0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
4: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
4: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
2: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
1: Op het Spaanse eiland Mallorca hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De actievoerders klagen over een tekort aan betaalbare woningen, te veel afval, files en lawaaihinder. Volgens hen zijn die het gevolg van het massatoerisme. Volgend jaar worden er lokale verkiezingen georganiseerd op Mallorca. De protestbeweging wil met de acties druk zetten op de lokale regering om de problemen aan te pakken. In Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten. Hij was met een bestelwagen het voorbije weekend ingereden op de aanwezigen daar. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos na het incident, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
5: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6:00 gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
6: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dat hij hier zwar van noodärzten nog reanimeerd werden kon, maar am ort verstorben.
5: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 30 minuten later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
1: En in het Como-meer in Italië is het lichaam geborgen van een Nederlandse man die het voorbije weekend daar in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Die was in de problemen geraakt tijdens het zwemmen. De jongen kon uiteindelijk gered worden door iemand anders. De vader bleef spoorloos na de reddingspoging. Nu is zijn lichaam dus gevonden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

jongens te voelen. Oh, mijn zoon is goed bezig, stond in de focus, knak met zijn wezen. Goeie rappers, was in zijn hip leven, verzekers in de jaren 90.

zoveel maaltijden. Wieder die pensioen sparen en de hand omdraaien en klus klaar. Wieder die sowieso sterft, misschien wel te vroeg ergens in de maand mee. Wieder die onszelf begraaft onder de druk van de werktafel. Zeuren, zuchten en blazen, af en toe klagen, zo van ik heb nooit tijd.

Jatsen bidder. Bidder.

0: bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest en dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
2: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
1: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het voorbije weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met ongeveer 6% gedaald tot ongeveer $91. En in Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten door de politie. Hij was met een bestelwagen ingereden op de aanwezigen daar. Er viel 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
4: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6:00 gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
5: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dat hij hier zwar van noodartsen nog reanimeerd werden kon, maar am ort verstorben.
4: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 30 minuten later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Job Matijn. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De Franse regering komt vanochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk, onder meer die in de regio rond Bordeaux, hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
4: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
3: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
4: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
3: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
4: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
3: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
2: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in Berlijn in Duitsland is gisteravond het Brandenburger Tor-monument verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van die aanslag werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man was een tijd lang voortvluchtig, maar werd uiteindelijk toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
5: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
6: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dat hij hier zwar van noodärzten nog reanimeerd werden kon, maar am ort verstorben.
5: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
2: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt, weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen nog snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De natuurbranden in Frankrijk hebben tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en ruim 200 huizen zijn uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
3: C'est un feu qui est complètement erratique.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer opgeroepen om weg te blijven.
1: Straks komt de Franse regering opnieuw bijeen voor crisisoverleg. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op hen af. De agenten schoten hem neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie.
4: De tatverdächtige is hier met een stichwaffe bewaffnet op die kräften toegelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
1: De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. En in het tennis heeft Alexander Bloks net naast een eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in het Portugese Estoril verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon en is zo de beste Belg. Vanmorgen eerst bewolkt met lokaal kans op regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Begint bij luisteren.
5: Radio 1.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden. Maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn er geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. En in Frankrijk hebben de natuurbranden tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en meer dan 200 huizen zijn er uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
3: C'est un feu qui est complètement erratique.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer opgeroepen om weg te blijven.
1: In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger-Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op agenten af. Ze schoten hem dan neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
1: Het lijkt erop dat de man onder invloed stond van de radicale islam- en terreurgroep IS. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. 1 van de doden is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. Sport. In het tennis heeft Alexander Bloks net naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in Estoril in Portugal verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over onze landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon. Hij is zo de beste Belg in het tennis. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De ochtend. Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
6: Goedemorgen, we starten deze ochtend in China. Het zuiden van het land daar is getroffen door de krachtigste tyfoon van het jaar. Zo wordt hij toch omschreven. We praten nu zo meteen bij. Welkom

0: Thematic, Elador Lenoir.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen, Sanne.
2: Goedemorgen.
0: De Tour vanochtend prominent in zowat alle kranten. Hè?
2: Ja, en dan niet toerwinnaar Pogacar, maar vooral Remco Evenepoel. Als beste Belg in 45 jaar staat hij groot op alle foto's. Maar er zijn ook andere verhalen. Bedrijven draaien straks zelf op voor ontevreden klanten. Dat kopt het laatste nieuws. Want als een consument naar de consumentenombudsdienst stapt voor bemiddeling, dan zal een bedrijf vanaf volgend jaar zelf de dossierkost van minstens €250 moeten betalen. Nergens in Europa vielen meer hittedoden dan bij ons. Dat staat vooraan in het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. De Standaard opent met de bosbranden in Frankrijk. Hier verdwijnt de geschiedenis van een hele gemeenschap. En in de morgen, daar komen ze terug op de aanslag op de Berlijnse Pride zaterdagavond. Het is belangrijker dan ooit om met z'n allen op straat te komen, klinkt het daar.
0: Ja, we gaan na 6:30 nog eens naar onze verslaggever in Berlijn. Isabel's here, the night is yours.

0: Tussen alle zware luchtaanvallen doorgingen in Oekraïne afgelopen weekend weer elke dag duizenden mensen de straat op om de terugkeer van de populaire minister van Defensie Fedorov te eisen. Ja, president Zelensky heeft de controversiële opperbevelhebber Sirski vervangen, maar dat is voor de demonstranten niet genoeg.
1: Het Frankaplein in Kiev, volle bak hier. Er tonnen bordjes in de hand. En ze hebben een duidelijke boodschap. Fedorov, de minister van Defensie die is weggestuurd, moet weer terugkomen.
2: I've been in the army in 2015, almost a year, and then from beginning of full-scale invasion.
1: Ik sta hier met de 34-jarige Roman. Twee jaar geleden raakte hij zwaar gewond. Hij was sniper. Why is it so important for you that Fedorov returns to his position?
2: We didn't get any proper answer why he was fired in the first place. It was the shortest period ever, like 6 months.
1: Omdat we nog steeds niet weten waarom hij nou precies is weggestuurd. Hij was maar een half jaar in functie. En wat heeft hij toen allemaal bereikt? Hij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat Elon Musk Starlink uitzette voor de Russen.
2: And it's getting kind of impossible to get money, to being corrupted.
1: Vooral ook echt belangrijk is dat Fedorov eindelijk echt de corruptie aan het aanpakken is bij de aankoop van wapens.
2: We always said we're gonna fight against corruption after war. Right now it's not the best time. But he started during war successfully.
1: Ja, veel mensen zeiden de corruptie die pakken we aan na de oorlog. Maar hij is er nu al mee begonnen. Zijn vrienden aan het front merkten het verschil. Opeens kwamen er genoeg drones door. Opeens konden ze vervanging vinden als ze geen wapens meer hadden. En dat veranderde allemaal in die 6 maanden.
2: We start actually getting drones. We have vampires, we have Baba Yaga. They say they chant in glory.
1: How does it feel to be here?
2: We are making changes even during full-scale war. We making peaceful protests.
1: Ik kan me geen land in de wereld voorstellen waar mensen de straat op gingen om verandering teweeg te brengen te midden van een grootschalige invasie, zegt Roman. Zonder beslissing zullen we terug blijven komen, zeggen ze. Schande, schande. Christian.
3: Валентина.
1: Дуже приємно.
3: Взагалі я з Херсонської області, яка наразі зараз окупована.
1: Валентина, 28 jaar, kartonnen bordje zoals iedereen hier. En zij komt uit de Gerson-regio. Haar huis zit nog in bezet gebied.
3: Я дуже хочу, щоб наш лівий берег в першу чергу він звільнився не людьми, не які пішли на м'ясні штурми, а просто дронами.
1: Want ik wil dat de regio waar ik vandaan kom, die bezet is, bevrijd zal worden door drones. En dat we niet nog meer mensen opofferen om Rusland te verdrijven. Wat als Zelensky niet luistert naar deze eis?
3: Просто немає, вибору.
1: Так. Hij heeft geen keus. Ти думаєш?
3: Так.
1: Denk je echt, ja?
3: Тому що ми будемо стояти, допоки Федорова не будуть призначені міністром оборони.
1: Wij blijven hier staan totdat Федоров terug is. Er is geen andere keus. You think Zelensky can be convinced with these protests? Denk je dat Zelensky zijn koers zal wijzigen als de protesten doorgaan?
2: He'd been pressured but by other people, by government, by maybe some dark part of our administration.
1: Ik denk dat hij onder druk staat van de donkere krachten in zijn regering.
2: They try to tell him, man, don't do it, because with Fedorov it's impossible to steal money.
1: En die zeggen tegen hem, doe het niet, want als we Fedorov terugbrengen, dan kunnen we geen geld meer stelen.
0: Een reportage van Christian Pauwe vanuit Oekraïne hier.

0: Something good. Something coming. De ochtend. Terwijl Zuid-Europa kreunt onder de bosbranden, maken ze zich in China zorgen over een tyfoon. Nul, zo wordt die genoemd, de sterkste die er dit jaar al aan land kwam. En dus zijn in het zuiden en in Hongkong meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Gabi Verberg, correspondent in Peking. Goedemorgen. Goedemiddag voor jou. Dit weekend is hij daar aan land gekomen. Hoe groot is de schade al?
1: De schade van de tyfoon zelf valt nog wel mee, moet ik zeggen, in het zuiden. Hij is gisterenochtend inderdaad al aan land gekomen met een flinke snelheid, 162 km per uur. En dat was daarmee de krachtigste tyfoon tot nu toe, in dit jaar in China. Mm-hmm. En hij kwam aan in Shanwei en Guizhou, de twee steden ten oosten van Hongkong. En daar wonen zo'n 10 miljoen mensen. Maar ze leken goed voorbereid, de bomen gezekerd, bouwplaatsen veilig gemaakt, waar nodig mensen geëvacueerd, zoals u al zei. Dus de orkaan zelf heeft nog gelukkig weinig schade veroorzaakt. De neerslag die daarna is gekomen en nog steeds gaande is in grote delen van China, daar schuilt meer risico in. En vannacht zijn er in het iets noordelijker van China 10 mensen overleden aan een stortvloed.
0: 10 mensen overleden, dat is wel een zware balans.
1: Dat klopt. Het is misschien een beetje raar om te zeggen, maar het valt ook wel weer mee als je kijkt naar de grootte van het gebied dat getroffen wordt door de extreme neerslag. En dat is een beetje, denk ik, een orkaan is aardig, daar is aardig op voor te bereiden. We kunnen de wind volgen, we kunnen ons voorbereiden op windvlagen, maar neerslag is moeilijker. Niet alleen omdat in bebouwde gebieden de grond bijvoorbeeld minder goed de neerslag opneemt, maar in gebieden waar veel bergen zijn, lopen we de kans op aardverschuivingen, rivieren die overstromen. Dus dat is gewoon een stuk lastiger.
0: Ja, de impact voor het dagelijkse leven zal dan ook groot zijn. Ik denk aan treinverkeer, luchtverkeer, ligt dat helemaal stil?
1: Dat lag voor grote delen in het zuiden van China gisteren inderdaad helemaal stil. Honderden of dan wel niet duizenden vluchten en treinritten geannuleerd. Was ook vooraf aangekondigd, dus daar kon men op anticiperen. Maar inmiddels in steden als Hongkong komt het grotendeels weer op gang. En daar gaan de eerste mensen ook al naar huis. Het is meer Centraal-China en Noord-China dat zich nu schrap zet voor neerslag.
0: Want je zegt ze gaan weer naar huis. In totaal waren er meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, wat natuurlijk niet niks is. Hoe verloopt dat dan, die terugkeer, die opvang op zo'n grote schaal?
1: 800.000 mensen is natuurlijk heel erg veel, maar ook dat valt er mee als je kijkt naar hoeveel mensen er in dat gebied wonen. We hebben het over de Greater Bay Area voornamelijk. Dat is het gebied rond Hongkong, Shenzhen en Guangdong. Ja, daar wonen tientallen miljoenen mensen, dus op die schaal valt het dan wel weer mee. En men heeft heel veel ervaring. Ik denk dat wat het ingewikkelder maakte dit keer is dat nog geen 2 weken geleden het zuiden van China ook getroffen werd door een hevige orkaan en neerslag. Dus dat heel veel gebieden nog steeds bezig waren met het herstel. Heel veel mensen zijn ontheemd. Hun evacuatieplekken zitten vol. Dus je ziet wel dat mensen steeds verder weg van huis en haard moeten evacueren, wat het lastig maakt. Maar het enige wat ik nu kan zeggen is dat nu vluchten en treinen weer gaan rijden, de eerste mensen naar huis gaan. En de autoriteiten lijken redelijk tevreden met de manier waarop ze het dit keer georganiseerd hebben.
0: Ja, maar men zet zich wel nog altijd schrap voor die storm die dus nu verder landinwaarts zal trekken.
1: Klopt. Hij komt nu zo'n beetje aan in Changsha, dat is de hoofdstad van Hunan. Die provincie ligt iets meer landinwaarts. Daar wonen zo'n 6 à 7 miljoen mensen. Het belangrijkste nieuws daar is denk ik dat de snelheid van de orkaan flink is afgenomen. Gisteren kwam die dus aan met 160 km per uur. Maar inmiddels bereikt die nog maar snelheden van 40 km per uur. En in Nederland zouden we dat een krachtige wind noemen. De takken aan de bomen die schudden flink. Mensen zullen moeite hebben om hun paraplu vast te houden. Maar als het goed is, brengt dat geen grote schade meer teweeg. En die snelheid van die orkaan zal alleen maar afnemen in de aankomende uren.
0: Mm-hmm. Helaas hebben ze daar al wel wat ervaring met dit soort orkanen. Nu al de derde op een maand tijd. Klopt. Blijkt ook uit wat je zegt, de ervaring die ze hebben. Hoe uitzonderlijk is dat eigenlijk?
1: Ja, dat het er 3 zijn in deze maand, dat is wel uitzonderlijk, maar ook verwacht. Het Nationale Klimaatcentrum van China voorspelde eerder dit jaar al dat in de maand juli 2 keer zoveel orkanen aan land zouden komen dan normaal. En dat ze ook heviger zouden zijn. Naar de schatting dat het er maximaal 3 zouden zijn. Dat wordt dus hoogstwaarschijnlijk waar. We hebben nog een paar dagen te gaan deze maand, maar er ligt niet nog een andere orkaan op ons te wachten. De oorzaak van deze toename is een combinatie eigenlijk van 2 dingen. Een opwarming van de aarde, en El Niño, en periodieke opwarming van het zeeoppervlak ten zuiden van China. Dus het is zeker uitzonderlijk, maar ook verwacht. En ik denk ook daarom dat de schade relatief is meegevallen, omdat men hierop kon anticiperen en dus op tijd allerlei voorzorgsmaatregelen heeft kunnen nemen om mensen in veiligheid te brengen, behalve in het noorden van China. Daar is het helaas dus vannacht niet goed gegaan.
0: Gabi Verberg vanuit Peking, dankjewel.

0: Josephine, het is bijna 6:30.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Wij leerden op MTV alsmaar meer dansmuziek en hip-hop kennen. Dat was eigenlijk in het begin aanpassen, omdat wij witte Vlamingen ook niet echt goed wisten hoe dat we op die nieuwe muziek moesten bewegen.
3: Nog steeds niet maken.
1: Op VRT 1 danst 7 door de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de reeks 1776 American Independence. En op VRT Max kan je de hele avond serie kijken met het misdaaddrama Joan. Alvast veel kijkplezier. VRT Radio 1.
4: De ochtend.
0: En vooraan in het nieuws de natuurbranden in Zuid-Europa, want die lijken deels onder controle.
5: Ja, dat is zo in Spanje, in de omgeving van Madrid, Toledo en de provincie Ávila. De afgelopen dagen waren de branden nog groter geworden, maar de brandweer slaagt er nu in om ze in te dammen. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht volgens de lokale autoriteiten stabiel. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjerniv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de doden is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden.
0: Ik zie een mooie ochtend boven de VRT-toren.
5: Ja, het is wisselend bewolkt met in het noorden en oosten van het land kans op een bui. Na de middag krijgen we dan meer zon vanaf het westen en zo tot 25 graden.
1: Radio 1.
4: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Axel Red misstaat nooit met sensualiteit.
1: De ochtend.
0: Remco Evenepoel als beste Belg in 45 jaar in de Tour. Dat staat natuurlijk vooraan in alle kranten. Wat staat er nog meer in?
2: Nergens in Europa vielen meer doden tijdens de hittegolf eind juni dan in ons land. Dat staat in onder andere het Nieuwsblad. We wisten al dat er in die periode meer dan 1700 mensen stierven dan normaal in ons land. Maar nu ook de cijfers van andere Europese landen bekend zijn, blijkt ons land het zwaarst getroffen. Bij ons gaat het om 48% meer overlijdens dan anders. In Frankrijk gaat het om 23%, Nederland 13%, terwijl het daar toch even warm was. Nu, armere regio's zijn overal zwaarder getroffen. En ook bij ons zie je een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. En statisticus Geert Molenbergs ziet ook een verklaring in de manier waarop we bij ons bouwen. Want we zijn gemiddeld dichter bebouwd, waardoor er ook minder mogelijkheden zijn om te verkoelen. Morgen breekt voor de derde keer dit jaar een hete periode aan, al zou het deze keer wel iets draaglijker zijn.
0: Ja, we blijven in de ziekenhuizen bij de Standaard met een alarmkreet uit de spoeddienst van het Brusselse Sint-Pieters ziekenhuis.
2: Want daar voelen ze het effect van de besparingen bij sociale organisaties in de hoofdstad. Om één voorbeeld te geven, ze hebben daarnet een uitbraak van de levensbedreigende infectieziekte difterie gehad aan het Zuidstation. Dat is een ziekte die ze hier al bijna een decennium niet meer gezien hadden en volgens artsen vermijdbaar was met de vaccinaties die deel uitmaken van preventie bij de eerste lijnzorg. Maar een zorgcentrum voor mensen zonder papieren sloot in december na besparingen en ook een andere medische post moest dicht en er komen ook andere besparingen aan. En de artsen vrezen dat het financiële plaatje uiteindelijk veel duurder is, want als mensen op spoed terechtkomen zijn de medische problemen vaak al ver gevorderd en zonder gepast vervolgtraject komen mensen telkens opnieuw naar spoed terug.
0: Ja, het laatste nieuws schrijft dat bedrijven die hun klanten slecht behandelen er vanaf volgend jaar een stuk zelf voor zullen moeten gaan betalen.
2: Ja, want als je als consument klachten hebt over een conflict over je pakketreis of een te hoge factuur bij je bouwproject, dan kan je naar de consumentenombudsdienst stappen voor bemiddeling. Die bemiddeling is gratis voor burgers. Het is de overheid die daaraan zo'n 500.000 euro uitgaf. Maar dat bedrag valt weg en bedrijven zullen vanaf volgend jaar bij elk ontvankelijk dossier zelf een bijdrage van €250 moeten betalen en ook verplicht moeten meewerken aan die bemiddeling. Bij complexere dossiers gaat het om €500. Vorig jaar waren er meer dan 20.000 meldingen bij die consumentenombudsdienst.
0: Eind juli is het politiek traditioneel wat stiller, maar de partij Anders heeft wel een voorstel klaar.
2: Ja, onder andere in Gazet van Antwerpen. Want nu de gasprijzen opnieuw pieken, pleit de partij Anders voor een nieuw uitstel van hogere accijnzen op gas. De federale regering wou de accijnzen op elektriciteit laten dalen en die op de fossiele brandstofgas gaat dan weer omhoog. En die verhoging ging eerst op 1 april in, maar toen was er net die sterke stijging van de gasprijzen en verschoof de datum na druk van regeringspartij CD&V en de oppositiepartijen verschoof die datum naar 1 augustus. Maar op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs staat de prijs op dit moment zelfs nog hoger dan toen. En dus pleit Anders opnieuw voor uitstel. En voor CD&V is dat uitstel alvast bespreekbaar.
0: En uiteraard ook heel wat ongerustheid in de LGBTQ+ gemeenschap na de aanslag eergisteravond op de Pride in Berlijn.
2: Ja, de morgen hoort bij de gemeenschap in Berlijn veel verslagenheid, maar ook strijdbaarheid. De moordenaar wil dat wij ons onzichtbaar maken, maar we laten ons niet uit de publieke ruimte verdringen, klinkt het bijvoorbeeld. Bij de Vlaamse belangenvereniging Savaria zijn ze niet helemaal verrast door het geweld, want online zien ze haat tegenover de LGBTQ+ gemeenschap toenemen. Ook bevragingen leren dat meer jongeren agressie tegen homo's aanvaardbaar vinden. Bij de Antwerp Pride over 2 weken is het thema fearless. Het is nu belangrijker dan ooit om met z'n allen op straat te komen en te laten zien dat we niet bang zijn, zegt de organisatie. En ook al het mogelijke wordt daar gedaan samen met de politie om de risico's te minimaliseren.
0: Ja, we bellen zo meteen met Jeroen Rijgaard na deze van grof geschut.

0: En dan alles van dat Nederlandse-Vlaamse duo grof geschud.
1: De ochtend.
0: In Berlijn heeft de politie de dader doodgeschoten van de aanslag daar eergisteren. Man van 21 die banden heeft met terreurgroep IS. Hij reed in op de mensenmassa tijdens een Pride-optocht. Eén vrouw kwam om, er vielen 29 gewonden. Jeroen Rijgaard, voor ons in Berlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Helen.
0: Het was gisteravond rond 7 uur en je stond toen net live in het journaal toen dat nieuws kwam dat de politie de dader heeft kunnen onderscheppen, onder vuur nemen na een klopjacht die bijna een dag geduurd heeft. Waar had de man zich de hele tijd verschanst?
2: Ja, in een soort volkstuintjescomplex. Eigenlijk moet je het zo zien. Waar dus veel bomen staan, wat tuinhuisjes in Berlijn-Spandau. Dat is een kilometer of vijf van waar hij de daad eigenlijk gepleegd heeft. De politie is hem daar op het spoor gekomen door gesprekken met mensen uit zijn omgeving. De hele namiddag gingen zo wat geruchten nieuws dat mensen opgepakt waren. Maar dat die zeker niet de dader zelf waren. Wel, dat waren blijkbaar die mensen uit de omgeving die dan die tips gegeven hebben. De politie heeft zich dan een paar uur voorbereid. En dan rond 6 uur zijn ze effectief tot actie overgegaan. De man zelf is dan op de politieagenten toegelopen met een mes. En daarop heeft de politie dan geschoten. Is hij neergeschoten. Maar hij is niet onmiddellijk doodgeschoten. Hij was wel heel zwaar gewond. Hulpdiensten hebben hem nog proberen te reanimeren. Maar dan rond 6:30 is hij aan die verwondingen overleden. En dan een half uurtje later kwam inderdaad het nieuws. Ja, dat er een einde kwam aan een van de spannendste dagen hier in Berlijn. Want ja, die man was intussen 19 uur op de vlucht. Mm-hmm. Toch gewapend, toch gevaarlijk. Dus ja, een zucht van opluchting.
0: Weten ze intussen al zeker dat hij dan alleen heeft gehandeld?
2: Nee, al wijst wel heel veel daarop. Maar het onderzoek is op dit moment nog niet afgelopen. Het onderzoek gaat dus voort. Omdat ze inderdaad absoluut willen uitsluiten dat hij alleen zou gehandeld hebben. Maar er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had alleen bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Of daar gaat men toch van uit. Dus het is iemand die op zijn eentje meer en meer zou gaan radicaliseren zijn. Der Spiegel had een gesprek gisteravond nog met zijn vader bijvoorbeeld. En daar schetst hij toch ook wel het beeld van een jongeman die het niet gemakkelijk had, niet makkelijk bijvoorbeeld aan vast werk raakte en vooral heel veel tijd op zijn telefoon en op zijn computer zat, 's avonds en 's nachts, waardoor hij dus ook met die ideeën in contact kwam. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
0: Ja, en dus wat geïsoleerd is geraakt. Mm-hmm. Hoe is Berlijn daar ontwaakt? Want ja, er was gisteravond al die emotionele herdenking. Ze tonen zich wel strijdvaardig, hè?
2: Ja, dat gaan ze zeker doen. Het was gisteren een bijzonder raar beeld in de stad, Helen. Enerzijds had je de mensen die langskwamen op de plaats waar de tragedie zich de dag ervoor afgespeeld had. Je had ook heel veel mensen die bij elkaar kwamen aan de Brandenburgse Poort. Dat is wat Duitsers eigenlijk altijd doen. Dat is zowat het symbool van die stad en van Duitsland. En anderzijds ging het leven ook gisterenmiddag al van als we hier aankwamen ook vrij hard zijn gewone gang. Want ja, Berlijn is natuurlijk een stad van bijna 4 miljoen inwoners. Het is hartje zomer. Er zijn ook heel veel toeristen hier. En er waren ook heel veel mensen voor de Pride naar Berlijn afgezakt. Die hier ook wel waren. En bijvoorbeeld aan het Hauptbahnhof gingen die ook gewoon verder met hun festiviteiten. Dus je had sowieso wat een gematigd beeld. Maar ja, dat is ook het beeld dat ze willen geven van we laten ons niet uit ons lood slaan door. Of zoals kans Kanselier Merz het eigenlijk zei gisteren, wij zijn met meer. En dat gevoel voelde je hier in de stad ook wel. Maar ja, veel mensen die er toch wel nood hadden om met elkaar te zijn, om erover te praten en dus hun steun te betuigen aan die diversiteit hier in Berlijn. Hè. Want ja, dat het op een LGBTQI+ bijeenkomst was, ja, dat treft Berlijn toch wel extra in het hart, omdat zij net de stad willen zijn van die openheid van mensen die zichzelf kunnen zijn.
0: Mm-hmm. Want het trieste is natuurlijk ook, en dat is bijna erg om te zeggen, maar het is niet voor het eerst dat Duitsland geconfronteerd wordt met dit soort aanslagen. Hè?
2: Nee, als je ze allemaal op een rijtje zet, ik heb dat gisteren ook eens geprobeerd, dat zijn er inderdaad heel wat. Als je alle kleine erbij rekent. Hè. Er is bijvoorbeeld een periode geweest, een dik jaar geleden, anderhalf jaar geleden, dat je bijna elke week wel ergens een steekpartij had met een terroristische achtergrond. Dan heb je natuurlijk de aanslag gehad op de kerstmarkt in Magdeburg een paar jaar geleden. En dan, ja, 10 jaar geleden had je hier in Berlijn ook al de grote aanslag op de kerstmarkt toen, waarbij een man met een vrachtwagen op de kerstmarkt ingereden is. Je hebt verschillende aanslagen gehad inderdaad in dit land. En dat begin je ook wel wat te zien in de reacties. Bijvoorbeeld iemand die zich bezighoudt met de strijd tegen islamisme. Zei gisteren van ik heb het echt gehad. En dat is ook wel een reactie dat je bij verschillende, of die je bij verschillende Duitsers hoort. Ook de politieke reacties worden bijvoorbeeld ook vaak wel scherper en scherper. Net omdat het elke keer lijkt van dit is weer eens de aanslag te veel. En ja, deze is er dus weer één te veel. En als je in een land als Duitsland, waar dat heel vaak relatief toch vergeleken met andere landen gebeurd is, dan krijg je natuurlijk reacties die ook feller worden.
0: Ja, ze zijn er daar helemaal klaar mee. Bedankt, Jeroen Rijgaard. Je blijft het ook vandaag voor ons volgen vanuit Berlijn.
2: Absoluut.

0: heeft een klok van een stem, Duffy met Stepping Stone.
1: De ochtend.
2: Ja, tenslotte, het kende een ongelooflijk spannende ontknoping. Voor wie het gemist heeft, bij de derde passage over de kasseiklim naar Montmartre, gingen gele truidrager Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel er vandoor. En alleen Van der

0: Ongelooflijk, denk ik. De Tour is voor ons misschien niet zo heel goed begonnen, maar mooier kan het niet eindigen.
1: Ja, Pogacar greep dus naast de ritzege in Parijs, maar de eindoverwinning heeft hij wel op zak en voor de vijfde keer al. Zo komt hij in een select clubje terecht met Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain. Pogacar kon het na afloop maar moeilijk geloven, want zelf had hij het sprookje niet beter kunnen schrijven.
2: Ja, it's incredible. I said before that winning one stage is unimaginable even for my mind. It was before, and then winning one tour, and now this is like just 5 times more unbelievable. So yeah, I wouldn't even write this in a story, you know. And so yeah, I'm living the something else, the dream, and it's crazy, yeah.
1: En naast Pogacar pronkte Remco Evenepoel op de tweede plaats. In 2024 werd Evenepoel al eens derde. Nu doet hij dat nog een beetje beter. En met 2 ritzeges kan Evenepoel echt wel terugblikken op een uitstekende Tour.
3: Van mij is mijn carrière-doel om zoveel mogelijk op podiums te staan van grote rondes en om ze proberen te winnen. En dat is iets dat ik al een paar maanden geleden verteld dat ik dat niet zomaar kan laten schieten. En ik denk toch dat ik op dat vlak gelijk heb gekregen met hier terug tweede te worden. Dus voilà, ik weet ook dat er bepaalde kritieken wel terecht waren in het voorjaar in de klimkoersen. Maar voilà, ik heb een van mijn hoofddoelen van het seizoen is toch bereikt met 2 etappes en hier podium te rijden.
4: Ja, heel, heel mooi om zo de Tour 2026 af te sluiten. Er is ook nieuws uit het tennis. Daar was het net niet voor Alexander Bloks.
1: Ja, onze 21-jarige landgenoot is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-titel te veroveren in de finale van het toernooi in het Portugese Estoril. Bloks verloor de eerste set van de Fransman Luca Van Assen, maar won wel de tweede. Een beslissende derde dus, maar die was voor de Fransman. Bloks had nochtans tot aan de finale al zijn wedstrijden in 3 sets gewonnen. Maar gisteravond mocht het dan toch niet zijn. Maar door die eerste ATP-finale springt Bloks wel naar plaats 32 op de wereldranglijst.
4: Ja, en zo is hij meteen de nieuwe Belgische nummer 1. En dan is er ook atletiek nieuws.
1: Ja, Mafite Jan lijkt niet klaar te zijn voor het Europees kampioenschap over 2 weken in Birmingham. Een beslissing is er nog niet genomen, maar op het Belgisch kampioenschap atletiek dit weekend kon ze niet het resultaat neerzetten dat ze wou. En dus is het EK voor haar ook geen doel op zich, zei ze achteraf. Een deelname lijkt dus heel twijfelachtig. Wel goed nieuws van de Belgian Tornado's op het BK. De mannen van de 4x400 toonden wel dat ze helemaal klaar zijn en willen op het EK voor niets minder dan goud gaan.
4: Heel benieuwd naar. Dankjewel, Sanne.

0: Bijna 7 uur nieuws komt eraan en nadien gaan we naar onze verslaggever in Frankrijk, meer specifiek bij Bordeaux, want daar woeden de branden nog altijd erg hevig. Een update krijgen we straks dus van Hilde Mertens, die voor ons in de buurt is. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer lijkt de natuurbranden in Zuid-Europa deels onder controle te krijgen. En in Duitsland loopt het onderzoek naar de aanslag van afgelopen weekend nog volop. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken stilaan onder controle te geraken. Lucas Lecluze, eerst en vooral de brand in de buurt van de stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zit het daarmee?
3: Wel, de prefect zegt dat die brand vannacht over het algemeen stabiel is gebleven. Het is een eerste opsteker nadat het vuur zich de afgelopen dagen onafgebroken heeft verspreid. Tot nu toe is er in de regio al 42.000 hectare in de as gelegd en moesten 220.000 mensen worden geëvacueerd. Straks is er nog een crisisoverleg van de Franse regering en ook president Macron zal daarbij zijn.
2: Ja, oké, en de natuurbranden in Spanje dan?
3: Ja, ook daar lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's samen is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest en ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven.
2: Oké, dankjewel Lucas. En ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristische plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari. Zijn zowat 400 mensen van op het strand met schepen weggebracht. Vanuit de heuvels is er een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten. En al het treinverkeer langs de kust is stilgelegd. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. Hij reed zaterdag met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarna was hij voortvluchtig tot de politie hem gisteravond vond. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
4: 1 dode en 29 gewonden. Dat is de bilans nadat Abdul, een 21-jarige Duitser van Libanese origine, met een witte bestelwagen inrijdt op de Pride. Nadat hij crasht, steekt hij nog meer mensen neer en slaat dan op de vlucht. Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
5: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
4: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
2: Om de slachtoffers van de aanslag te herdenken was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran Amerikaanse doelwitten in de golfregio viseerde. Daardoor waren de olieprijzen tot boven de $100 per vat gestegen. Nu is de prijs van een vat ruwe Brentolie met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. Aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie dit weekend verschillende bezoekers van de Gentse feesten betrapt met drugs. Het waren telkens gebruikershoeveelheden. De controles kwamen er na de vechtpartijen eerder op de feesten. Dat vertelt Anne Berger van de federale politie.
6: De controles zijn eigenlijk al bij al rustig verlopen. Er waren wel een heel aantal mensen in het bezit van drugs, gebruikershoeveelheden. En 9 van die mensen hebben een onmiddellijke middellijke schikking van 75 tot 500 euro voorgesteld gekregen. We hebben ook 1 iemand gerechtelijk gearresteerd voor de verkoop van verdovende middelen, dus 1 drugsdealer.
2: De politie heeft ook een mes in beslag genomen. Intussen zijn de Gentse feesten toe aan hun laatste uren. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Sport. De Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. En de Sloveen Tadej Pogačar is voor de vijfde keer eindwinnaar van de ronde en evenaart zo het record. Een ongelooflijk scenario, zegt hij.
7: Yeah, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
2: En Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement. Hij staat zo voor de tweede keer op het toerpodium. In 2024 werd Evenepoel derde. Het is een eer om naast Pogačar te staan, zegt hij.
8: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
2: In het tennis heeft Alexander Bloks net naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in Estoril in Portugal verloor onze landgenoot in 3 sets. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor wel over landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon. En hij is zo dus de beste Belg in het tennis. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan. De brandweer lijkt de natuurbranden in Zuid-Europa stilaan onder controle te krijgen. Daarmee begon dit nieuws. In Spanje slaagt de brandweer erin om de branden in te dammen bij Madrid, Toledo en de provincie Avila. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht stabiel. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
0: Goedemorgen. Roemenië heeft de afgelopen dagen drones uit hun luchtruim gehaald. En voor het eerst hebben ze dat zelf kunnen doen. We bellen erover na deze. Welkom bij De Ochtend. We're so-

0: Woe, en je bent klaar wakker dankzij de Blues Brothers.
1: De ochtend.
0: De Roemeense luchtmacht heeft de voorbije 3 dagen drones uit haar luchtruim moeten halen. Het zijn de eerste keren dat Roemenië daar zelf in slaagt, want eind mei sloeg helaas nog een drone in op een Roemeens appartementencomplex. Goedemorgen, Patrick Bolder.
2: Goedemorgen.
0: Defensie-expert bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Wat komen die drones daar zoeken?
2: Ja, dat weten ze natuurlijk niet. En er komt ook geen briefje bij vanuit Rusland. Want ze komen waarschijnlijk uit Rusland of de Russische krijgsmachten afgeschoten.
0: Ja, mogen we daar zeker van zijn? Want zelf ontkennen ze dat natuurlijk meestal, hè?
2: Uiteraard, dat doen ze altijd. En op een gegeven moment wordt er bewijsmateriaal gevonden. Die eerste drone, dat was vrijdag volgens mij. Of was donderdag alweer. Die was wel degelijk van Russische makelij. Dat is vastgesteld. Ja, die andere twee moeten worden onderzocht. De Russen zullen in hun informatiecampagne, zoals we die wel gewend zijn, zeggen dat het komt doordat... Nou, eerst ontkennen ze het natuurlijk. En dan zeggen ze, oké, ja, het was een Russische. Maar dat komt omdat de Oekraïners het hebben verstoord in het elektromagnetisch spectrum. Dus die radioverbinding tussen de dronepiloot en de drone zelf hebben verstoord. Nou ja, al dit soort excuses en smoesjes, die kennen we inmiddels wel.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk echt wel om de NAVO te testen. Hoe reageert de NAVO? Hoe scherp zijn ze daarop? Wat is de reactie? Wanneer worden ze nou echt geagiteerd? En gaat NAVO als geheel iets doen? Ja, daar zitten de Russen natuurlijk naar te kijken.
0: Ah ja, dus het is echt wel bedoeld ter provocatie.
2: Ja, absoluut. Ik kan me geen andere reden voorstellen. De Russen weten precies hoe ze met drones moeten omgaan. En als ze niet zouden willen dat ze niet in NAVO-gebied komen, want daar gaat het natuurlijk niet om, ja, dan stuur je ze ook niet die kant op. We hebben al vaker drones gezien, inderdaad, wat je ook in de inleiding zei, op Roemeens grondgebied. En dan vliegen ze vaak via de Donaumonding, maar aan de noordkant is dan net Oekraïne, maar aan de zuidkant zijn Roemeense havens. Ja, als je niet wil dat het in het grondgebied van de NAVO terechtkomt, dan heb je daar niks te zoeken, zou ik zeggen. Dus dan zoek je andere doelen uit. Dus dit is echt wel een provocatie.
0: En waarom viseren ze dan net Roemenië? Waarom geen andere buurlanden van Oekraïne?
2: Ja, dit is makkelijk. Hè? Sowieso is Roemenië een direct buurland van Oekraïne aan die Donau. Je probeert ook de verschillende Europese NAVO-landen te verzwakken, als het ware. We zien dat in Bulgarije neemt de steun vanuit de regering voor Oekraïne af. In Polen, daar zijn natuurlijk ook wat twisten over het verleden van Poolse militairen en Poolse inwoners in Oekraïne. Dus daar smult ook wel zo'n vuurtje, alhoewel de militaire steun van Polen aan Oekraïne heel goed is. Hongarije, dat wisten we natuurlijk onder Orbán, was die ook heel erg niet per se voor Oekraïne. Juist probeer je die verschillende Oost-Europese landen met name te verzwakken. En dat kan ook gebeuren door die drones. Als je bepaalde bevolkingsgroepen kan je daarmee aanspreken eigenlijk. Die zullen zeggen van, oh, het wordt nu wel erg gevaarlijk met onze steun aan Oekraïne. Want we krijgen nu ook al drones over ons heen. Regering, stop daar alsjeblieft mee. Dat is de ene kant. De andere kant is te zeggen van, we moeten onszelf ook veilig houden tegen die Russische drones. Dus alles wat we aan luchtafweer aan Oekraïne geven, dat kunnen we beter zelf houden. Ja, en allebei die beslissingen eigenlijk die daar het gevolg van kunnen zijn van die drone-incursies, ja, kunnen ertoe leiden dat er minder steun naar Oekraïne gaat. Wat natuurlijk precies Rusland in de kaart speelt.
0: Ja, wat net de bedoeling is. En nu, Roemenië heeft de drones gelukkig kunnen afweren. Eind mei is dat helaas niet gelukt. Met triest genoeg dan die inslag op dat flatgebouw. Zijn ze erop vooruitgegaan daar in hun afweersystemen?
2: Nou, ik denk dat in ieder geval de alertheid van de waarschuwingssystemen, van de organisaties die daarvoor verantwoordelijk zijn, is toegenomen. De radars die zullen continu kijken eigenlijk naar wat gebeurt daar allemaal. En dat wordt ook allemaal gerapporteerd aan de NAVO. Het is een NAVO geïntegreerde lucht- en verdedigingssysteem wat bestaat aan de oostkant van de NAVO en eigenlijk over het hele NAVO-grondgebied heen. En dat betekent dat die rapportages ook op NAVO-niveau worden samengevat. En er kan ook op gereageerd worden op NAVO-niveau. En vaak worden dan de eenheden die het meest geschikt zijn om drones te gaan onderscheppen, die worden dan geactiveerd. Nou, in Roemenië is dat natuurlijk de Roemeense luchtverdediging, die dan bestaat uit F-16's, wellicht oude Nederlandse F-16's, met hun bewapening die dan de drones uit de lucht halen.
0: Maar dus ze krijgen wel een vorm van hulp vanuit de NAVO?
2: Nou, in ieder geval, de steun is er op het gebied van de commandovoering, zeg maar. Van de berichtgeving en de berichtgeving terug. En de rapportage die plaatsvindt van we hebben een drone ontdekt. Waar gaat die drone waarschijnlijk naartoe? En welke eenheden zijn het meest geschikt om die drone te onderscheppen? Het blijft een nationale verantwoordelijkheid.
0: Ja.
2: Maar op NAVO-vlak is er wel heel veel gegevensuitwisseling.
0: Oké. U zei daarnet, het is toch ook wel een soort test voor de NAVO. Zijn ze hierdoor gealarmeerd, denkt u? Moeten ze dat zijn?
2: Nou, het zal wel een reden zijn voor Roemenië om te zeggen, ik wil de ambassadeurs van de NAVO, die zitten allemaal in Brussel, die wil ik bij elkaar roepen in het kader van de artikel 4. En dat is de consultatie. En dat betekent eigenlijk dat Roemenië de NAVO vraagt van, laten we hierover vergaderen en laten we een gezamenlijk antwoord ook klaar hebben, mocht dat nog vaker gebeuren. En dat moet je niet als Roemenië alleen doen, maar dat moet je als NAVO als geheel doen. Want dat maakt het natuurlijk veel sterker. Daar gaat ook dreiging naar uit richting Rusland. Gezien het feit dat Rusland hier de escalatie opzoekt. En dan zul je escalatiedominantie moeten tonen, zoals dat heet, om te voorkomen. om te voorkomen dat Rusland verder gaat.
0: Oké, laten we het een prikactie van Rusland noemen dit keer in Roemenië. Defensie-expert Patrick Bolder, dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Heerlijk nummer, Pretend.
1: Radio 1. De ochtend.
0: We geven u graag een online zomertip mee. Zo zijn we wel. De zomer van weleer. Zo heet de reeks van collega Jos van der Velde. Hij brengt tot het einde van de vakantie nog nieuwsverhalen die mensen beroerden tijdens zomers van lang geleden, maar die sindsdien een beetje uit de aandacht zijn verdwenen.
2: Ja, zo schreef Mechelen in de zomer van 1962 Belgische communicatiegeschiedenis. Want op 27 juli van dat jaar voerde burgemeester Jos de Sager als eerste Belg ooit een transatlantisch telefoongesprek via satelliet. De Sager werd opgebeld door de burgemeester van Bay City in de staat Michigan, in de VS is dat. En dat werd perfect bewaard in ons WRT-archief.
3: This is de Sager, acting mayor of Mechelen, Belgium. Do you understand me?
4: Yes.
3: Fine, famous. Kind greetings from our population to yours. Three cheers for the American scientists who have launched Telstar. It's splendid, fantastic.
2: Ja, heerlijke klank van vandaag, exact 64 jaar geleden. En dat komt toen allemaal dankzij de pas gelanceerde communicatiesatelliet Telstar One. En dat telefoontje in Mechelen werd gezien als een technologische doorbraak die de wereld dichter bij elkaar zou brengen. En dat als eerste uiterste vond burgemeester De Sager toen een hele eer.
5: Was het een emotie?
6: Ja, ja, ik beken dat zeer graag, dat het inderdaad nogal emotievol is. Zo.
5: Hoe was het
6: eerste hier in België dat telefoongesprek via Telstar te mogen voeren?
5: Ik meen dat u de enige Belgische stad waart die daaraan deel had.
6: Inderdaad, ja.
5: En hoe was de kwaliteit eigenlijk, volgens u?
6: Wel, ik durf niet zeggen dat ik de tekst van mijn Amerikaanse collega volledig tot in alle details heb begrepen. Misschien komt dat ook een beetje dat ik niet voldoende Engels versta. Maar ik heb toch de zin begrepen van wat hij ons heeft gezegd.
0: Splendid, fantastic. Deze reeks, het volledige verhaal kan je lezen op de site of in de app van VRT Nieuws. Hier is Marvin Gaye.

0: Vanessa Paradis is klaar en dat betekent dat de hoofdpunten van het nieuws eraan komen.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Want het is 7:30 intussen en in Zuid-Europa lijkt het erop dat de brandweer meer en meer vat krijgt op de natuurbranden daar.
3: Ja, dat is zo in Spanje, in de omgeving van Madrid, Toledo en de provincie Ávila. De afgelopen dagen waren de branden nog groter geworden, maar de brandweer slaagt er nu in om ze in te dammen. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht volgens de lokale autoriteiten stabiel. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. Hij reed zaterdag met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde, zei collega Jeroen Rijgaard vanuit Berlijn hier een uurtje geleden.
4: Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had alleen bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Hij heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd, of daar gaat men toch van uit. Dus het is iemand die op zijn eentje meer en meer zou gaan radicaliseren zijn.
3: De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran Amerikaanse doelwitten in de Golfregio viseerde. Daardoor waren de prijzen weer gestegen. Tot nu, een vat ruwe Brentolie is met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91.
0: Goedemorgen, Bram Verbrugge.
5: Goedemorgen.
0: Daarnet leek het even op te klaren hier in Brussel, maar ik zie nu toch weer wolken hangen eigenlijk.
5: Ja, veel wolken trekken op dit moment over het land. Daar kan lokaal nog een buitje uitvallen en de kans daarop is het grootst in de provincies Antwerpen en Limburg. Al lijken de meeste buitjes toch wel in Nederland te blijven. Deze namiddag wordt het overal volledig droog en wordt het ook wat zonniger. Bij temperaturen die klimmen naar ongeveer 23 graden op de meeste plaatsen en een meestal matige wind uit het westen tot noordwesten. Het is een overgangsdag vandaag, een overgang naar wat warmer weer. Want na een vrijwel heldere nacht krijgen we morgen zonniger en dus warmer weer. 26 graden aan zee en 27 tot 30 graden in het binnenland. En we doen er nog een schepje bovenop op woensdag en donderdag. Dat worden twee tropische dagen met overal temperaturen boven de 30 graden. Lokaal kan het op donderdag zelfs gaan naar 4 of 35 graden. Met in de latere namiddag dan kans op een paar onweersbuien. Vanaf vrijdag gaan we net onder die 30 graden gaan, maar het blijft nog altijd zomers warm en overwegend droog, want de meeste onweersbuien die kiezen voor onze buurlanden of voor Wallonië.
0: Dankjewel, Bram.
2: Radio 1.
6: De ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Hans de Boy, Annabel.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: De natuurbranden in Zuid-Europa lijken stilaan wat meer onder controle. In Spanje krijgt de brandweer stilaan vat op het vuur, onder andere in de regio rond Madrid en Toledo. En ook de branden rond Bordeaux in Frankrijk zijn volgens de prefect overwegend stabiel. Onze collega Hilde Mertens die zit daar in Bordeaux. Dag Hilde, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is de situatie daar vanochtend? Want gisteravond beschreef je nog hoe er daar felle winden waren, hè?
3: Ja, inderdaad. Het heeft hier de voorbije dagen heel hard gewaaid en gisteren in het bijzonder. En als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk, Helen, maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw aan de lucht. Ik heb vooral grijs en wit en zo gezien. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn. Laat staan dat ze geblust zijn. Nee. Ze zijn niet meer uitgebreid. Maar als je naar de kaarten kijkt en je wilde zien hoe groot die oppervlakte is, ja, dan sta je versteld. Dat is zo'n groot gebied. Eigenlijk is het een wonder, vind ik persoonlijk, dat hier eigenlijk nog niet meer slachtoffers zijn gevallen. Hier zijn al wel wat brandweerlui gewond geraakt. Dat is normaal tijdens dat werk. Maar hier is geen enkele dode gevallen. En dat is toch ook wel heel speciaal, gelukkig.
0: Ja, dat is natuurlijk ook omdat men heel snel is beginnen evacueren. Staan er nog meer evacuaties op til?
3: Maar voorlopig heb ik daar geen signalen van opgevangen. Gisteravond was het wel een beetje spannend ook, want bijvoorbeeld in de buurt van de luchthaven van Bordeaux, daar zijn heel wat bedrijven, CVSO-bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen, een beetje te vergelijken met de haven van Antwerpen, weliswaar van een andere aard, maar daar zit materiaal in dat explosief kan zijn en zo. Dus men was een beetje bang dat het vuur dat tot op 15 kilometer van Bordeaux was gekomen, tot in Cestas, dat is een klein stadje hier op 15 kilometer vandaan, dat richting die luchthaven zou gaan evolueren en dat daardoor die bedrijven bedreigd zouden worden. We zijn daar voorbij gereden en we zagen echt wel een verhoogde paraatheid. Veiligheidsdienst, het leger enzovoort was daar in de buurt. Ja. Dus dat is niet gebeurd. Ik heb de indruk dat die dreiging een beetje weg is. Want wat we ook zagen op de terugweg gisteravond is een massale inzet van landbouwers, loonwerkers met machines om bomen te vellen, greppels te graven. Dat ging aan een razend tempo vooruit. Dus hier werden heel veel, vooral naaldbomen natuurlijk, gerooid. Mm-hmm. Om echt bufferstroken te maken, zodat dat vuur geen wegen kon oversteken. Want dat was gisteren namiddag wel ergens gebeurd in de buurt van waar ik een live heb gedaan, Saint-Jean-d'Illac. Daar had het vuur een kleine weg overgestoken, waardoor het dan weer verder kan oprukken. Dus men zet daar heel veel mensen en middelen in, met de hulp van veel boeren ook en zo. Ja. Dus het is echt waanzin welke machines je daar ziet rondrijden op die lege wegen, die men dus heeft dankzij die massale evacuaties, waardoor die voertuigen zich heel snel kunnen verplaatsen.
0: Ja, alle hens aan dek daar, staat het vuur nog altijd dan op 15 kilometer van Bordeaux?
3: Dat is wel, dat is de plek waar het is gestopt, voorlopig, maar waar het nog altijd wel smeult en kan opflakkeren. Dus dat is inderdaad nog altijd de situatie. Voorlopig geen nieuwe brandhaarden of heropflakkeringen, maar het blijft gecontroleerd bestrijden. Want ook hier heb je het fenomeen van een laag turf in de grond. Turfbrandstof, waardoor een grote hitteontwikkeling is, waardoor het vuur zich ondergronds kan verspreiden en dan plotseling weer naar boven komen via een dorre boomstam, zeg maar, of ergens anders. Iets anders. En dat is echt wel iets wat ze moeten blijven doen. Dus die uitputtingsslag, ik heb het al vaker gezegd, vraag is, hoe lang gaan de mensen dat allemaal volhouden? Hè?
0: Mm-hmm. Ja, want houden ze daar ook een crisisoverleg? Wat gaan ze de komende uren, dagen doen? Wat gaan ze bespreken?
3: Ja, volgens mij, hoe gaat dat verder gebeuren met de inzet van die mensen en die middelen? Er was natuurlijk grote Europese steun. Verschillende landen sturen teams. We zijn ook al Zwitsers tegengekomen bijvoorbeeld. De Portugezen helpen ook in de lucht. Dus dat is allemaal wel heel tof, die Europese solidariteit. De burgerlijke solidariteit is hier ook bijzonder groot. Hier zijn honderden vrijwilligers in dat rampgebied actief om mensen te helpen met onderdak te geven. geven enzovoort. Maar al die brandweerlui, die militairen, die agenten, die moeten dat ook maar zien vol te houden.
0: Ja.
3: Hoe lang gaat dat? Vanaf morgen worden ook weer hoge temperaturen tot tegen de 40 graden verwacht. Uh-huh. Dus zou er weer een hittegolf kunnen komen. En er is ook wel wat kritiek, voornamelijk van de lokale besturen. Die zeggen tegen de centrale Franse overheid, ja, maar deze klimaatexodus die we hier nu meemaken, daar is al zo lang voor gewaarschuwd, maar bijvoorbeeld de middelen om de civiele bescherming te beschermen, zodat die op lokaal gebied, in die dorpen enzovoort, meer middelen hebben om dat vuur onmiddellijk te bestrijden, ja, dat is er niet gekomen. Daar hebben jullie niet op geanticipeerd. Dus een volkomen terechte vraag. De man die we gisteren zagen bij zijn bedrijf die computers ging halen, die zei ook, ik ben vrijwilliger bij de civiele bescherming.
0: Uh-huh.
3: En wij zijn heel goed georganiseerd lokaal, maar je moet middelen hebben om het vuur te bestrijden. Als je als je diensten moet bellen en die komen, tegen dan is het vaak al te laat.
0: Ja.
3: Want dan heeft het vuur al om zich heen gegrepen. Dus toch ook wel een flinke portie kritiek naar de centrale Franse overheid.
0: Ja, heel wat bedenkingen en bezorgdheden bij de Fransen. Hilde Mertens, dank je wel. In Frankrijk zijn dus in totaal al 220.000 mensen hun huis moeten ontvluchten. Hoe pak je dat aan, zo'n grootschalig evacuatie? Ira Helsloot, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent hoogleraar besturen van veiligheid, verbonden aan de Radboud Universiteit. Dat is wel een massa mensen. Hè. Hoe begin je daaraan?
4: Ja, nou ja, ik zeg het. Er zijn even twee opmerkingen. Hè. Dus eerst plaats de evacuatieplannen zelf. Ja, ik zeg, we doen dat wereldwijd, hè. Amerikanen ook, bij de hurricanes. Dus we weten hoe je dat gefaseerd moet doen. In principe heb je de Fransen kunnen daar nog wel iets van de Amerikanen leren. Kun je mensen, zal ik zeggen, een blok aanwijzen, mensen een code geven en mensen ook gewoon één voor één als het ware vragen per blok om te evacueren.
0: Uh-huh.
4: En dan doen mensen dat ook netjes. Je zag ook nu natuurlijk weer dat mensen zonder paniek eens op pad gaan.
0: Yeah.
4: Zij het dat hier op het Schiereiland bij Bordeaux, waar maar één weg is, ja, dat leidt dan toch tot een enorme file. Dus daar hadden de Fransen nog iets beter over kunnen nadenken. En hier is ook wel weer de andere kant. De Fransen hebben besloten sinds 2022 om veel meer en sneller te gaan evacueren. En dat is een beetje sign of the times, om het zo maar uit te drukken. Dat mensen uit pure voorzichtigheid mensen sneller uit huis willen hebben.
0: Ja.
4: En aan de ene kant kan je dat begrijpen. Uw correspondent zegt, het is mazzel dat er geen doden zijn gevallen.
0: Uh-huh.
4: Nou, gebeurt dat gelukkig heel zelden. En zijn de meeste mensen juist in hun huis veiliger. In een dorp of zo, hè? Dus niet in een huis tussen in de bossen.
0: Uh-huh.
4: Maar ook daarvoor geldt weer, ja, in principe is als je zeg maar 25 meter om je huis geen bebossing hebt staan,
0: ja,
4: dan is jouw huis veilig. En dat zijn ook Franse. Ik zit zelf nu even in de Ariège, in Zuid-Frankrijk. Dat is ook gemeentelijk beleid eigenlijk, hè, dat je dan rondom je huis zo'n zone moet hebben staan waar niets kan branden.
0: Mm-hmm.
4: Dat wordt dan weer op zijn Frans niet echt gehandhaafd. En dat leidt dan weer alweer tot problemen.
0: Ja,
4: door uw correspondent.
0: Ja, het lijkt me wel wat tricky inderdaad om dat juiste moment te kunnen kiezen. Want uiteraard wil je op tijd zijn, maar ook weer niet te vroeg. Want soms zien mensen er dan gewoon niet de noodzaak van in of zo.
4: Nou ja, in dit geval valt dat denk ik heel erg mee. Omdat er heel veel aandacht is voor deze bosbranden. Mm-hmm. Dus we doen dat alsof dit nu ook wel, het zijn enorm grote bosbranden. Hè? Maar we moeten ook wel weer soms een klein beetje met enig verstand ernaar kijken.
0: Mm-hmm.
4: Wat hier ook weer werd gezegd. Dus bijvoorbeeld de bosbranden in de buurt van Bordeaux voor een belangrijk deel zijn eigenlijk bosbodembranden. En dat kun je ook mooi zien op de foto's en de filmpjes. Dus daarbij branden de bomen zelf niet. Hè. En in zekere zin is dat wat voorheen eigenlijk altijd in bossen gedaan werd, juist om grote bosbranden te voorkomen. En eigenlijk zijn wij pas, 20 jaar geleden, gestopt met het preventief schoonhouden en schoonhouden van bossen. Dat is modern natuurbeheer. En toen al, zeg ik even als oude man, want toen mocht ik zelf daar in de Nederlandse brandweer aan meeschrijven. Mm-hmm. Zeiden we, let op, dit gaat over een paar decennia wel leiden tot hele grote branden. Want we zitten dus allemaal brandbaar materiaal laten we bestaan in die bossen. Hè, de omgevallen bomen en zo. Mm-hmm. En kreupelhout. En dat gaat een keer aangestoken worden. Dus we hebben natuurlijk nu vaker hete periodes, maar ook met minder vaak hete periodes. Dus nu dan heb je een grote hete periode. En als je die bossen niet hebt bijgehouden, omdat je vindt dat dat beter is voor de natuur, ja, dan gaan ze of door bliksem of merendeel door sukkels die ze aansteken, gaat zo'n bos branden en dan beheers je het gewoon niet meer. Uh-huh. Dus dit is ook een keuze waarvoor de brandweer al gewaarschuwd heeft. En waarom, wat uw correspondenten zei van ja, we moeten zorgen dat die brandweer sneller alle kleine brandjes kan beheersen, is eigenlijk geen goede strategie. Mm-hmm. Je moet eigenlijk juist wel veel kleine brandjes hebben om de bosbodem een beetje schoon te branden, zo nu en dan. Hè? En dat is overigens, dus hier weer in de arrière, is dat ook nog gewoon beleid in Amerika ook. Dus voor een deel geven we daarmee klimaatverandering onterecht eenzijdig de schuld. Oogsten we aan bosbranden wat we gezaaid hebben door de bossen niet meer preventief schoon te houden.
0: Ja, dat gaat dan eigenlijk over de omstandigheden, hè, waarin dat vuur zich razendsnel kan verspreiden. Ja. Waarom men dus massaal is gaan evacueren, dat leidt dan tot die files, wat je zelf daarnet ook al zei. Maar ik moet ook denken aan noodopvang. Hè. Dat moet toch ook wel voorzien worden? Ook niet altijd evident voor zoveel mensen, toch?
4: Nee, aan de andere kant gaat het natuurlijk over een paar dagen. Dus wat we daarvan weer weten, ook overigens uit de Belgische en Nederlandse ervaring. Als je tegen mensen zegt, ik ga evacueren en kijk eens, hier heb ik een fijne sporthal voor u, waar u gezellig, nu niet in de kou, maar in de warmte, kunt gaan zitten wachten. Ja, dan denken mensen in het algemeen, nou, dat zoek ik zelf wel ergens anders uit. Hè? Dus ja. Bij alle grote evacuaties zien we dat de overheid erg zijn best doet om opvang te realiseren, maar dat 95% van alle mensen gewoon naar familie en vrienden elders vertrekt. Dus als overheid zeggen wij in ieder geval altijd, daar moet je niet zo spastisch over doen. De mensen die vinden hun plek. Hè. Dat zou u zelf ook niet, denk ik, in een sporthal gaan zitten wachten. Mm-hmm. Maar ook denken, ik heb nog wel ergens een vriend of een vriendin waar ik even een paar dagen kan zitten. Dus die voorbereiding wordt vaak wat overdreven.
0: Ira Helso, het hoogleraar besturen van veiligheid. Bedankt voor uw inzichten.
4: Graag gedaan.
0: Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Borgerhout en Antwerpen-Noord. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem door een defecte vrachtwagen op de aansluiting met de E411 naar Namen.

0: Radio had no surprises. Na 3 weken zit het erop.
1: De ochtend.
0: De Tour de France is aangekomen in Parijs. De slotetappe werd een echte spektakelrit, waarbij Mathieu van der Poel aan het langste eind heeft getrokken. In het eindklassement stak er dan weer 1 coureur boven iedereen uit, want Tadej Pogacar mag voor de 5e keer al die gele trui mee naar huis nemen. Serge Pauwels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bondscoach van de Belgen, zelf voormalig wielrenner. Wat was dat gisteren? Ik heb opgeschreven, zenuwslopend, bloedstollend. De einde dan weer 1 coureur boven iedereen uit, want Tadej Pogacar mag voor de 5e keer al die gele trui mee naar huis nemen. Serge Pauwels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bondscoach van de Belgen, zelf voormalig wielrenner. Wat was dat?

0: gefascineerd. Maar wat we gisteren gezien hebben, ja, dat kan je zelfs niet bedenken in een criterium. Mathieu van der Poel, die dan uiteindelijk wint met, wat was het, een half wiel of een halve fiets op zijn ploegmaat Philipsen.
1: Ja.
0: Ja, met het hoofd naar beneden, sprintend. De sprint uit zijn leven. Ja, eigenlijk is dat recept van Montmartre toch al 2 jaar op rij een enorm succes. En ja, uiteindelijk kregen we ook nog bijna een massasprint. Dus het is zoiets wat een dubbeltje op zijn kant is, wat eigenlijk nog alle richtingen uit kan. Dus ik denk dat daar in de toekomst wel aan gaat vastgehouden worden.
1: Pogacar, die wint intussen de Tour nu voor de 5e keer. Ja, hij is gewoon onklopbaar.
0: Ja, dat was hij zeker in deze Tour. Hè. Dat was ook een beetje de verwachting vooraf. Maar hij heeft vanaf de eerste bergrit getoond dat hij met voorsprong de beste renner van dit peloton is. En misschien wel aller tijden. En daar ben ik zeker mee eens als dat gezegd wordt. Hij heeft op elk moment getoond dat hij eigenlijk een straatvoorsprong heeft op de rest. En waarschijnlijk gaat hij nog wel een aantal jaar zo verder doen en zal nu in eerste instantie volgend jaar, denk ik, dat record willen breken. En als eerste renner de 6 overwinningen in de Tour halen.
1: Zeker, en dan misschien toch ook nog even kijken naar Evenepoel. Hè. Die wordt tweede, toch een hele, hele, hele straffe prestatie. Een
0: Absoluut.
1: Tour die ongetwijfeld voor hem heel veel betekend heeft. Komt er een dag, denk je, dat hij Pogacar echt onder druk gaat kunnen zetten?
0: Ja, dat gaan we moeten zien. Natuurlijk, we weten aan elke carrière van elke renner komt er een einde. Er komt een moment dat Pogacar niet meer gaat winnen. En of hij dat dan zelf gaat beslissen in de zin van dat hij op een hoogtepunt gaat stoppen. Of dat moment er gewoon komt omwille van de leeftijd of omstandigheden. Maar dat moment gaat er komen. En natuurlijk is daar Remco Evenepoel om dan ervoor te zorgen dat hij langer koerst dan Pogacar. Of langer, laten we zeggen, meegaat dan Pogacar. Hij is ook iets jonger. Dus ik ben geneigd om te zeggen van wel, om erin te geloven. En hij moet daar in eerste plaats ook zelf in geloven. Anderzijds heb je wel met Del Toro en Seixas vooral. Ja, twee hele jonge mannen, en vooral Seixas is nog super jong, die ook nog gaan groeien en die in de toekomst ook belangrijke challengers van Evenepoel gaan worden als die al op een gegeven moment de man zou worden.
1: Als we dan eens kijken naar de Belgen, het was voor hen een goede tour. Wie heeft jou het meeste verrast, zeg maar?
0: Wat verrast, uiteraard, als we dan even loskijken van degene die gewonnen hebben. Hè, daarmee bedoel ik Evenepoel zelf, Philipsen en Merlier uiteraard, die drie fantastische sprints heeft gereden. Ja, dan denk ik dat we toch vooral van de jongeren dan een goede tour van Vlad van Mechelen mogen onthouden. Dat is misschien nog iets meer in de schaduw van degene die winnen. Maar die ik bijvoorbeeld eergisteren op de Galibier in de derde week op kop zag rijden voor Lenny Martinez. Dus dat zijn heel, heel bemoedigende dingen. Maar in de breedte hebben we natuurlijk wel weer als Belgen zijnde, ook al rijden we niet mee als Belgen natuurlijk in de Tour de France,
1: nee.
0: Ja, mogen we toch wel enorm blij zijn met 6 ritoverwinningen, wat niet elk jaar gegarandeerd gaat zijn, maar nu toch al een aantal jaar op rij zitten we aan een veelvoud van ritten, dus dat is geweldig natuurlijk.
1: Misschien moeten we dan toch wel even kort vooruitblikken, hè, naar het WK in Montreal eind september. Hoe staat het daar met de selectie?
0: In die zin dat we uiteraard we hebben twee kopmannen daar, hè, met Van Aert en Evenepoel op een lastig parcours, dus we kunnen daar zeker iets gaan doen tegen Pogacar, want dat is altijd de factor die in de koers meerijdt en hoe dat je koersen vandaag de dag moet gaan benaderen. Het is bijna altijd één tegen allen. Daarnaast heb ik een aantal certitudes, zoals Thich Benoot, Ilan van Wilder en Maxime van Gils, die ook een hele, hele sterke tour reed in dienst van Evenepoel. Dus dat zijn op dit moment de 5 namen die zijn ingevuld. En nu is het een beetje wachten naar de Vuelta, de Ronde van Spanje, die er binnen een paar weken aankomt. En waar er nog een aantal renners uit die brede voorselectie gaan in competitie komen.
1: Bondscoach Serge Pauwels, dank u wel.
0: Met veel plezier.

0: Bad Guy van Billie Eilish. Het is 1 voor 8.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is aan Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 8 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer lijkt meer vat te krijgen op de natuurbranden in Frankrijk en Spanje. En in Duitsland loopt het onderzoek naar de aanslag van afgelopen weekend nog volop. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken te stabiliseren. Lucas Lecluze, eerst en vooral de brand in de buurt van de Franse stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zit het daarmee?
8: Wel, de prefect van de regio zegt dat die brand vannacht over het algemeen stabiel is gebleven. Het is een eerste opsteker nadat het vuur zich de afgelopen dagen onafgebroken heeft verspreid. Na dagen van donkere lucht is er nu terug wel wat blauw te zien, zegt collega Hilde Mertens in Bordeaux.
9: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk, maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw aan de lucht. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn, laat staan dat ze geblust zijn.
8: Ja, tot nu toe is er in de regio 42.000 hectare in de as gelegd en moesten er 220.000 mensen worden geëvacueerd. Straks komt de Franse regering bijeen voor een crisisoverleg en ook president Macron zal daarbij zijn.
7: Oké, en de branden in Spanje?
8: Ja, ook daar lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. Het blijft wel spannend afwachten, want de komende dagen wordt een hittegolf verwacht, zowel in Frankrijk als in Spanje.
7: Oké, Lucas, dankjewel. En ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden. In het toeristische plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari, zijn zowat 400 mensen van op het strand met schepen weggebracht. Vanuit de heuvels is er een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer langs de kust is stilgelegd. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met Libanese roots reed zaterdag met een busje in op het festival of op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Daarna was de man voortvluchtig. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op agenten af, waarna ze hem neerschoten. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde of niet. Dat vertelt Jeroen Rijgaard vanuit Berlijn.
10: Het onderzoek is op dit moment nog niet afgelopen, omdat ze inderdaad absoluut willen uitsluiten dat hij alleen zou gehandeld hebben. Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Hij heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort ja, alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
7: Gisteravond werd de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren om de slachtoffers te herdenken. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald, nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran Amerikaanse doelwitten in de Golfregio viseerde. Daardoor waren de olieprijzen tot boven de $100 per vat gestegen. Nu is de prijs van een vat ruwe Brentolie met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. Vanaf volgend jaar kan je voor alle klachten over bedrijven gratis terecht bij de Consumentenombudsdienst van de overheid. Dat schrijft het laatste nieuws. De ombudsdienst krijgt verschillende afdelingen voor onder meer bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen een bijdrage per dossier. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. De Gentse feesten zijn toe aan hun laatste uren. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Of de laatste feestvierders het ook echt zo lang zullen volhouden, dat valt af te wachten. Deze mensen denken alvast van wel.
11: We gaan sowieso tot het einde blijven. Het is de afsluiter. Er worden alsjeblieft iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
12: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag, dus ik ga gewoon door.
7: In totaal hebben meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Sport dan. De Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer de eindwinnaar van de ronde. Hij evenaart zo het record. Een ongelooflijk scenario, zegt hij.
13: Ja, 7 tours already en 7 times on podium. 5 wins. It's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Ja, yeah, it's unbelievable also for me.
7: En Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het tourpodium. In 2024 werd Evenepoel derde. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
14: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
7: Tijdens deze Ronde van Frankrijk waren er in totaal 6 Belgische ritzeges. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon, nog warmer dan tot 33 graden. In Zuid-Europa lijken de natuurbranden te stabiliseren. Dat zat vooraan in dit nieuws. In Spanje slaagt de brandweer erin om de branden in te dammen bij Madrid, Toledo en in de provincie Ávila. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht stabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
0: Ik heb hier zo meteen een Belgische diplomate in de studio. Ze is net terug vanuit Kinshasa en wij hebben een spervuur.

0: en ingedommeld was. We zijn weer wakker, forevermore.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Met een warme week in het vooruitzicht en de Tour de France die afgelopen is, ja, dan weet je gewoon, nu zitten we echt midden in die zomer. Een goed moment om eens in te zoomen op een beroep waar we doorheen het jaar eigenlijk maar weinig over horen. Dat van Belgische diplomaten in het buitenland. Beginnen doen we met iemand die net terugkomt uit Congo. Lotte Bruyne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U zit in de Belgische ambassade in Kinshasa als adjunct posthoofd en het hoofd van de politieke sectie. Wat is dat net?
3: Klopt. Een handvol. Dus adjunct posthoofd betekent eigenlijk de nummer twee van de ambassade, zoals dat wij dat noemen. Er is dus enkel nog de ambassadrice boven mij. Houdt vooral in dat ik haar vervang als zij afwezig is. En als er natuurlijk wel is, dan volg ik een beetje de algemene werking van de ambassade mee op. En hoofdpolitieke sectie is dan voornamelijk politieke analyse. Mm-hmm. Maar misschien is het handig als ik eventjes toelicht wat een dag...
0: Zeker, doe maar.
3: Precies inhoudt. Ochtends is er meestal een coördinatie met de andere diplomaten. Mm-hmm. We zijn daar met 14 diplomaten op post. Dat is heel veel. Kinshasa is de grootste bilaterale ambassade van België. Na die coördinatie, waarbij eigenlijk iedereen overloopt hoe die dag eruit ziet, kan er bijvoorbeeld een briefing zijn door de Verenigde Naties, die dan eigenlijk de partnerlanden een toelichting geeft over de stand van bijvoorbeeld het Ebola-dossier op dit moment. Mm-hmm. Daarna zou ik dan gewoonlijk een contact hebben meestal met een politiek figuur. Kan een politicus zijn, kan iemand van een NGO zijn. Om eigenlijk beter te gaan begrijpen wat er gaande is in het land op dat moment.
0: Ja.
3: Daarna moet natuurlijk rapportering volgen. Dus wij schrijven rapporten aan Brussel.
0: Ja.
3: Waarin wij proberen vooral een bepaald voorvalsituatie te gaan toelichten en eigenlijk analyse te gaan geven om te proberen bepalen in welke richting een land politiek evolueert.
0: Oké, wou u heel graag in Kinshasa werken? Was dat uw grote wens?
3: Toch wel. Ik denk als Belgisch diplomaat is het toch wel heel wat om in Kinshasa op post te zijn. Zoals ik al zei, grootste ambassade binnen ons netwerk.
0: Het is een populaire bestemming eigenlijk.
3: In zekere zin ja, maar het heeft natuurlijk ook zijn uitdagingen. Kinshasa is niet de meest gemakkelijke plek om te wonen. Maar als diplomaat heb je daar wel echt enorme uitdagingen. En dus het spreekt op die manier wel aan. Wij hebben het met ons gezin aangepakt. Dat is ook goed gelukt. Mm-hmm. Niet altijd zo evident. Dus het is populair ja, omwille van de job, maar het heeft wel wat uitdagingen voor het persoonlijke leven als familie natuurlijk. Hè? Maar daar zijn we wel goed door omringd.
0: Ja, want terwijl u daar was, is het conflict in Oost-Congo opnieuw opgeflakkerd. Het regeringsleger vecht er tegen de M23-rebellen. Die worden gesteund door Rwanda. Voelt u dat heel erg in uw dagelijkse job?
3: Toch wel. Het is natuurlijk ver van Kinshasa. Wij zijn gebaseerd in Kinshasa, maar dat is natuurlijk enkel de plek waar de ambassade is. Wij coveren het hele land. Zo'n conflict heeft invloeden, omdat we natuurlijk voelen op politiek, diplomatiek vlak, probeert Congo zichzelf te verdedigen. Een oplossing voor een conflict is nooit enkel militair. Mm-hmm. De diplomatie speelt daar een belangrijke rol. En in onze contacten in Kinshasa voelen wij ook dat conflict doorspeelt op politiek vlak. Er zijn opposanten die druk proberen zetten op de president, die eigenlijk vinden dat hij niet genoeg doet. En die dus eigenlijk gebruik maken van die crisis om die druk ook op te voeren. En dan gaan manifesteren bijvoorbeeld. Er is ook vorig jaar een aanval geweest op de ambassade in dat kader.
0: Inderdaad, met het verwijt eigenlijk dat er een te passieve houding was in dat conflict. Hè?
3: Ja.
0: Hoe hebt u dat zelf beleefd, dat moment dan?
3: Wel, als nummer twee ben ik ook de veiligheidsverantwoordelijke van de post. Dus ik had daar ook een belangrijke rol. Ik was op dat moment in de ambassade. Het ging er eigenlijk over dat het een manifestatie was die uit de hand gelopen is. We weten dat er ook wel wat instrumentalisatie in zat. Helaas mensen die aangemoedigd waren om wat extra amok te maken en wat extra druk te zetten. In mijn rol als veiligheidsverantwoordelijke was het vooral belangrijk om eigenlijk te zorgen dat dat zo snel mogelijk stopte. Mm-hmm. Die manifestanten gooiden stenen, hadden een vuur gemaakt voor de ambassade. Dus dan waren wij eigenlijk continu in contact met zowel politie, maar ook ministers. Eigenlijk de overheid die de conventie van Wenen, dat is eigenlijk het verdrag die ambassades beschermt als gastland. Hebben zij de verplichting een ambassade te beschermen. En dan moesten zij natuurlijk zo snel mogelijk tussenkomen om dat stop te zetten.
0: Ja, nu al tientallen jaren lang is het miserie in het oosten van het land. Is een diplomatieke oplossing dan nog wel mogelijk naar uw aanvoelen?
3: Dat denk ik wel. Het is inderdaad een heel lang aanslepend conflict. Ik denk dat er sowieso een onderhandeling zal nodig zijn om tot een politieke en oplossing te komen voor ook de bevolking. Het gaat uiteindelijk altijd om families, kinderen die al jaren niet meer naar school gaan, moeders die normaal gezien naar de markt gaan. Het Oosten is een heel rijke regio. Niet alleen de ondergrond, er zijn natuurlijk heel veel mineralen die een van de hoofdoorzaken zijn waarom er een conflict is. Mm-hmm. Maar het is ook een heel vruchtbare regio. En dus als wij kunnen onderhandelen, als wij kunnen zorgen dat er een oplossing gevonden wordt in wat uiteindelijk de eisen zijn van al de betrokken partijen, dan kan dat eigenlijk wel een enorme impact hebben op de bevolking. En ik denk dat we daarnaar moeten blijven streven. En onze minister heeft dat ook altijd in zijn contacten met de overheid daar weergegeven. De oplossing zal een dialoog zijn. Daar streven wij naar. Er zijn al heel veel verschillende pogingen geweest, maar hopelijk zal er ergens ooit een deal komen die dan wel wordt uitgevoerd en wel wordt geïmplementeerd, zodat er een betere situatie komt op het terrein.
0: Ja. U had het daarnet in uw voorbeeldbriefing over ebola. Ik wil het toch ook nog even aanhalen, want een paar maanden geleden brak er daar een nieuwe ebola-epidemie uit in Congo. Ik even de cijfers erbij halen. Al 3200 bevestigde besmettingen, meer dan 1400 mensen zijn gestorven. Heeft u daar zelf veel van gemerkt?
3: Ja, toch wel. Dus de ebola-crisis is uitgebroken in een aantal provincies in het oosten. Waarom is dat belangrijk voor een diplomaat in Kinshasa dan? De ebola-crisis heeft een enorme impact op hoe mensen zich kunnen verplaatsen. Het is een heel, heel dichtbevolkte regio. Het is een regio waar heel veel goudmijnen zijn. Die mensen reizen voor de handel enzovoort. Wij in Kinshasa hebben dan eigenlijk vooral moeten zoeken naar manieren om te zorgen dat de epidemie zich niet verder verspreidt en dat we kunnen zorgen dat ook bijvoorbeeld een land als België beschermd blijft. Daar zijn dan bepaalde maatregelen genomen. Wij moeten bijvoorbeeld ook contact houden met de gezondheidswerkers. Mm-hmm. België is heel actief met heel wat NGO's ter plaatse, onder andere ook het Instituut Tropische Geneeskunde. Die mensen werken daar continu heel hard met mensen in de crisis, maar er zijn ook heel wat mensen bijvoorbeeld er rond die in de instellingen en dergelijke werken. Congo heeft een maatregel afgevaardigd dat iemand die in de regio is geweest pas na 21 ja. dagen het land mag verlaten. Mm-hmm. Daar hebben wij bijvoorbeeld proberen mee de organisaties en instellingen mee ondersteunen om te zorgen dat er toch uitzonderingen zijn. Niet iedereen werkt in ziekenhuizen, niet iedereen werkt recht op die crisis. En dan hebben wij proberen zorgen dat zij dus wel bijvoorbeeld terug naar België kunnen voor een welverdiende rust, om dan eigenlijk ook te zorgen voor een afwisseling van personeel op het terrein.
0: Ja, dus toch wel wat impact op jullie werk ook. Ook binnenkort begint u in Tanzania als ambassadeur. U wou graag in Afrika blijven?
3: Klopt. Dus inderdaad, mijn mandaat van 4 jaar is afgelopen. Ik ben net sinds gisteren terug in België. En op 7 augustus begin ik in Tanzania, waar ik ben benoemd als ambassadrice. Wij wouden inderdaad graag in Afrika blijven. Door 4 jaar in Congo te zijn, heb ik wel al enige ervaring opgedaan in de Afrikaanse politiek nu. Je zit ook continu in een regio. Het is nooit enkel het land alleen, zeker met de crisis. Is een heel harde betrokkenheid van alle grote meren landen. Daar zit Tanzania ook bij, dus dan leek het mij interessant om daarin verder te gaan. Maar het is natuurlijk niet altijd een volledige persoonlijke keuze, een nieuwe post. Sowieso speelt er een hele puzzel uiteindelijk, hè. Dus deze zomer zijn er heel wat collega's die verhuizen van de ene post naar de andere. Wij worden daarin gehoord. We mogen een lijst weergeven waarin we motiveren waarom die of die post ons beter zou liggen. En dan is het de FOD Buitenlandse Zaken met natuurlijk het directiecomité en uiteindelijk de minister die beslist.
0: Stond het op 1?
3: Het stond op 2, maar we zijn heel blij. We wouden sowieso in de regio blijven. Mijn echtgenoot heeft ook een job in Kinshasa en die zal hij kunnen verder zetten vanuit Tanzania. Mm-hmm. En ook voor de kinderen wordt het een toffe uitdaging. Zij gaan van de Belgische school, die er nog altijd is in Kinshasa, nu naar een internationale school in Dar es Salaam.
0: Ik wens u heel veel succes daar, Lotte Bruyne. Net terug uit Congo en binnenkort dus ambassadeur in Tanzania. Dankjewel voor uw komst.
3: Hartelijk dank. Dag.

0: binnensmonds van Rosbief.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: In het drinkwater in West-Vlaanderen mogen nog tot eind 2029 meer schadelijke triazolen zitten dan de Europese norm. Dat staat in het drinkwaterplan waar de Vlaamse regering begin mei een akkoord over sloot. De bezorgdheden van de West-Vlamingen zijn daarmee natuurlijk nog niet weg, integendeel. Maar een stem die we nog niet vaak gehoord hebben in de hijsa is die van de landbouwers. Hoe gaan zij om met hun water? Victor van Kerkhoven ging naar de Westhoek en sprak daar met twee landbouwers.
3: Goedemiddag. Ik ga het in het West-Vlaams zeggen. Het is tijd van de noest, het is tijd van de oogst, dus de tarwe is ingrijp. Ik heb me er nu vannacht inderdaad ook gereden tot ja, 3 uur eigenlijk in de tarwe, om tarwe te dorsten. Ik ben Bert Hansens, landbouwer in Heuveland. Wij hebben hier melkvee en een gesloten varkensbedrijf. En daarnaast ben ik eigenlijk nog provinciaal voorzitter van Boerenbond West-Vlaanderen. De plaats waar wij hier nu staan, in de voedergang, van hier vooraan tot achteraan, is eigenlijk volledig opslag van hemelwater. En eigenlijk proberen we hoofdzakelijk zoveel mogelijk water op te slaan van de dal, omdat er hier geen water verloren gaat. En een dier heeft constant water nodig, dat is eigenlijk een beetje de mens. En eigenlijk gaan we hier heel veel water gaan opslaan, maar ook heel veel water gaan geven aan de dieren. Echt afvalwater van het vee hebben we niet, want uiteindelijk een dier gaat gaan drinken, gaat zijn voeding opnemen en maakt mest. En het gaat over het reinigen van de machines, gaan we dat eigenlijk ook apart gaan opvangen in een put. En gaan we dat dan eigenlijk ook mee gaan uitrijden op het veld. Er komt hier eigenlijk van ons bedrijf geen afvalwater richting de rivieren of de beken eigenlijk.
4: Is dat soms het grootste probleem is dat van die vervuiling, dat ook veel te maken heeft met vullen en spoorplaatsen. Van de machines af te schuisen of dan van, dat gaat ook wel veel mee te maken hebben.
5: Mijn naam is Henk Majeu. Het bedrijf noemt Hoeve Siam. En wij zijn een fruitbedrijf met appel en peer. En dat is hier de vuil- en spoelplaats hier. Dus hier ziet dat is, als we met de wistrit min en al het water wordt, als we de sproeiers afkuisen of afsproeien, dan wordt alles dat water opgevangen en wordt dat dan via een buis in een citern gehad. Dat kan niet terechtkomen in de beek of niks. Het is een gesloten systeem, het kan niet weg. En dan wordt dat via verdamping wordt dat terug, gaat dat weg. Ja, en dan dat het verdampt is, is het weg.
3: We staan hier eigenlijk op een bufferstrook. Je ziet eigenlijk ook tegen de gracht is er eigenlijk een strook gras gezaaid. En dan pas na die strook gras begint eigenlijk de teelt. Dat zorgt er eigenlijk voor dat het om een gewasbeschermingsmiddel gaan toepassen eigenlijk. Dat we niet dicht tegen de gracht zijn, maar dat we een strook overlaten. Nee. Waardoor dat we eigenlijk geen kans maken om eigenlijk echt wel richting de gracht te gaan spuiten. En dat zorgt er eigenlijk ook voor, moest er water afstromen van het veld, dat het water eigenlijk eerst gebufferd wordt in het gras. En niet rechtstreeks in de gracht loopt, waardoor dat we toen eigenlijk ook wel die vervuiling niet hebben.
5: Binnen de 5 dagen moeten wij nu, als we iets gebruiken, omdat er triazolen in zit, moeten wij binnen de 5 dagen dat melden aan de watergroep. Daarmee kunnen ze dan kijken misschien van waar dat eventueel zou komen, die vervuiling. Ja. We staan toch wel voor grote uitdagingen. Altijd maar middels die uitvallen en het wordt toch wel moeilijker en moeilijker. Ook met de klimaatverandering, ook schimmels dat we vroeger niet hadden, dat we nu wel hebben. Minder en minder middelen moeten kweken, dat is toch wel een hele uitdaging.
3: Het is ook wel onze taak als landbouwers om elkaar in bewust te maken, dat we daar wel moeten heel hard over nadenken. Dat we niet zomaar met water die niet thuis hoort in de gracht, naar de gracht moeten zijn. En dat we zelf ook heel hard moeten bezig zijn met watergebruik, hergebruik en dergelijke. Dat we daar wel heel hard moeten over nadenken hoe dat we daarmee omgaan. Dat klopt wel. Er komt een stuk van landbouw, we gaan dat ook niet ontkennen, maar dat enerzijds huishouden wel een probleem, maar anderzijds ook de industrie. En we kijken toen in Ieper, zijn er een aantal bedrijven die ook die triazolen gebruiken of die triazolen lozen. Maar anderzijds hebben we ook het ziekenhuis hier in Ieper, het Jan Ieperman ziekenhuis. En bepaalde medicijnen zitten er ook triazolen. We kunnen wel zeggen dat we hier in de Westhoek wel een goede vooruitgang boeten. En het is nu aan iedereen en in heel Vlaanderen om dat te kunnen uitrollen. Dat we echt wel als landbouwsector kunnen zeggen, kijk, we willen ook veilig drinkwater. En we helpen dat wel ook aan mee door een aantal maatregelen te nemen.
6: Wil je een glas water in? Wil je dat geven van de kranen?
7: Hè?
2: Radio 1.

0: Janet Jackson, de hoofdpunten komen eraan.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Joehoe!
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense Krevel.
4: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
6: VRT Radio 1.
7: De ochtend.
0: 8:30 en in Zuid-Europa stabiliseren de natuurbranden.
8: Ja, daar lijkt het toch op. In Spanje, in de omgeving van Madrid, Toledo en de provincie Ávila. De brandweer slaagt er nu in om de branden in te dammen. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht volgens de lokale overheid stabiel. Collega Hilde Mertens in Bordeaux zag vanmorgen voor het eerst zelfs een streepje blauwe in plaats van grijze lucht.
9: Dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn, laat staan dat ze geblust zijn. Ze zijn niet meer uitgebreid. Maar als je naar de kaarten kijkt en je wilde zien hoe groot die oppervlakte is, ja, dan sta je versteld. Dat is zo'n groot gebied. Eigenlijk is het een wonder, vind ik persoonlijk, dat hier eigenlijk nog niet meer slachtoffers zijn gevallen.
8: In Duitsland dan gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. Hij reed zaterdag met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde. En vanaf volgend jaar kan je voor alle klachten over bedrijven gratis terecht bij de Consumentenombudsdienst van de overheid. Die krijgt verschillende afdelingen voor onder meer bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen een bijdrage per dossier. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter.
0: Weerman Bram Verbrugge, goedemorgen. Met welk weer starten we deze week?
10: We starten met veel wolkenvelden, maar de zon kan er af en toe wel een keertje doorkomen in de voormiddag. Lokaal is een enkele bui nog mogelijk in de komende uren. De kans daarop is het grootst in de provincies Antwerpen en Limburg. In de namiddag wordt het overal droog en steeds zonniger. Temperaturen vandaag rond 23 graden, meestal matige wind uit het westen. En daarmee is vandaag een overgangsdag. Een overgang naar zonniger en warmer weer vanaf morgen. Morgen halen we 26 graden aan zee en 27 tot 30 graden in het binnenland met heel veel zon. En dan wordt het nog wat warmer op woensdag en donderdag. 2 tropische dagen met dus op heel veel plaatsen temperaturen boven de 30 graden. Op donderdag kan het zelfs gaan naar 4 tot 35 graden. Met dan tegen donderdagavond kans op een paar onweersbuien. Vanaf vrijdag gaan we onder de 30 graden, maar het blijft nog altijd zomers warm. De kans op onweer neemt toe, al lijken de meeste onweders voor Wallonië en onze buurlanden te zijn. Dus voorlopig komt er nog geen einde aan de droogte.
0: Dankjewel, Bram.
6: Radio 1.
7: De ochtend.
6: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Tot de laatste pianonoot, Buddy X.
1: De ochtend.
0: Bedrijven die hun klanten slecht behandelen, zullen daar vanaf volgend jaar zelf voor opdraaien. Dat schrijft het laatste nieuws. Als klanten naar de consumentenombudsdienst van de overheid stappen, zullen bedrijven vanaf volgend jaar bij elk ontvankelijk dossier zelf een bijdrage moeten betalen. Die kan oplopen tot €500. En bedrijven zullen ook verplicht moeten meewerken aan die bemiddeling. Goedemorgen, Rob Beenders.
2: Goedemorgen.
0: Minister van Consumentenbescherming voor Vooruit. Ja, beslissing waar de bedrijven zelf wellicht niet zo blij mee zijn. Waarom komt deze er?
2: Nu, de bedrijven zijn er wel blij mee. Vooral omdat de meeste bedrijven het echt goed voor hebben om hun klanten en hun klantendienst goed te organiseren. Maar zij ook zien dat er meer en meer cowboys zijn in bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw, die dan eigenlijk misbruik maken van het systeem en die eigenlijk de goed werkende bedrijven een slecht imago bezorgen. En dat gaan we nu aanpakken.
0: Die cowboys willen jullie eruit halen.
2: Ja, die willen we er echt uithalen. Allee, we zien in het aantal klachten bij de consumentenombudsdienst dat er vorig jaar 37% meer klachten waren, met ongeveer een goede 20.000 ontvankelijke dossiers. En daarvan stak de bouwer bijvoorbeeld heel sterk bovenuit, omdat er helaas ook bouwfirma's zijn die het niet goed voor hebben met hun klanten en die echt misbruik maken van het systeem. En die laten we nu opdraaien voor hun slecht werkende klantendiensten en dat willen we aanpakken.
0: Jullie hopen dan ook dat de klachten hiermee zullen dalen?
2: Het is niet de ambitie om de klachten te doen dalen. Het is wel de ambitie om de bedrijven die het wel goed voor hebben met hun klanten te belonen, zodat we geen belastinggeld nodig hebben om dat te gebruiken voor bedrijven die misbruik maken van hun klantensystemen. En op deze manier gaat heel duidelijk zijn welke bedrijven het niet goed doen. We gaan die ook transparant kunnen communiceren. We kunnen dan ook andere consumenten waarschuwen en informeren. En ik vind het ook niet meer dan normaal als je eigenlijk niet doet wat je moet doen om je klant tevreden te stellen, dat hij dan een bijdrage betaalt als de overheid tussenkomt om te bemiddelen.
0: Ja, dus de regeling is dat er een bijdrage tot €500 door het bedrijf moet worden betaald als die klacht ontvankelijk wordt verklaard. Wordt die niet ontvankelijk verklaard, wat dan? Wie betaalt dan de dossierkosten?
2: Als het dossier niet ontvankelijk wordt betaald, dan volgen er ook geen dossierkosten. Want wat we natuurlijk ook niet willen, is dat je als consument bijvoorbeeld een bepaald bedrijf wil pesten door daar maar heel de tijd klachten naar de ombudsdienst voor te sturen, zodat er telkens een dossier moet opgestart worden. Als het een pestdossier is, of het is een dossier dat onontvankelijk is, dan is er geen kost.
0: Ja.
2: Is er een dossier dat boven de €50.000 gaat, dan betaal je €500 als bedrijf. Is het een dossier dat tot €50.000, dan is het €250.
0: Ja, dus eigenlijk voor de consument zelf verandert er niet meteen iets wezenlijks. Vroeger betaalde de overheid, nu het bedrijf.
2: Klopt, dus voor de consument blijft het een gratis dienstverlening, omdat we ook willen dat we justitie maximaal ontlasten. Zeker bij bouwdossiers is het ook niet altijd ideaal om gewoon naar de rechtbank te stappen en jaren te procederen. Als je bijvoorbeeld moet wachten op een keuken, dan kan je beter naar de consumentenombudsdienst gaan en dan garanderen we dat je binnen 60 werkdagen een antwoord hebt.
0: Ja, daarom ook dat jullie hameren op die verplichte bemiddeling.
2: Ja, want als we nu aan bedrijven zeggen, ja, je moet meedoen en het is ook verplicht, dan gaan we daar ook boetes aan koppelen. Dus als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot €80.000. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten en dat we die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen. Ja, en dat we dat niet laten doen door belastinggeld.
0: Want aansluitend hebben jullie ook nog beslist om die ombudsdienst ook wat te gaan uitbreiden. Hè? In welke zin dan?
2: Ja, we zien vandaag dat we al verschillende ombudsdiensten hebben, bijvoorbeeld voor energie, bijvoorbeeld voor telecom, ook voor de NMBS. Maar bij de consumentenombudsdienst kwamen heel veel sectoren samen, zoals bijvoorbeeld de bouw, reizen, automobiel. En we gaan die eigenlijk nu meer expertise geven. Dus er komen een aantal mensen bij, waardoor we bijvoorbeeld voor de bouw, voor de auto's, voor de reissector specifieke ombudsmensen hebben, die ook die expertise in huis hebben om dossiers goed te behandelen. Dus we zorgen er eigenlijk voor dat de consumenten die een klacht hebben over een bepaald bedrijf nog beter kunnen geholpen worden.
0: Door meer expertise aan die ombudsdienst toe te voegen. Dankjewel, Rob Beenders, minister van Consumentenbescherming.
2: Dankjewel.

even wachten. Voilà, Lenny Lenny, She Only Loves You in Summertime. Op de Antwerpse ring een kwartier file rijden richting Nederland tussen Borgerhout en Antwerpen-Noord door een defecte vrachtwagen. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel 10 minuten erbij. Van Rums tot Mechelen-Noord, daar zijn de linker- en middenrijstrook afgesloten voor werken.

0: Supergrass in Petersburg.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Het vuur in de regio rond Bordeaux in Frankrijk lijkt deze ochtend iets meer onder controle te zijn. Maar het blijft allemaal wel heel onzeker, hè?
3: Ja, en dus wordt ondanks het streepje blauw dat collega Hilde Mertens daar deze morgen zag, nog altijd aan toeristen gevraagd om niet af te reizen en ook om een andere bestemming te zoeken als je al in de regio bent. Dat zei de prefect gisteren nog, want zolang de brand niet onder controle is, mogen ook de meer dan 200.000 geëvacueerde mensen niet terugkeren. Ook werken is vandaag in de betrokken gemeente geen optie. Bovendien, morgen stijgen de temperaturen en zou de situatie opnieuw kunnen verergeren.
0: Ja, en dat roept ongetwijfeld heel wat vragen op bij wie deze zomer nog reisplannen heeft in die regio. Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, het is misschien wel makkelijk gezegd, denken velen nu van zoek maar iets anders. Maar ja, wanneer er effectief wordt afgeraden om die reis naar daar te maken, maar je hebt alles al geboekt, kan je dat dan zomaar gaan annuleren?
4: Ja, hangt eigenlijk een beetje vanaf op welke manier je het hebt geboekt. Hè. Als je het via een reisorganisatie hebt geboekt, een pakketreis dan, waarbij alles in zit, je hotelactiviteiten en zo, dan neem je best met die organisatie contact op. Mm-hmm. Want zij moeten ervoor zorgen dat heel jouw reis kan verlopen zoals je die gepland hebt. Dus ja, vaak zullen zij dan iets anders voorstellen, bijvoorbeeld hè, toch naar een andere regio. Of zij annuleren de hele reis en dan krijg je je geld ook wel terug.
0: Zou je dat kunnen eisen als je zegt ik wil geen alternatief, ik wil gewoon mijn geld terug?
4: Dat is een beetje moeilijk eigenlijk. In principe kan je dat eisen en zeggen, kijk, ja, mijn reis die is helemaal niet zoals ik die voor ogen had. Maar dat zal toch wel moeilijk zijn als de reisorganisatie zelf al zou zeggen van, ja, nee, wij denken eigenlijk dat het door kan gaan. Je zit ver genoeg van branden. Ja, dan zal het heel moeilijk zijn om gewoon te zeggen, ja, nee, ik denk het niet. Mm-hmm. Dus gewoon het gevoel van, ja, ik wil er niet meer. Het is toch wel dichtbij. Wat als het dichtbij waar ik zit ook gaat komen, dat gevoel is niet genoeg om te annuleren. Nee. Maar ga in overleg met je reisorganisatie, alleszins. Iets ingewikkelder wordt het wel wanneer je zelf alles geboekt hebt. Want dan zou je ook zelf alles terug moeten annuleren. Dus het huisje dat je geboekt had of een hotel, dan zou je daar moeten kijken eigenlijk wat er nog mogelijk is gezien de algemene voorwaarden die je hebt ondertekend. Vaak zijn daar annuleringsvoorwaarden. Dus moet je in theorie toch een deel van het bedrag betalen dan. Maar ook daar weer, ga in overleg met de eigenaars van het huisje of met de hoteleigenaars en bekijk wat er mogelijk is. Hoe schatten zij het in? Wat is er nog te doen in de regio? Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat eigenlijk het beste is om te doen nu.
0: Ja, dat moet je zelf even nagaan. Een onveiligheidsgevoel, dat is dus geen grond om te annuleren. Mm-hmm. Maar overmacht bij natuurbrand is dat misschien wel.
4: Wel, overmacht in principe wel, maar overmacht is in principe geen reden voor jou om het te annuleren, maar is dan een reden voor hotels en reisorganisaties om het te annuleren. Dus het is niet aan jou om uit te maken of iets overmacht is of niet. Je kan wel zelf een keer polsen, dus opnieuw van ja, is het nog wel oké dat ik kom? Als de prefect heeft gezegd van ja, kom liever niet af, ja, dan ga ik me daar ook aan houden, maar ga dan ook weer in overleg met het hotel en vraag dan dat je toch je bedrag, eventueel een voorschot dat al betaald is, of je dat terug kan krijgen.
0: Ja, het is zoals je zegt, de prefect zegt kom liever niet. Eigenlijk is het een reisadvies hè, dat je vanuit die regio hoort, ja. Maar niet bindend.
4: Niet bindend, maar opnieuw, ik denk ook wel dat heel veel reisorganisaties zelf al zullen annuleren. Want ja, dat is misschien geen bindend advies, maar is eigenlijk toch wel een zeer sterke vraag om het niet te doen. Ja, het is misschien ook gewoon niet meer haalbaar in de regio om nog veel uitstappen te doen. Dus op die manier zou je misschien wel iets kunnen organiseren. Ook hotels, eigenlijk wanneer zij zo'n vraag krijgen, zullen ook zelf wel contact opnemen dan met mensen als dat niet gebeurt, contacteer je hotel. Vraag van, kijk, wat is er mogelijk? We willen ons daar graag aan houden, maar kunnen we dan op een manier wel ons geld terugkrijgen? Het is een situatie die denk ik heel veel nog zal voorkomen, de komende jaren ook. Dus daar zal op termijn ook wel veel meer regeling rondkomen van wat als dit voorvalt. Jammer genoeg denk ik dat we naar zo'n situatie toch toe gaan.
0: Ja, zien jullie dat dat in stijgende lijn zit, dat soort annulaties?
4: Absoluut. Absoluut. Ja, ja, zeker. We krijgen elk jaar dit soort vragen, omdat dit soort zaken voorvalt. En dat was dit is nu meerdere keren ontkomen van wat als dit voorvalt. Jammer genoeg denk ik dat we naar zo'n situatie toch toe gaan.
0: Ja, zien jullie dat dat in stijgende lijn zit, dat soort annulaties?
4: Absoluut. Ja, ja, zeker. We krijgen elk jaar dit soort vragen.

0: uur houdt president Emmanuel Macron in Frankrijk een crisisvergadering op het ministerie van Binnenlandse Zaken om die situatie verder te bespreken. Dankjewel, Laura Klaes van Testaankoop.
1: Graag gedaan.

0: Born to be Wild. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Want Sanne, er is nog maar weinig voorraad, hè?
3: Ja, want zo goed als alle bloedgroepen voor O en B negatief is de nood het hoogst. Er zijn vooral zorgen over het tekort aan O negatief, want dat is de universele donor. Dat betekent dat iedereen die bloedgroep mag krijgen. In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. Anderen mogen na een reis naar bepaalde bestemmingen tijdelijk niet doneren.
4: Laat het nog eens een oproep zijn.

0: Die Hotel Malibu, het is bijna 9 uur en dat betekent voilà l'été, veel plezier.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken te stabiliseren. In die regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is de brand afgelopen nacht stabiel gebleven. Na dagen van donkere lucht is er vandaag iets of wat beterschap, vertelt ook Hilde Mertens die ter plaatse is.
8: En als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk. Maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws. Maar het wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn. Laat staan dat ze geblust zijn.
7: Straks komt de Franse regering bijeen voor crisisoverleg en ook president Macron zal daarbij zijn. En ook in Spanje lijkt de situatie te stabiliseren. In de buurt van de hoofdstad Madrid zouden vandaag de eerste mensen weer naar huis kunnen, maar de brand is ook daar nog niet helemaal onder controle, benadrukken de autoriteiten. Het blijft dus spannend afwachten, want zowel in Spanje als in Frankrijk wordt het de komende dagen opnieuw erg warm. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Je zal er gratis terecht kunnen voor klachten over onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen voor elk ontvankelijk dossier een bijdrage. Dat zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
9: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot 80.000 euro. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En dat we die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
7: De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. In Congo zijn er in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. Het brengt het totaal op meer dan 3000 besmettingen. Zo'n 1300 patiënten zijn overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog wat warmer tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.
10: Voilà l'été.
6: Met Aiko Duister.
1: Een hele goede morgen. We zitten al bijna in de helft van de zomervakantie. Een zomer die gedomineerd wordt door natuurbranden en hoge temperaturen. We zorgen graag voor een beetje afkoeling met muziek uit de zomers van vroeger en nu. En we starten in 1991 met R.E.M.

35 jaar geleden een grote hit voor R.E.M. En het was nogal een atypisch nummer dat ze samen zongen met Kate Pearson van de B-52's. Michael Stipe, de zanger, die vond het achteraf gezien toch iets te opgewekt. En het feit dat het dan zo'n hit is geworden, daar heeft hij zich vaak ongemakkelijk bij gevoeld. We hebben nieuwe muziek gekregen van Novastar. Joost Zweker speelde het dit jaar al regelmatig live, maar heeft het nu ook opgenomen en sinds vorige week is het terug te vinden op alle streamingdiensten. Dit is Today, Yesterday.

Gisteren was het alweer 3 jaar geleden dat Sinéad O'Connor onverwacht overleed. De eerste zangeres kende een turbulent leven, kreeg bij momenten de wind ook van voren, van de pers en een deel van het publiek. Maar ze was wel iemand die trouw was aan haar overtuigingen en haar principes altijd boven haar succes heeft geplaatst. We leerden haar eind jaren 80 kennen als een jonge vrouw met kaalgeschoren hoofd, verlegen, maar ook krachtig en compromisloos. En ze schreef hele goede songs. Sinéad O'Connor werd 56. Je hoorde The Emperor's New Clothes na Today Yesterday van Novastar. Op de Antwerpse ring, even kijken, is het een kwartier file rijden richting Nederland tussen Borgerhout en Antwerpen-Noord door een defecte vrachtwagen. De politie meldt een ongeval op de E313 van Antwerpen naar Hasselt in Antwerpen-Oost. Daar zijn 3 rijstroken versperd, er staat een file. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel, 10 minuten erbij, van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar zijn de linker- en middenrijstrook afgesloten door werken.

Iron Sia 2006, nu 20 jaar oud. Bij ons speelden ze dat jaar op Pukkelpop en in Vorst Nationaal. Een goed jaar voor Keen. Think of One mocht gisteren de laatste dag van de Gentse feesten mee afsluiten met een zinderend concert in het Barlo Park. Dit is Tirar Onda.

Floris Francis Arthur stond 2 weken op 1 in Vox met Wolfje. Maar afgelopen zaterdag werd hij van de troon gestoten door de Rolling Stones. En dat betekende dubbel feest voor Mick Jagger. Want die mocht gisteren zijn 83ste verjaardag vieren. We gaan naar 1976. Toen zette Tina Turner een punt achter haar huwelijk en samenwerking met Ike Turner. Want na jaren van huiselijk geweld vroeg ze de scheiding aan. Die werd 2 jaar later pas officieel. Veel mensen dachten toen ook dat haar carrière voorbij was. Maar in de jaren 80 vond ze zichzelf helemaal opnieuw uit. Hier zijn ze nog eens samen te horen met River Deep Mountain High, Ike en Tina Turner.

Ike en Tina Turner met River Deep Mountain High. En dit is Juliana Hatfield. Zij staat op 1 jaartje verwijderd van een nieuwe voordeur. Juliana Hatfield wordt vandaag 59.

0: Bobby Gentry werd geboren op 27 juli 1944. Zij was een van de eerste vrouwelijke country-artiesten die ook haar eigen nummers schreef en produceerde. En meestal draaien we Ode to Billy Joe, maar zelf ben ik ook grote fan van deze. Seasons Come, Seasons Go. En daarvoor hoorde je Juliana Hatfield en My Sister. We blikken al even vooruit naar de zomer van, want daar hebben we jouw hulp bij nodig. Vandaag komt actrice Lisa Adeyaga naar de uitzending en zij is vooral actief in theater, maar was ook te zien in Doodspoor en in Drift. En zij zoekt muziek rond het thema rust. Heb je daar een goede plaat bij? Laat het dan zeker weten in de app van Radio 1.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.
3: Radio 1.

In de zomer van 2001, nu 25 jaar geleden, kwam Proxima Estación Esperanza van Manu Chao uit, zijn tweede soloalbum en de plaat waarmee hij ook in Amerika doorbrak. In september komt hij terug naar ons land voor 4 concerten. Het concert in Brussel is uitverkocht, maar er zijn nog tickets voor Seraing, Antwerpen en Oostende. Je hoorde Me Gustas toe. Au, die zitten midden in een hele drukke festivalzomer en wie de huidige show al gezien heeft, die zal beamen dat ze op echt heel hoog niveau aan het spelen zijn. Volgende week kan je ze live zien op de Lokerse feesten. Dit is Cada Vez van Au.

0: Stand and Deliver van Adam and the Ants. Het was een grote hit in de zomer van 1981. En daar hoorde ook een legendarische videoclip bij, waarin Adam Ant een soort sexy struikrover speelde. Een dandy highwayman die rijke voorbijgangers overvalt. Maar in plaats van hun geld af te nemen, confronteerde hij hen met een spiegelbeeld van zichzelf, waarin ze hopeloos uit de mode waren. Op de Antwerpse ring 25 minuten file rijden richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Noord door een defecte vrachtwagen. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En door een ongeval op de E313 naar Hasselt, iets voor Wommelgem. Daar zijn 3 rijstroken afgesloten. Er staat een file vanaf de ring en een kijkfile vanaf het parkeerterrein in Ranst.
1: Voilà l'été.
0: We maken een sprong naar 25 jaar later, naar de zomer van 2016. Toen waren Nathaniel Rateliff en de Night Sweats alomtegenwoordig dankzij dit nummer. I Need Never Get Old.

Muziek uit de zomer van 2016. I Need Never Get Old van Nathaniel Redliff en de Night Sweats. Op 27 juli 1968, vlak nadat de mama's en de papa's uit elkaar gingen, zette mama Cass Elliot haar eerste stappen als solo-artieste. En dat deed ze met dit liedje, Dream a Little Dream of Me. Een rustige, dromerige versie van een nummer dat oorspronkelijk al uit 1931 komt.

was een solo-uitstap van Faber Yeo van de jeugd van tegenwoordig in 2012. Een echte. En daarvoor Dream a Little Dream of Me van Mama Cass. Zometeen de zomer van. En we gaan op zoek naar liedjes en verhalen over rust zoeken en vinden. En dit uurtje sluiten we af met de nieuwe single van Olivia Rodrigo.

0: Stupid Song, de nieuwe van Olivia Rodrigo. Blijf zeker bij ons bij Radio 1. Zometeen is er de zomer van. En dan is het uiteraard weer aan jou om mee liedjes te zoeken.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
12: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot...

0: min 50%. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Goedemorgen, we gaan deze voormiddag op zoek naar rust. Dus ik stel voor dat je nog even rustig naar het nieuws luistert, rustig een suggestie doet en dan 2 uur rust in de zomer van.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Er komen aparte afdelingen voor onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en ze betalen voor elk ontvankelijk dossier een bijdrage. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
5: Voor de consument blijft het een gratis dienstverlening, omdat we ook willen dat we justitie maximaal ontlasten. Zeker bij bouwdossiers is het ook niet altijd ideaal om gewoon naar de rechtbank te stappen en jaren te procederen. Als je bijvoorbeeld moet wachten op een keuken, dan kan je beter naar de consumentenombudsdienst gaan en dan garanderen we dat je binnen 60 werkdagen een antwoord hebt.
4: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij van een week geleden in Gent. 2 mannen vielen toen 2 anderen aan. Een jonge man van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Op basis daarvan is 1 van de 2 verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. In Lommel, in Limburg, heeft een stevige windvlaag gisteravond enkele tenten van de KSA Buggenhout vernield of weggeblazen, net voor de start van het kamp. Dat vertelt kampleider Rune Willems.
6: Iedereen was wel even in shock. Langs de ene tent hadden ze het al een beetje zien aankomen waar aan het gebeuren was, maar in één tent zat ook wel een stuk of 10 man dat ineens gewoon wegvloog. En de elektriek was ook al eerder uitgevlogen, dus we waren eigenlijk een donkere tent. Alles vloog 5 seconden eigenlijk naar ons toe en alles was weg ineens.
4: De kampleiding kreeg hulp van onder meer andere jeugdbewegingen om het kamp herop te bouwen. Als alles goed gaat, kan het kamp van KSA Buggenhout deze namiddag zoals gepland van start gaan. Er gaan 70 kinderen naartoe. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. 1 van de doden is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in 2 Russische grensregio's zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen bij Oekraïnse aanvallen met drones. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Een toeristische locatie is dat. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen, temperaturen tot 25 graden. Morgen droog met veel zon en tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
2: Annelies Mons.
1: Goedemorgen. We gaan kalmpjes aan deze week beginnen, want ons thema is rust vandaag. Met dank aan mijn gast van vandaag, Lisa Adeaga, actrice. En ook dit liedje gaat over een actress. Maya Delilah is dit. MUZIEK

0: Maya Delilah hier met Actress. Het is gewoon een heel mooi nummer. En dus elke keer als er dan een actrice te gast is, dan is dat een zeer goed excuus om het nog een keer te draaien.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Dag Lisa Adiaga.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
3: Op dit moment goed.
0: Goed. Ja. Mensen kunnen jou kennen als theateractrice. Je hebt al met heel veel verschillende gezelschappen gewerkt. Ze kunnen jou ook uit series kennen. Ja. Wat voor zomer ben je aan het hebben?
3: Ik ben een zomer aan het hebben zoals ik de meeste zomers beleef. Heel rustig. En dat komt omdat het einde van het theaterseizoen is. En meestal is dat een moment voor mij om mij terug te trekken. En veel tijd om mezelf te spenderen en te reflecteren over wat er allemaal gebeurd is in het seizoen. Mm. En een beetje ruimte te creëren voor het nieuwe seizoen. Dus ja. Terugtrekken is meestal wat ik doe tijdens de zomer.
0: Ja. Dan zijn we helemaal in thema vandaag.
3: Klopt.
0: Want je hebt ook voor rust gekozen.
3: Ja,
0: je hebt twee types mensen die het thema rust zouden kiezen. Je hebt er die dat totaal niet in hun leven hebben. En je hebt het omgekeerde. Ik denk dat jij eerder tot de tweede categorie behoort, of niet?
3: Ja, maar ik denk, of ik vrees dat ik tot die tweede categorie behoor. Omdat ik ook heel vaak in de eerste categorie zit. Van te weinig rust nemen of zoeken naar een mogelijkheid om rust te nemen. Het is vaak ook omdat er bijvoorbeeld veel werk is, veel leuk werk. Dus dat is niet altijd een keuze, zeg maar. Maar mm-hmm. daarom niet erg. En dan komt er een moment dat de rust mij neemt, zeg ik ook al wel eens. Dus dat ik echt voel van oké.
0: Het moet nu.
3: Het moet nu.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus je bent je misschien gewoon wel heel erg bewust van hoeveel je het nodig hebt.
3: Ja.
0: En hoe je het kan opzoeken ook.
3: Ja, daar ben ik dus mee bezig. Along the way, dat is een proces dat wellicht heel mijn leven zal blijven duren. En er wordt ook echt gestuurd omdat ik wel echt last heb van slapeloosheid. Dus dat is iets waar ik elke dag terug naar op zoek ga. Van oké, waar kan ik de rust binnen wat mogelijk is opzoeken?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, dus omdat je wat met een achterstand aan de dag begint, omdat je eigenlijk nog moe start.
3: Klopt, ja.
0: Ja, ja, ja. Dus dan moet je op zoek doorheen de dag naar momenten om ook wat rust te nemen op een andere manier.
3: Ja, klopt.
0: Ja. En die slapeloosheid, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat elke nacht? Is dat soms? Is dat?
3: Dat is wel best vaak. En dat gaat gepaard met... dat zijn meestal blokken. Dus als ik een periode een paar nachtjes slecht slaap, dan is dat meestal een soort vicieuze cirkel waar ik in terechtkom. En moeilijker uit geraak. En als ik eens een paar nachtjes een goede nachtrust heb gehad, en dan spreek ik over een keer 6 uur doorslapen of zo, dan kom ik vaak in een periode waarin dat ik wel wat goede nachten heb. Mm-hmm. Zo. Ja.
0: Ja. Ja, ja, maar dat is onlosmakelijk verbonden met die rust zoeken in je dag, denk
3: ja.
0: ik.
3: Ja.
0: Want ik hoorde toevallig in een podcast vandaag nog iemand heel erg boos worden van het woord slaaphygiëne. Omdat hij zei alsof je vuil zou zijn als je iets slechts zou doen wat met je slaap te maken had.
3: Ja, ik vind dat ook best een grappig woord, slaaphygiëne. Ja. En ik denk ook, ik las er gisteravond nog iets over, slaaphygiëne is zo relatief natuurlijk. Ik denk dat hoe dat iemand de rust opzoekt ook veel zegt over hoe dat iemand actief is of hoe iemand beweegt. En dat vind ik altijd heel interessant. Ik merk dat ik heel vaak aan mensen vraag, hoe ben je deze ochtend wakker geworden? Hoeveel uur heb je geslapen? Heb je doorgeslapen? Dat zijn allemaal dingen waar ik nieuwsgierig naar ben.
0: Ik ben blij dat iemand dat eens vraagt over een niet-baby. Want ik zit in de wereld van de jonge baby's en dat is dan de favoriete vraag van mensen. Slaapt hij al door? Maar niet, ook grote mensen slapen soms niet door.
3: Klopt, ja. Nee, dat is iets wat ik heel interessant vind bij mensen.
0: Ja, ja, snap ik. En hoe ga jij dan op zoek, concreet bijvoorbeeld, naar rust doorheen de dag?
3: Ik denk een hele goede om bij te beginnen is... ben ik aan het ademen bewust? Of waar zit die? En dan vervolgens waarnemen. Waarnemen eigenlijk. Ik zal het daarbij houden.
0: Ja.
3: Tot rust komen is vooral waarnemen. Een beetje aandacht geven aan Hoe adem ik? Waar zijn mijn gedachten? Hoe gaat het met mijn tenen en met mijn vingers? Is ook zo eentje waar ik benieuwd naar ben, ook bij andere mensen.
0: Ben jij dan ook aan het observeren bij andere mensen?
3: Ja.
0: Ik ben mij superbewust nu natuurlijk. Ja, maar dat je wel meteen merkt, die is hoog aan het ademen of die is heel druk of die...
3: Ja, ik ben daar wel misschien zelfs een beetje hyperbewust van zo. Het is niet helemaal een keuze ook niet, maar... dat zijn dingen die ik wel check bij mezelf en bij anderen dus.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, snap ik. We gaan er de hele voormiddag over praten. Er valt veel over te vertellen.
3: Yes.
0: En je mag natuurlijk ook muziek kiezen.
3: Ja.
0: We gaan eerst luisteren naar The Supreme Jubilee.
3: Ja.
0: It'll All Be Over. Waarom is dit liedje erbij?
3: Dit liedje is erbij omdat het... veel van de nummers die ik heb gekozen, en dit ook, is om vanwege dus de tekst in verhouding met de vibe van het nummer. En deze is best wel contradictorisch. De tekst gaat over wanneer alles voorbij is, misschien wel de dood of wanneer alles gedaan is. En het nummer klinkt best vrolijk. En ik vind die contradictie... interessant.
0: Ja. Ja, en wat heeft het dan voor jou met rust te maken? Dat die rust er pas is als alles voorbij is? Of?
3: Dat er altijd... De hoop zit hem steeds in dat we weten of dat ik weet dat dingen passeren. Ja. Zowel de goede dingen als de minder goede dingen.
0: Ja. Dus dan zitten we bij de berusting van het komt wel...
3: Ja.
0: Het komt in principe wel goed of het zal wel voorbij gaan.
3: Ja, het gaat sowieso voorbij, dat denk ik altijd.
0: Ja want in deze tijd, ik was me superbewust net van het nieuws, omdat we het over rust gingen hebben.
3: Exact.
0: Elk nieuwsbulletin is een tegengif voor rust. Of een,
3: Klopt. En dit nummer is bijvoorbeeld een nummer waar ik naar grijp als ik voel van... Wow, het is veel en het is eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, dan...
3: Of niet zo rustig.
0: Ja, dan gaan we hier naartoe. Oké, blij dat we daar mee van mogen profiteren vanochtend. Als mensen ook liedjes hebben die dat effect op hen hebben, dan willen we het graag weten via onze Radio 1-app.

0: En we doen ook heel veel als het gaat over rustig worden. De Supreme Jubilees hier en It'll All Be Over. Zometeen nog een lied over rust. Maar eerst naar misschien wel de minst rustige plekken van het moment. Want op de Antwerpse ring nog een bijna een half uur file rijden richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen daardoor 10 minuten extra vanaf de bevrijdingstunnel op de A12. En vanaf Antwerpen-Zuid op de E19 door een ongeval. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E313 naar Hasselt is de weg nu vrijgemaakt. Andere vertragingen blijven beperkt.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Lisa Adeaga. En we hebben het dus over rust. En Roger van Noppen, die had ook een idee. Goedemorgen, Roger.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor welk liedje heb jij gekozen? Oh, sorry, Lisa.
3: Nee, goedemorgen, Roger.
2: Ik dacht aan Horizontaal van Della Bouzier.
0: Oké, okay. En horizontaal, wordt de rust gevonden hier?
2: Ik denk het wel, ja. Dat is toch genieten, hè, denk ik. Als je horizontaal in bed ligt of in een bad... Of in een tuinzetel.
3: Mm-hmm. Klopt, klopt.
0: Ja, inderdaad. Niet eens. Dan kan je lichaam tenminste al helemaal ontspannen.
2: Ja, denk ik wel.
0: Ja. Ben jij iemand die wel rust zoekt en vindt ook, Roger?
2: Ja, absoluut. Ik ben met pensioen en ik kan mijn dagen wel goed invullen. Maar soms geniet ik toch ook wel van rusten in de tuin. Kijken hoe alles groeit en bloeit. Dit jaar is dat natuurlijk met de droogte een ramp. Maar ja, toch wel genieten van de vogels die wat in de bomen fluiten en zo.
3: Oh, fijn. De natuur is natuurlijk een heel fijne een heel fijn rustpunt. Ja,
0: ja.
3: Klopt.
0: Ja, ja, hoewel het ook toch, als je erover nadenkt, heeft de natuur iets heel chaotisch in zich. Hè? Heel veel vogels door elkaar. Je wordt daar niet onrustig van, denk ik.
3: Nee.
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee. En ik hoor jou zeggen, Roger, met pensioen. Lisa, dat is ook wel, je zei daarnet ook al, werk is vaak heel erg druk. Het idee van niet werken, of een lange periode niet werken, is dat iets wat jou dan aantrekt of net ook...
3: Wel, dat is als theatermaker, acteur, is dat natuurlijk iets waar je vaak mee te maken hebt. Periodes van drukte, maar ook periodes van heel weinig werk. Dat is toch wel, komt wel wat in de buurt van het befaamde zwarte gat zo. En ja. Daar kom ik elke zomer wel eens in terecht.
0: Ja, maar dat is misschien ook wel goed dan. Of...
3: Ik denk dat dat erbij hoort.
0: Ja, ja. Ja, snap ik. Ja, dat is natuurlijk anders in een loopbaan als actrice dan in een reguliere loopbaan. Roger, voor je op pensioen ging, was dan ook de tuin hetgene wat jou rust bracht? Of was het toen moeilijker?
2: Wel, ik was opgevoed bij anders valide jongeren. En ja, de tuin daarin werken, dat bracht toch wel rust.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ja, snap ik. Ik denk voor veel mensen. En Della Bouzier, dus ze zoekte de rust horizontaal. Wat vertelt ze nog in het liedje?
2: Wel, ze spreekt toch ook wel van routine. Dus het werken, het jachtig leven. En dan daartegenover toch rustend in een bed of in een bad. En... converseren met haar tenen bijvoorbeeld, zoals uw gast ook wel aanbracht.
0: Kijk, het hele land gaat vanaf nu zich afvragen hoe het gaat met de tenen.
3: Oh, dat zou we zoveel plezier doen, echt waar.
0: Toch tenminste al vandaag heeft iedereen zich dat afgevraagd, dat is al heel goed. Roger, dankjewel, hè.
2: Ja, daar.

0: de Lamoziers hier horizontaal. Ja, het gaat over de met de tenen praten, dat heb ik gehoord, Lisa. Maar ze zingt ook, ja, het consumeren gaat door tot het tempo vertraagt.
1: Ja.
0: Dat heeft er dus ook wel in zich, hè? Iets van verzet, iets van tegen de stroming.
1: Absoluut. En ook wat er hier in dit nummer gezegd wordt, super fijn nummer trouwens. Merci Roger. maar wat zij ook zegt, van het horizontaal liggen, ik denk dat dat vandaag de dag zeker, maar misschien al wel langer, dat een symbool staat voor het verzet, ja.
0: Ja.
1: En dat de rust nemen toch echt wel iets radicaal is. Stoppen met meedraaien, met het waanzinnige koopgedrag, met het waanzinnige tempo waarin dat we continu produceren en continu moeten voortbewegen en zo. Dat is iets waar ik het fijn van zou vinden, moesten wij ons daar collectief toch wat tegen verzetten en meer horizontaal gaan liggen.
0: Mm. Terwijl ik denk dat heel veel mensen met een soort schuldgevoel zitten als ze het doen, omdat het beeld er ook is van dan ben je lui en dan doe je te weinig.
1: Klopt, en ik denk dat dat ook deel is van het systeem om schuld en schaamte te hangen aan iets dat eigenlijk fundamenteel is en nodig is voor een gezonde samenleving en gezond contact.
0: Ja, het zou veel veranderen als iedereen wat meer rust zou nemen. Ja. Dat is goed om daar de hele voormiddag over te praten.
2: Aan welk nummer denk jij? App van Radio 1.
0: Al moeten mensen dan voor ons ook weer allemaal dingen beginnen doen. Het is wel een plaatje aanvragen, Stefan. Dat kan je horizontaal ook wel, denk ik.
3: Voilà.
0: Peter Stevens die heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Peter.
4: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Lisa.
1: Goedemorgen.
0: Welk nummer wil jij horen vanochtend?
4: Ik heb Bussy Junction van Cocorocco voorgesteld.
0: Mm-hmm. Dat is niet het allerbekendste, zowel qua groep als qua lied. Waarom heb je daarvoor gekozen?
4: Omdat jullie het thema gekozen hebben en ik dat daar bijzonder bij passend vond. Omdat dat voor mij een nummer is, dat heeft zo'n zekere vibe die mij rust brengt zonder mij stil doet staan. Als dat een zekere logica heeft. Wat bedoel ik daarmee? Dat heeft zoiets van, dat brengt mij in een soort moed om gewoon hetgeen dat je aan het doen bent, rustig verder te doen, maar dan wel rustig.
0: Mm-hmm.
4: Dus niet gejaagde, maar...
0: Ja. Dus, want het heeft wel iets in zich, dat nummer, ik fiets er heel graag op. Er zit een soort tempo in en een vooruitgaan. Inderdaad, niet, mm-hmm. Het dwingt je niet om nu stil te staan en volledig plat te gaan liggen. Het is een ander soort rust.
4: Het is zoiets, ja, ik zou het laid back durven noemen. Ik weet niet wat daar een goed Nederlands alternatief woord voor bestaat, maar dat is zoiets.
1: Laid back, wel echt een heel goed woord anders.
0: Ja. Achteruit liggend klinkt toch iets minder. Ja. Ik kwam bij loungy uit, maar dat is even Engels natuurlijk.
4: Loungy? Ja, natuurlijk. Dat klopt volledig.
0: En dus, combineer je het dan met andere activiteiten, bijvoorbeeld met fietsen of zo?
4: Wel, het is een nummer dat staat zo in mijn Spotify playlist. Dus als dat passeert, dat kan ik met heel diverse, kan ik met een hond aan het wandelen zijn, kan ik aan het fietsen zijn, kan ik aan het autorijden zijn of whatever. En dat is altijd een nummer dat ik heel graag hoor passeren. En als je dan al op zich relaxed bent, dan bevestigt dat, dan zit je echt in een... En als je dan iets gespannener bent of iets gejaagder bent, dan heb je zoiets van, oké, het komt wel goed. Laten we gewoon rustig verder doen. En dat is zo'n nummer dat mij in dezelfde mood brengt, ongeacht hoe dat ik daarvoor mij voel.
0: Ja, dat muziek dat kan doen is toch wel heel krachtig. Nu, was ik zelf wel aan het denken, ik heb soms op de fiets wil ik dan per se wel iets horen, maar soms dan ook net niet, want soms word ik ook net onrustig van muziek. Ja. Heb jij ook, mm-hmm. Want ik hoor jou zeggen met de hond wandelen, heb je dan altijd iets in je oren of niet?
4: Niet altijd. Soms heb ik zoiets van, ik ga gewoon om mij de aandacht op de hond, dus dat we het samen doen. Nu, ene keer dat ik met die hond buiten ben, heeft hij vooral veel aandacht voor de omgeving en de diertjes en de grassprietjes en minder voor mij. Dus dat varieert een beetje. Maar wat ik ook wel doe, is... ik zet meestal mijn playlist in op een soort shuffle. Gewoon op shuffle. En dan wel eens gaan kijken van welke nummers komen er aan. En dan toch de volgorde gaan
0: Ja, dus een beetje ingrijpen
4: dus op de telefoon. En dan zeggen van, ja, maar die ga ik toch meer naar boven trekken. Om, die wil ik nu eerder horen dan die andere nummers die ook heel goed zijn ongetwijfeld, maar minder.
0: Ja,
4: gemoedstoestand.
0: Ja, ja, snap ik. Lisa, ben jij dan iemand die muziek op dezelfde manier gebruikt? Of probeer jij vaker één ding tegelijk te doen?
1: Goh. Dat hangt er echt vanaf. Ik kan periodes hebben dat ik denk, oh, en nu moet ik heel de dag doen met muziek in de oren. En dan zijn er periodes dat ik denk, ja nee, nu heb ik zoveel input al gehad. Ik laat de muzikale input, dat hangt er echt vanaf.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Het voordeel is ook dat je er controle over hebt. Ik moet nu ook denken, ik heb ook een playlist die net als ik zo... Je kan dat hebben dat je ergens zit en je weet, ik moet van alles doen, maar je blijft toch... niet dat doen, ja. Heb ik een speciale playlist die ik dan opzet en mijn lijf weet al, ah, dan moet ik in gang schieten.
1: Ja, een soort...
0: Ja, een soort klik en dan, ja. Dan begin ik maar meteen.
1: Herinnering ja. Of zo ergens.
0: Ja,
1: zo'n
0: Pavlov.
1: Ja,
0: muziek kan van alles doen. En we gaan nu met z'n allen naar Coco Rocco luisteren en hopelijk met hetzelfde effect als het op jou heeft, Peter. Dankjewel, hè.
4: Ja, als ik nog eventjes
0: ja,
4: mag,
0: zeg maar.
4: Zou ik graag ook eventjes de groeten doen aan mijn vriend Erik de Vuist, die onlangs een ingreep heeft gehad, een paar overbruggingen en die dus nu zijn rust heel goed kan gebruiken. Okay. Dus van gezien het thema dacht ik van is dat heel geschikt om eventjes die shout-out te doen.
0: Voilà. Deze is voor Erik en zijn rust en zijn beterschap.
4: Goed.
0: Merci, bedankt, Peter.
4: Dag.

0: Ze moeten misschien bij het ontbreekwoord eens op zoek naar een vertaling voor het woord laid back. Want het past hier wel heel goed bij.
1: Absoluut.
0: Ja, dan moeten ze dat niet uitleggen met woorden, gewoon dit laten horen. En op zoek naar een woord. Veel mensen heel enthousiast. Rita de Stals die zegt, prachtig, nu heb ik alweer iets nieuws ontdekt. Bedankt daarvoor. En Rolando Delgado die stuurt, Abyssy Junction, dit niet, is ideaal om rustig salsa te dansen.
1: Oh.
0: Ja, want salsa zou ik niet associëren met rustig, maar hier, ik voel het wel.
1: Ja, ik snap het.
0: Ik snap het. Ja, kijk, de volgende keer dat we dat opzetten, gaan we dat proberen.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En dan kom je straks misschien wel bij actrice Lisa Adeaga en mezelf terecht. Maar Lisa, jij mag natuurlijk zelf ook veel muziek kiezen vandaag. Ja. Is muziek sowieso wel belangrijk in jouw leven?
1: Absoluut, absoluut. Muziek. Ja, ik denk dat muziek een van de diepgaandste ankerpunten is in mijn leven. En ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is. Dat bepaalde dingen die dat dus niet, waar dat je heel moeilijk woorden aan kunt geven of zo. Of bepaalde momenten in je leven dat je iets nodig hebt om te kunnen dealen met dus datgene. In je leven denk ik dat muziek heel belangrijk is.
0: Want je hebt ook kleikunst gestudeerd.
1: Klopt, dat klopt.
0: Dus dan zat je meer, of dan zat je in een mengvorm van.
1: Kleinkunst is een maakopleiding. Het is nu inmiddels van naam veranderd, maar destijds was dat ook al een maakopleiding waarbij wij dan zelf wel vrijheid hadden om te kiezen of dat we wat meer de focus wilden leggen op theater maken of op songwriting. En ik denk dat ik van beide evenveel geproefd heb tijdens de opleiding.
0: Ja. En is het dan ook iets waar je naar op zoek gaat in je theaterwerk, dat als muziek een grote rol heeft, bijvoorbeeld, dat jou meteen als meer zal aanspreken?
1: Het is eigenlijk moeilijk voor mij om dat los te zien van elkaar ook. Zelfs al is er niet expliciet muziek aanwezig in een voorstelling, dan is er nog altijd zoiets als het ritme van een tekst, de cadans van een voorstelling, de dramatische lijn die ook een soort ritme in zich heeft. En dat is eigenlijk allemaal heel vergelijkbaar met het verloop van een nummer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Het is gewoon een andere vorm van iets.
1: Een iets andere vorm, ja. Maar ja, het is, ik vind het heel moeilijk om dat los van elkaar te zien. Zo.
0: Ja, kan ik me inbeelden. We gaan naar Little Sims luisteren. Wat betekent Little Sims voor jou?
1: Ik heb niet dat ik ben een grote fan van Little Sims, maar het is eigenlijk vooral dit nummer dat een soort nieuw ankerpuntje is, of een nieuw ankerpuntje capteert. Het nummer komt van een vrij recent EP, dat is verschenen. En het is een nummer dat doorgestuurd is geweest naar mij door een collega, vriendin, Leonore Spee, waar ik op het conservatorium dus ook maakprojecten mee begeleid. En we waren daar over EP'ke bezig en ze stuurde dat door. En ik denk dat ik zo'n dag onderweg naar het conservatorium in Antwerpen dat nummer in de oren had. En hoe zal ik het zeggen? Open Arms is een nummer waarbij dat Lil Sims het heeft over Yoruba-uitspraken. Die daar gaan over een bepaalde trots, of die ik lees als een bepaalde trots. Weet wel, sta recht, weet wel, reis op, ontvang. Er is een lyric tijdens het refrein dat ze zegt van don't be an enemy of open arms, weet wel. Open uw armen en ontvang. Zet uzelf in een positie van ontvankelijkheid, zo. En dat voor mij persoonlijk, omdat ik ook Nigeriaans ben en Yoruba ben, is dat iets dat ik daar heel erg mee associeer. Omdat dat heel erg in de taal zit, ook een bepaalde ontvankelijkheid voor spirit, voor spiritualiteit, voor dankbaarheid, voor het geloof dat er iets is dat ons dat het goed met ons voor heeft. Zo. En dat we moeten blijven gaan en dingen ontvangen. Zo, ja.
0: En op zich, staan met je open armen is ook wel een positie in rust. Het is niet degene die naar iemand anders beweegt.
1: Het is goed geankerd staan, zeg maar. Goed gegrond staan in jezelf. En dan inderdaad de armen openen en ontvankelijk zijn voor wat u is gegeven. Zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeker rustig. Zeker rust voor mij. Ja.

0: Little Sims hier samen met Dila en Open Arms. Naar Antwerpen nog 10 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring een half uur richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen die blijven beperkt.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: Met Lisa Adeaga vandaag deze aflevering. En het gaat dus over rust. En Stijn Gerink, die is er ook bij. Goedemorgen, Stijn.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben het over rust. We hebben het al veel over zoeken naar rust en er actief zelf naartoe willen gehad. Maar jij hebt een tijdje of een lange tijd verplicht rust moeten nemen?
2: Ja, dat klopt. Bijna 10 jaar geleden heb ik een ernstig verkeersongeval meegemaakt. Waardoor ik heel veel operaties heb moeten ondergaan en heel veel terugvalscenario's gehad. En dan ben ik ook heel lang aan mijn bed gekluisterd geweest. Tegen mijn eigen zin, natuurlijk. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje de ongewenste rust.
0: Mm-hmm. Ja, ja, en we hadden het daarnet over, horizontaal vinden veel mensen de rust, maar als je verplicht horizontaal ligt, dan ben je net heel onrustig, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ik was zodanig onrustig dat ik uit mijn bed dreigde te vallen. Hebben ze mij zelfs moeten vastbinden voor heel wat maanden.
0: Ja. Ja, ja, dat klinkt heel, heel, heel intens. Wat, was er dan iets dat jou toch kon helpen op dat moment?
2: Ja, het bezoek dat ik kreeg in de eerste periode natuurlijk. En op een gegeven moment, ja, door dit ongeval heb ik een niet aangeboren hersenletsel. En het is zeer onrustig in mijn hoofd. Nog steeds. Ik heb daar een omgang mee gevonden. Ik noem het zelf prikkelarme rusteloosheid. Dus ik heb nood aan prikkelarme omstandigheden, maar ik ben tegelijkertijd zeer onrustig en ik moet daar zo'n balans in vinden. Wat aan mij hielp, nu en ook dan, was op een verstandige manier in beweging komen.
0: Ja. Ja. En wat is dat dan, op een verstandige manier in beweging komen?
2: Oh ja, in het begin was hij uit de rolstoel geraken en in de therapie mij neerleggen bij de kleine stapjes vooruit. En uiteindelijk is het dan gelukt om zo een beetje lange wandelingen en heel traag joggen. Ik noem het zelf veredeld snel wandelen in de natuur. Mm. Daar ging het er net ook over de natuur. En de tuin en zo, ja, daarin bewegen.
0: Ja, ja, ja, maar wel, maar niet een stilzitten.
2: Nee, eigenlijk niet. Want dat is ook, ik heb ook heel veel last van vermoeidheid door het hersenletsel. Meer dan gemiddeld. En de reflex zou zijn, ik ga me een beetje leggen, want ik ben moe. Maar eigenlijk moet je het omgekeerde doen. Moet je in beweging komen. Dat veredeld snelwandelen heeft mij daarin geholpen. Maar ook een beetje bewegen op muziek en zo ook wel, hoor. Zo, ja. Onder andere op de suggestie die ik net deed. Dat is een liedje waar ik eigenlijk ook een beetje op dans.
0: Ja. Ja, ja, ja. Lisa, je bent heel erg aan het knikken.
3: Ja, ja, absoluut. Omdat ik ook moet denken aan dat er heel veel voor mij persoonlijk ook rust zit in beweging. Dus wat helpt bijvoorbeeld tegen slapeloosheid of tegen overprikkeling mentaal, is om in mijn lichaam te kruipen door inderdaad eens goed te dansen of te gaan krachttrainen of... ja, dus er zit ook iets contradictorisch vaak bij wat rust is. Ik hoor ook inderdaad dat horizontaal gaan liggen als je rusteloos bent, is absoluut niet, vaak niet de oplossing bij mezelf. Ik moet 's nachts ook vaak heel uit bed, omdat mijn armen en benen te rusteloos zijn.
0: Ja.
3: Dus dat is interessant, ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat veredeld snel wandelen, dat ga ik zo in mijn hoofd houden, Stijn. Want het is inderdaad op dat vlak ook herkenbaar.
2: Ja, ja.
0: Je zei, dus dat zachtjes dansen, dat doe jij dan op Nick Drake? Want die heb je aangevraagd, hè?
2: Ja, ja, zeker en vast wel. Ik heb trouwens eergisteren iets fantastisch gedaan. Het was op de Vlasmarkt op de Gentse feesten. Tussen 3 en 9 voor onze leeftijd, zo 50ers, om te gaan dansen. Ik heb 2 uur staan dansen. Wow. En ik heb zoveel energie eruit geput. Maar ook thuis doe ik dat, de muziek. Dus ook mijn geheugen is niet zo evident stabiel. Dus al hetgene wat ik van voor het ongeval zeker kan terug oproepen. En muziek is daar gewoon fantastisch in. Dat geeft mij zoveel rust en vertrouwen in het feit dat toch wel allemaal goed komt of zo. Mm. En Nick Drake, ja, dat hoort daarbij. En die man zelf, die heeft de rust denk ik eigenlijk niet gevonden. Maar ik kan me voorstellen als hij aan het componeren was en aan het uitvoeren, dat hij dat de momenten waren waarop dat hij in een flow zat.
0: Ja, want dat is het misschien wel, hè, dat het in een horizontaal stilliggend in een flow geraken, dat is zeer moeilijk, maar in beweging of met focus op één ding. Nee, ik snap het. Zal bij Nick Drake hopelijk wel gelukt hebben, gelukt zijn.
2: Ik hoop het, ja.
0: Ja. Denk het ook. We gaan er naar luisteren. We wensen jou een prachtig dansje, Stijn, en bedankt om erbij te zijn vandaag. Hè.
2: Ja, graag gedaan. Dank je om te luisteren. Salut.
3: Merci. Salut.

0: Northern Sky van Nick Drake. Dat is gewoon een fantastisch nummer ook.
1: Ja. Oh, heerlijk. Ontroerend.
0: Ja. Ja, en het brengt rust bij Stijn. En ik denk bij nog wel mensen. En ik denk ook dat het heel herkenbaar was wat hij vertelde. Ook al had hij iets heftig en redelijk uniek meegemaakt. Ja. Maar vanuit die rusteloosheid en dat bewegen. Ik heb dat ook met fietsen of inderdaad met krachttraining. Dat in een soort focus komt. Jij zei ook dansen, Lisa.
1: Ja.
0: Dat is ook iets wat je dan veel, ook 's nachts... Of als je zegt, mijn armen en mijn benen zijn onrustig om te slapen.
1: Ik sta alleszins 's nachts in vrij rare poses, in bizarre poses. Ik moet mijn lichaam inderdaad bewegen op allerlei manieren.
0: Ja. Ja, en omdat... ja, is het echt... Want ik herken heel erg, als ik overprikkeld ben, dat mijn arm... Ik wil dan zo met mijn handen schudden, heel erg. Ja. Dat ik voel van, hier zit energie die ik niet...
1: Die vastzit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat heb
1: dat
0: ik
1: is het echt in armen en benen. En dat, volgens mij is het ook dat, dat er zoveel...
0: Ja, is het echt... Want ik herken heel erg, als ik overprikkeld ben, dat mijn arm... Ik wil dan zo met mijn handen schudden, heel erg. Ja. Dat ik voel van, hier zit energie die ik niet...
1: Die vastzit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat heb
1: dat
0: ik
1: is het echt in armen en benen. En dat,

0: Absoluut. En dat is een nummer dat zeker lang genoeg is om zo een keer alles eruit te kunnen stampen. Ja.
1: Oké. Okay. Lijkt me een uitmuntend moment na een uurtje over rust te praten om dan deze erbij te halen.

0: Je kan rust vinden in de stilte en in afgezonderd ergens in een bos gaan zitten. Of je kan rust vinden door te dansen. En daar zijn we nu aanbeland. Bij Sheila E. en A Love Bizarre. Maar ook op Nick Drake kan er gedanst worden. Dat hebben we dit uur ook geleerd. En rust gevonden worden. Want daar zijn we nog altijd naar op zoek. Ook na het nieuws van 11 uur gaan we nog op zoek naar rust. Dus liedjes die dat voor jou kunnen betekenen. Die rust brengen of die een bepaald aspect van rust heel goed weergeven. Zeer welkom via onze Radio 1 app.
1: Even bollen, iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. De voorraad van zo goed als alle bloedgroepen is heel beperkt. De nood is het hoogst voor O-negatief en B-negatief. Dat zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
2: O-negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O-negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B-negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
1: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. En anderen mogen na een reis naar een bepaalde bestemming tijdelijk geen bloed geven. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij van een week geleden in Gent. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Een jonge man van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Op basis daarvan is een van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Je zal er gratis terecht kunnen voor klachten over onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen voor elk ontvankelijk dossier ook een bijdrage. Dat zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
3: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot 80.000 euro. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En dat we die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
1: De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van de rechter. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de twee elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Een toeristische trekpleister is dat. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen, temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: De zomer van 2026.
0: Annelies Mons.
5: Iedereen zoekt rust. Ook Belgian and Society.
6: Ik doe het morgen, dat ik het zeker zal doen. Morgen, zeker voor de noem. Ik doe het morgen. Morgen, morgen.

0: grote wijsheden bij Belgian Sociality en morgen.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: En dan moet het over rust gaan vandaag, dankzij actrice Lisa Adeaga. Lisa, jij staat op een podium vaak, ja. Of voor een camera, maar op een podium, is dat een plek waar jij dan ook rust vindt? Of hoe moet ik dat zien?
2: Oh, de scène, en dat is misschien een beetje clichématig, maar de scène is mijn absolute rustpunt. Ik denk dat er geen plek bestaat waar dat ik mij rustiger voel of meer mezelf... Dan de scène. Mm. En met de scène is breed. Hè. Dat hoeft niet letterlijk de scène te zijn, maar dus ja, in die positie. Ja.
0: En gaat het dan over ook dat type focus waar we het daar straks al over hadden, van dat je moet met niets anders bezig zijn?
2: Dat gaat natuurlijk over, ik weet niet wie dat het had aangehaald, maar over die flow, de staat van in een flow zijn. Er zal ook wel een hyperfocus zijn, waardoor dat voor mijn brein dat continu allerlei uithoeken afgaat, is dat fijn om een soort van hyperfocus te hebben. En die hyperfocus of zo zorgt er ook voor dat je echt in het hier en nu bent. Wat denk ik iets is dat mensen ook vaak naar op zoek gaan. Hoe kom je nu in het hier en nu zo? Dat gebeurt. Ja, dat gebeurt dus op scène bij mij. En dat is fantastisch. Dat is ook de staat waarin dat ik mij het meest kind voel. En het meest de versie dat ik nu ben tegelijkertijd. Zo. Het is iets allesomvattend. Het is een plek van kwetsbaarheid, van eerlijkheid, van directheid. Love it.
0: Het is ongelooflijk hoe jij straalt als jij daarover vertelt. Dat is zalig
2: te zien. Ik mis het al. Je ziet het, hè. Ik mis het al. Het is een maand zomervakantie en ik mis het al.
0: Ja, snap. Ja. Ik zie het ook wel voor mij, omdat alles rond en dat klaarmaken en dat geschminkt worden. En dat, zo stel ik me dat dan voor. En mensen, een soort bustle. Ja. En dat je dan in een soort oog van de storm gaat staan om dan te performen ook.
2: Ja, en het is natuurlijk ook altijd zo dat je op de een of andere manier een verhaal vertelt. En een verhaal, dat hoeft dus niet letterlijk een verhaaltje te zijn, maar je bent bezig met storytelling. En er gebeurt iets waardoor dat je jezelf als persoon overstijgt. Ik bedoel, ik zelf ben niet zo belangrijk op scène. Het idee van Lisa Adeaga, dat bestaat eigenlijk niet op scène. En ik denk dat dat ook wel dicht aansluit bij waarom dat ik mij daar zo volledig voel als mens. Maar ook als doorgeefluik, want ik voel dan ook dat ik iets kan doen waarbij dat andere mensen misschien uitgenodigd worden om ook in een soort van staat te komen of in een verhaal te komen. Waardoor dat ze zichzelf even overstijgen, zo die dingen. Ja. Die ruimte alleszins, dat is wel echt een beetje waar ik het voor doe in het leven, denk ik.
0: Ja, zo klinkt het wel. Ja. En zo lijkt het wel. En hoe is dat dan? Want je moet ook reizen en dan optreden ergens. En dan het contrast met dan weer terug in de echte wereld stappen lijkt me soms dan heel heftig.
2: Oh la la, ja, dat is ook heftig.
0: Ja.
2: Dat is ook heftig. Ik zeg het, ik ben altijd benieuwd ook van hoe doen bijvoorbeeld collega's dat mij rust opzoeken binnen werkschema's die continu veranderen en inderdaad op andere plekken zijn, reizen, andere hotelkamers die er steeds hetzelfde uitzien, zo al dat soort best wel clichématige dingen, maar het klopt wel dat dat best vermoeiend is. En ik heb daar dus heel veel last van, in die zin dat ik op tour zelden slaap. Ik slaap heel vaak echt niet. Wat ervoor zorgt, dus dat als dat een aantal weken bezig is, dat als de weken die daarna volgen meestal weken zijn waarbij ik horizontaal lig.
0: Ja. En dat je echt moet inbouwen, omdat je dat weet. Ja. Plant je dan wel echt goed daarnaar, denk ik? In mate van het mogelijke?
2: Ja, ik denk dat ook wel. Ik heb het zelf niet echt meer door, omdat ik dat gewend ben. Maar ik denk wel dat ik mezelf ken en weet hoe mijn systeem werkt en dat ik daarop inspeel, ja.
0: Ja, en als het dan momenten zijn van, dan lig je horizontaal, dan moet je echt rusten, dan ben je in zee ook vooral alleen, denk ik.
2: Ja, is het dan ik ben ook best een eenzaad wel, in die periodes.
0: En is dat dan iets wat ook moeilijk is, die alleenigheid daarbij? Of is dat waar je...
2: Ja, want dat is een contrast natuurlijk. Maar pas op, je kunt dat bijvoorbeeld hebben ook op een avond dat je gespeeld hebt. Of je speelt een voorstelling, pakt voor een 800 man. Dat is een energie dat je daar als gigantische groep gevoelt. Allee, is van alles bezig. En dan een paar uur later zit je op je hotelkamer.
0: Helemaal alleen.
2: Helemaal alleen. En dat is een contrast. Ik denk, veel acteurs hebben daar al wel... Allee, spreken daarover, hebben daar al over gesproken in het verleden. Maar dat is inderdaad een contrast waar je dus niet aan wendt.
0: Nee.
2: Allee, of ik toch niet.
0: Nee. Omdat je dan wel echt eenzaam bent op zo'n momenten? Of is
2: ja,
0: dat te simplistisch?
2: Eenzaam is te simplistisch, want het is niet zozeer het alleen zijn, maar het is ook... Je bent wel echt een doorgeefluik even geweest voor een verhaal. En je geeft heel veel. En dat doe ik veel met u. Ik voel adrenaline en zo. Dat zijn dingen niet te onderschatten. Allee, je kunt ziek een voorstelling starten en genezen. Of al voelend dat je genezen bent, eindigen zo. Terwijl, ja... Er gebeurt ontzettend veel met je lijf. Dus daarna valt dat allemaal weg. En dan zit je in de hotelkamer. Voilà. En dat contrast is gigantisch groot.
0: Ja. Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar ik denk dat het nog groter is dan ik het mij kan voorstellen. Het zwarte gat, daar heb je het daar straks al over gehad. Hè. Dat is dat ook. Hè. We gaan naar Michael Franks en Lotus Blossom luisteren. Waar hoort dat bij?
2: Wel, ik moet heel erg denken bij dit nummer ook aan de voorstelling waar ik dit jaar, en het jaar daarvoor eigenlijk, de voorbije seizoenen mee getoerd heb. No Yogurt for the Dead. Omdat dit nummer, er is ergens een zin en die gaat over... Ik heb hem hier bij mij. En dat vertelt dus eigenlijk dat hem zegt van ja... I come to you in this song. Ah ja, daar gaat het over. Dus dat muziek, kunst, theater, verhalen vertellen... Dat eigenlijk een ruimte schept om... om werelden en te overschrijden zo. Dus ik denk dat het gaat dat hem iemand toespreekt die er niet meer is fysiek zo. Maar dat hij rust vindt in het feit dat hij in dat nummer bij die persoon kan zijn. En dus die voorstelling waar ik mee getoerd heb, dat is eigenlijk ook een voorstelling waarin dat geprobeerd wordt om de grens tussen leven en dood met theater, met fictie te overstijgen. Zo. Dit is een heel rustgevend nummer ten eerste. Ik heb het ook ontdekt, denk ik, in een soort shuffle toen ik in bad zat... in een hotelkamer op tour met het spelen van die voorstelling.
0: Oké, heel benieuwd naar deze.

0: Kijk, misschien vinden we ook wel rust in een nummer. Dan een beetje zacht ook nog laten horen.
1: Ja.
0: En wat ruimte ertussen laten. Hadden we gewoon 2 uur moeten zwijgen? Nee. Had ook gekund.
2: Weet je, het is rust tegenover actie en vice versa, denk ik dan. Hè?
0: Ja, ja, voilà. Ja, kijk, goed samen. Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1. Ik ga nog zeggen, want iemand stuurt... Wie was dat laatste? Michael Franks en Lotus Blossom. Ik denk dat er mensen zijn die nu Spotify-lijstjes... of andere webspelerlijstjes aan het maken zijn... met allemaal rustgevende muziek.
2: Ah, love it.
0: Blij dat ze er allemaal bij zijn. Oh, zo ook Muriel de Jonge. Goedemorgen, Muriel.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij kiest voor een liedje in onze derde landstaal. Dat is altijd een beetje de uitzondering. Welk nummer gaan we met jou luisteren?
3: Aber heute van Reinhard May.
0: Oké, okay. Reinhard May, niet de allerbekendste hier bij ons, hè?
3: Nee. Hij heeft een paar Nederlandstalige liederen gemaakt, heel lang geleden, maar die zijn niet zo heel erg gekend. Nee. Toch zeker nu niet meer.
0: Nee. En hoe ken jij hem?
3: Wel, mijn moeder is van Duitsland en ja, de helft van mijn familie zit in Duitsland. En een nichtje van mij die vond het leuk om dan een keer een cassetje, ja, zo was dat nog in die tijd, een cassetje met liederen van Reinhard May, die dan in het Duits en in het Nederlands daarop stond voor ons te kopen. En ja, zo hebben we die dan leren kennen.
0: Ja. En waar gaat dit nummer dan over?
3: Ja, om het in nog een andere taal te zeggen eigenlijk, over Il Dolce Far Niente. De kunst van het niets doen eigenlijk.
0: Mm-hmm. Is dat een kunst die jij beheerst, Muriel?
3: Ik ben hem aan het leren.
0: goed antwoord. Hoe beschrijft hij het?
3: Wel, hij zegt van vandaag wil ik eigenlijk niet. Het moet vandaag allemaal niet correct zijn. Het moet niet politiek correct zijn. Het moet mij alleen maar smaken. Morgen wil ik wel voor jullie terug door het vuur gaan, maar vandaag wil ik absoluut niets. Alleen misschien nog een glaasje Barolo, als dat is wat God in Frankrijk drinkt.
0: Oké. Okay. Ja, klinkt inderdaad als kiezen voor de rust. Ik moet nu wel de hele tijd denken, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn huis, en mensen zeggen dan, laat dat wat los, hè, die rommel met die kinderen. Ja. En dat kan ik zeer goed. Maar als je dat blijft loslaten, dan zit je ook met een rommelig huis waar je geen rust in vindt. Dus het is een heel spanningsveld tussen...
2: Absoluut. Ja,
0: ik vind ook wel rust als het dan wel gebeurd is.
2: Absoluut, ja.
3: Ja, daar is zeker iets van aan.
0: Ja.
2: Er zitten veel tegenstrijdigheden, denk ik, binnen het thema rust. En dat is wat ik zo interessant vind.
0: Mm-hmm. Ja, snap ik. Muriel, is dat ook wat jij dan zegt van ik ben het aan het leren? Is het dat ook wat?
3: Ja. Wij zijn eigenlijk altijd maar een beetje aan het doordoen. Hè. Onze maatschappij is een beetje op hol aan het gaan. Hè. De algemene kreet met minder mensen meer gaan doen. En ja. Er is een grens aan hoe ver je daarin kunt gaan, hè.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: En zijn er dingen waar je dat specifiek aan merkt, dat de druk harder wordt op jezelf, Muriel?
3: Ja, toch wel. Hè. Op het werk zijn dat zo van die dingen. Hè. Gaan mensen met pensioen, worden niet vervangen, er worden mensen ziek, er wordt niet vervangen. En op een deur staat je op je eentje het werk van 3 mensen te doen. Hè.
0: Mm-hmm.
3: Dat gaat niet, hè.
0: Ja. Lisa, hoe is dat in wat jij doet? Want ja, acteurs die moeten wel op het podium staan, maar...
2: Ik denk dat aan zich hetzelfde systeem daar ook speelt. Namelijk het kapitalisme dat inderdaad op hol geslagen is of dat niet duurzaam is. En ik denk dat wij dat allemaal voelen. Natuurlijk, ik zit echt in een soort sector dat sowieso al een klein beetje anders in zijn werk gaat en zo. Ook als het gaat over vervangbaarheid en zo. Ja, dat is een heel ander gegeven. Omdat ja, ik moet voor elke job... casten en ik ben voor elke job eigenlijk vervangbaar. En dus het is een beetje een ander systeem, maar ik voel dat ik rust vind in het feit dat ik eigenlijk niet zo'n quote-unquote nuttige job binnen het kapitalisme heb.
0: Mm-hmm.
2: Ik haal daar veel rust uit. Dat ik denk eigenlijk... Ik ben een verhalenverteller en dat vind ik ontzettend belangrijk. En ik vind het heel belangrijk om... Het kwetsbare in een maatschappij een soort van te gaan opzoeken, die ruimte, en daarmee bezig te zijn. Maar ik vermoed, of ik hoop, alleszins, dat ik voor de allerrijkste niet zo nuttig ben.
1: Mm. Ja, ik snap.
2: Het zou echt fantastisch zijn als ik daar eigenlijk niet zoveel aan bij ben.
1: Ja, en ik snap ook wel wat je zegt met vervangbaar zijn. Ik heb zelf een burn-out gehad. Ja. En ik weet, voordat ik ziek werd, dat ik kon me niet inbeelden dat ik zou niet gaan werken. Want ik moest daar toch zijn. Terwijl, eigenlijk is vervangbaar zijn wel een aangenaam gevoel.
2: Tuurlijk. Ja, zeker. Dat klopt. Ja. Ik denk dat er heel veel rust zit in het feit dat wij bijvoorbeeld elkaar allemaal zouden kunnen aflossen. En elkaar allemaal zouden kunnen ondersteunen. Dat zou ideaal zijn. Mm. Dus dat idee van het berust allemaal op u, is natuurlijk ook weer een soort van kapitalisme.
1: Ja, en staat er alle rust in de weg ook natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja. Muriel, mag ik jou nog rust wensen voor de rest van de dag, of wat heb je nodig?
3: Ja, zeker. Dat mag.
1: Wil jij graag nog iets toevoegen over Reinhard Maij, of mogen we naar luisteren?
3: Ik zou gewoon ernaar luisteren. Hij spreekt voor zichzelf.
1: Oh, en hij begint fluitend. Altijd goed. Dankjewel, Muriel.
3: Dag.
4: Uit heng ik op, uit koel ik

0: Er werd daar net een koffietje gedronken, denk ik ook. Bij Reinhard Maai en hier Aber Heute. We kennen hem ook wel een beetje als je Mama's Jasje, het nummer, als de dag van toen. Dat is eigenlijk ook een hit van hem geweest. Dus zo kennen veel mensen hem wel. Blij dat hij erbij was. Zo is vrolijk in het Duits, dat horen we toch weinig op de radio. Hè? Maar nog het einde.
1: Mir die volle breedseite zu geben.
2: De zomer van 2026.
0: We hebben het over rust vandaag en nu gaan we daarnaar op zoek met Dimitri Christiaans. Goedemiddag, Dimitri.
3: Goedemiddag.
0: Welk liedje heb jij gekozen?
3: Ik heb het liedje gekozen Where is My Mind? Voor eigenlijk van de Pixies, maar in een pianoversie van, ik hoop het juist uit te spreken, Maxence Sirin.
0: Mm-hmm. Want op zich het Pixies-nummer, dat klinkt alvast niet echt heel rustig.
3: Dat klopt, maar ik denk dat je met onrust op verschillende manieren kan omgaan. Dus zowel in een ruige rockversie als een rustige pianoversie.
0: Mm. En die Where is My Mind, waar gaat het over in de tekst?
3: Er is eigenlijk weinig tekst. Er wordt continu herhaald Where is My Mind? Maar de introductie, de twee eerste zinnen vatten voor mij veel samen. Die gaan with my feet in the air and my head on the ground. Dus je staat letterlijk met je kop op de grond. We draaien maar rond eigenlijk zonder soms te beseffen waar we mee bezig zijn.
0: Mm.
3: En, ja.
0: Ja, zeg maar.
3: Ja, en dus die tekst die reflecteert soms wel de onrust die niet alleen bij mij, denk ik, maar bij veel mensen vaak opkomt. Hè.
0: Ja, want het is wel iets dat je dan meteen herkende?
3: Ja, dat lied heeft mij eigenlijk van het de eerste keer dat ik het hoorde persoonlijk zeer aangegrepen eigenlijk. Ik vond het, ik voelde mij persoonlijk aangegrepen, maar tegelijk besef je dat het iets zeer collectiefs is. En ook als ik naar optredens ga van de Pixies, dan brul ik dat liedje goed mee in de roep en dan kan je alles er goed uitgooien.
0: Ja. Ja, en op zich het besef van, dat merk ik aan deze voormiddag ook, dat iedereen die zoektocht naar rust, we kennen hem allemaal wel, hè?
3: Ja. Hm. En dan die pianoversie heb ik toevallig ontdekt, op zoek naar verschillende versies. En dat is zeer minimalistisch. Als je de tekst kent in combinatie met die rust, dan, ondanks het onrustige tempo of tekst, brengt die mij enorm veel rust, ja.
0: Ja, goed. Klinkt veelbelovend.
4: Ja, ben
0: Lisa.
4: Ja.
0: We gaan er naar luisteren. Dankjewel, Dimitri.
3: Ja, graag gedaan. Dag.
0: Dadah.

0: nummer van de Pixies, maar hier in een versie van Maxence Sirin. Een hele mooie versie, Where is My Mind?
1: De zomer van 2026.
0: Nog een half uurtje, die van Lisa Adeaga. We hebben het over rust vandaag. Rust kan heel veel vormen aannemen, dat hebben we al gemerkt.
2: Klopt, ja.
0: Zijn er dingen die jij zo in je dagelijks leven doet, die jou veel rust brengen?
2: Goed eten probeer ik te doen. Ik probeer bewust te zijn van wat ik consumeer in het algemeen. En dan bedoel ik ook op gedachtenniveau of op intellectueel niveau probeer ik. Maar ik voel dus de laatste jaren dat het alsmaar moeilijker is om bijvoorbeeld niet vastgekluisterd te zijn aan mijn gsm. En om niet ongefilterd social media content binnen te krijgen. Dus,
0: terwijl maar dat mij nu wel vandaag al de hele voormiddag op. Heel vaak hebben mensen hun telefoon bij, omdat ze dan iets willen opzoeken, ja, nog over een liedje. Maar je bent de enige die er niet aankomt. Veel mensen zijn dan tijdens de muziek toch nog snel iets. Hier een berichtje van die. Of...
2: Ja, omdat ik het dus veel fijner vind om hier te zijn. En dus niet verloren wil gaan in de wereld van mijn gsm. Maar dus dat zijn ook wel de dingen waar ik dagelijks mee bezig ben. Zo van, ik wil eigenlijk niet dat mijn tijd, energie gaat naar dat mobieltje daar. En de wereld die daarin zit. Maar bijvoorbeeld een zin te lezen uit een boek of zo. Mm-hmm. Al is maar één of zo. Ergens iets wat aandacht aan te geven.
0: Ja.
2: En dus daar ook iets uit te ontvangen meestal. Al is het even naar de wolken kijken. Het klinkt stom of klein. Maar juist die kleine dingen of die stomme dingen zijn heel belangrijk in mijn zoektocht naar rust. Ja.
0: Het klinkt ook als waar elke mindfulnesscursus over gaat.
2: Klopt.
0: Want daar komen mensen dan, mensen die op zoek zijn naar rust, komen wel vaak bij dan meditatie-apps of dat soort dingen. Is het ook iets wat jij doet, mediteren? Of niet?
2: Ja, wellicht, maar ik geef het niet per se die naam. Ik denk dat ik als kind ook zo op de lagere school of zo, de rapporten vroeger, die stonden altijd vol met dagdromen, uit het raam kijken, weet wel, een beetje ver. Ik denk dat dat allemaal een soort van mindfulness was en is. En ja, ik ben daar eigenlijk wel blij mee.
0: Ja, een soort aandacht voor de dingen.
2: Ja.
0: En dan niet voor die telefoon die dat zo hard omroept.
2: Liever niet. Ja,
0: het is een oefening. Ja. Dat hoor ik jou ook zeggen. Ja, dat kennen we. We gaan naar D'Angelo en de Vanguard luisteren. En de Charade.
2: Ja.
0: Waarom is dit nummer erbij?
2: Eerst en vooral een prachtig nummer, vind ik. Sowieso, ik ben een D'Angelo van in het algemeen. Heel veel van zijn muziek raakt mij om verschillende redenen. The Charade was een nummer dat ik toevallig in mijn oren had toen ik een paar jaar geleden aankwam in Brussel om te gaan protesteren tijdens de Black Lives Matter protesten. En ik was alleen. Ik had niet echt... Ik ben gegaan zo... Van ja, oké, ik moet gaan, maar ik was alleen, zoals ik heel veel alleen ben. En eigenlijk zonder te beseffen wat dat die dag zou betekenen, zou kunnen betekenen voor mij. En ik kwam dus aan in Brussel Centraal en ik zie daar op een gegeven moment een massa aan volk staan. En ondertussen speelt de Charade in mijn oren en ik weet het niet. Het was een moment van... Een ongelooflijk communitygevoel, denk ik. Een ongelooflijk gevoel van samenhorigheid. En dat gaat gepaard ook met hoop en met vertrouwen. En ik denk dat daar ook heel veel rust zit in het idee dat we niet alleen zijn. In het idee dat samen zijn ontzettend krachtig is, ontzettend belangrijk is. En... aan het fundament ligt, denk ik, van mens zijn. En dat is iets, denk ik, dat we niet mogen vergeten. Zo.
0: Nee, ja.
2: Dus de Charade, ja, songtekstgewijs zitten daar ook wel wat dingen in die interessant zijn en mooi zijn en te maken hebben met wat ik bijvoorbeeld aan het zeggen ben. Community, Black Lives Matter ook wel. Maar ja, voor mij persoonlijk dat ankerpuntje.
0: Ja, maar ik snap het wel. Je kan maar rusten vanuit het idee dat we samen... Ik doe een beweging van mijn handen. Die dingen dragen, dat we het samen dragen.
2: Ja.
0: En voor hetzelfde ja. en in een geloof. Ja.
2: Klopt, en daarom ook denk ik dat het heel belangrijk is voor mensen die schuld, of we hebben het er straks even over schuldgevoel, rust, verdien ik het wel om te rusten? Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat je eigen rust garanderen of opzoeken ook wil zeggen dat je dat idealiter voor iedereen doet, dat dat dezelfde beweging is. En dus ook omgekeerd, als je probeert te strijden voor rust voor iedereen, dat dat dus ook wil zeggen, impliceert dat dat over uw rust gaat. Dus zo, ja.
0: Ja, ja, dat het lijken tegenstellingen, hè, want als ik rust, dan kan ik niet iets doen voor de wereld, maar ja. misschien is dat rusten dan wel wat we moeten doen
2: ik
0: voor de wereld.
2: Ik geloof echt dat dat inderdaad samenvalt.
0: Ja. En samen, dat is ook een belangrijk woord als het hier over gaat.
2: Yes.
0: We gaan naar D'Angelo.

0: D'Angelo en de Vanguard hier met The Charade.
1: De zomer van 2026.
0: Die van Lisa Adeaga, actrice, en ook die van Lisbeth Moeremans. Goedemorgen, Lisbeth.
2: Goedemorgen.
0: Oh, jij klinkt
3: heel vrolijk.
2: Ja, een beetje.
0: Wat gaan we met jou beluisteren?
2: Roadtripping van de Red Hot Chili Peppers had ik doorgegeven.
0: Mm-hmm. Oh, fijn. Dan zijn we onderweg rust aan het zoeken, of waar gaat het over?
2: Ja, ik vind het wel fijn om met de auto een klein toertje te maken. Liefst met mijn 18-jarige dochter erbij. En dan vinden we het ook fijn om zo, al dan niet toevallig op de radio of toch met een soort van playlist of zo, om dan zo cruise-nummers af te spelen. En roadtripping hoort daar zeker bij.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nu, we bellen jou wat later op de uitzending, omdat jij eerst nog iets anders moest doen. Niet per se een auto kopen, maar wel iets anders, zie ik hier.
2: Ja, een ander voertuig, namelijk een klein pleziervaartuigje. Dat is een zeer grote stap. Ik ben nog helemaal een beetje in de war daarover.
0: Een boot
2: maar,
0: gekocht.
2: Maar misschien dat dat dan ook... Ja, inderdaad, een klein bootje. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. En is dat... Het zou zomaar kunnen ook vanuit een soort rust op het water te zoeken? Of waarom is die boot er nu?
2: Helemaal en volledig, ja. Dat is echt zo'n cirkel die rond is vandaag. Zo. Die vraag was gesteld van jullie programma, dus ik had dat ingetypt en zo. En dan ondertussen het weekend dacht ik in volle rust door te brengen, maar dat is dan een beetje hectischer verlopen, omdat we dan inderdaad naar het water zijn getrokken en dat de mogelijkheid zich voordeed om die boot te kopen. En ondertussen vanmorgen heb ik de storting gedaan op de bank, zodanig dat die boot morgen van mij is, van ons.
0: Wauw.
2: Dus, ja.
0: Wow. Ja. Wat een belangrijke dag. Blij dat we er mogen bij zijn.
2: Ja, dankjewel. Ja, jullie ook.
0: Zeg maar, en Lisbeth, het onderweg zijn en het veel onderweg zijn is ook wel iets waar jij veel ervaring mee hebt?
2: Ja, toch wel. Mij geeft dat ook een beetje het gevoel nog van vroeger van op tournee te gaan. Dat was een soort een beetje een magisch woord in een tijd voor ons, omdat wij dan toch veel op de bus zaten en van de ene plek naar de andere gingen om concerten te spelen.
0: Mm-hmm. Ja. En wat speel jij dan? Of wat doe je?
2: Zelf ben ik fluitiste, maar toen was ik in de hoedanigheid, zal ik zeggen, van backing vocal of koorlied met een orkestje en een koor. Ja.
0: Oké, okay, zalig.
2: En zo gingen wij dan van stad naar stad.
0: En waar waren die tournees dan zoal?
2: Hier in Vlaanderen en in België, dan was het wel meestal met de auto te doen, maar dat ging bijvoorbeeld ook naar Nederland. Dat is ook al in Denemarken geweest. Ook een keertje zaten we in Amerika en dan was het echt wel een soort van roadtripping. Daar hebben we toch ook wel serieus de afstand afgelegd met een Greyhound, denk ik dat het was.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, maar dat is al wel een tijdje geleden hoor. Dat is al een paar jaar geleden.
0: Ja.
2: Maar dat was ook wel fijn.
0: En hoe vond jij dan rust als je zo op tournee was?
2: Ook met muziek. Dat was toen nog met zo'n cd-spelertje. Zo, hè?
0: Een
2: Discman. Een koptelefoontje.
0: Ja.
2: Een Discman, ja, ja, ja. En dan op de bus en dan eigen muziek. Of nog een beetje studeren of zo, ja. Dat was wel fijn, ja.
0: Zalig. Dankjewel, Lisbeth.
2: Helemaal.
0: Ja,
2: graag gedaan.
0: We gaan met jou even roadtrippen. Dit is een heel goed voorbeeld.
2: Heel fijn.
0: En geniet van je boot, hè.
3: Ja.
2: Gaan we zeker doen. Dank u. Dag.

0: Roadtrippen bij Red Hot Chili Peppers. Lisa, we hebben nog een suggestie van Herman. We gaan hem niet bellen, we gaan het gewoon laten horen, omdat het eigenlijk voor zich spreekt. Misschien moet ik gewoon zeggen, het is Bert en Ernie. Alhoewel, ook herkenbaar, ik had het niet moeten zeggen, sorry.
1: Ja, ja. Wat een gezeur, Ernie.
2: Ik weet het wat, Bert. Ik ga een liedje zingen. Eens kijken of ik nog een mooi liedje ken.
1: Maar dan wel een heel zacht liedje, Ernie.
2: Ja. Het heet Een Zacht Liedje.
1: Oh.

heel zachtjes zingt, mag je best meezingen hoor. Maar wel heel zacht. Nog maar een beetje zachter. Is weer eens wat anders dan hard zingen. Maar dit is ook een zacht liedje en dat moet dus zacht gezongen worden.

0: niet.
1: Dat is een zacht liedje tot de trompet. Ah. Heerlijk, hè?
2: Heerlijk. Goed voor ons innerlijk kind, denk ik.
1: Ja, en daar heeft er dus toch ook veel mee te maken?
2: Denk. Absoluut. Ja. Absoluut. Innerlijk kind, als dat blij is, dan denk ik, of rustig is, goed kan spelen, dan denk ik dat wij als volwassenen al heel ver komen.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Denk ik ook. We zijn al ver gekomen, het is al bijna 12:00.
2: Ja.
1: We hebben nog één liedje te gaan.
2: Yes.
1: En dat is van Jill Scott.
2: Ja.
1: To Be Honest. Waarom die nog?
2: Het is eigenlijk van een album, een nieuw album van Jill Scott, To Whom This May Concern. Het laatste album waar ik eigenlijk echt zot van ben. Zo. En ik hou van albums luisteren en de tijd nemen om een album te luisteren. Zo in dezelfde orde als de tijd nemen om een boek te lezen. Zo. Dat zijn vertragingen in het leven, ja, waarvan ik vind dat we die echt moeten koesteren.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, terwijl albums, het is makkelijker dan ooit om geen enkel album ooit nog te luisteren.
2: Klopt, klopt. Ja.
1: Want ook op Spotify, je moet echt veel klikken om bij een album terecht te komen.
2: Ja, je moet echt veel klikken. En het vraagt ook een soort van een aandachtspanne die we niet meer helemaal gewend zijn of zo. Maar die vertraging alleszins brengt mij wel heel erg tot rust. En ik denk veel mensen.
1: Mm-hmm. Zeker.
2: Dus ik heb een nummer gekozen, eigenlijk lukraak, want ik vind alle nummers best wel goed. En er zit ook zo'n storytelling aspect in haar schriftuur van songwriting. Dus het is zo een verhaal waar dat je in meegaat.
1: In het hele album dan?
2: In het hele album. En een soort bijna zelfportret misschien van wie dat zij nu is. Als vrouw in de 50 met een carrière dat toch ook wel al serieus intens is geweest of zo, op een goede manier. En de wijsheid die zij heeft vergaard of zo, deelt zij op een heel humoristische wijze, vind ik ook. Ze heeft veel humor, dat heb ik graag. Ze heeft veel zelfspot, dat is heel fijn.
1: Mm.
2: Dus ja, voilà, een tripje.
1: Ja. Ja, ze neemt zichzelf niet extreem serieus. Ik bedoel, ze doet daar niet te serieus over. En ja. Het is wel van, ben ik.
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Maar ik denk ook wel dat je eigenlijk alleen maar zelfspot kunt hebben als er ook een soort zelfvertrouwen en trots ook is. Dan denk ik dat het heel fijn is of dat je heel goed met jezelf kunt lachen.
1: Mm-hmm.
2: En dat heeft ze wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zeker.
2: Ja.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Knaldi.

0: bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1 live.

0: Jill Scott hier samen met J.I.D. en To Be Honest, maar eigenlijk de hele plaat.
1: De hele plaat.
0: To Whom It May Concern. Dankzij jou, Lisa Adeyaga. Dank je wel om hier te zijn.
1: Super, merci om mij uit te nodigen.
0: Dat was heel fijn. Ik wens jou nog een zomer vol rust.
1: Dank je wel, ik jou ook.
0: Merci. Morgen ben ik hier met Jelle Beekman, dat is de Messy Chef. En dan gaan we op zoek naar liedjes over je dromen volgen. Gaat ook een mooie voormiddag zijn, denk ik. En zo meteen is Kobe hier met Weet ik veel over de Krim. En ik zou zeggen, de laatste seconden die zijn voor de stilte vandaag.
2: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Vertel, wie zit er in je team?
3: Nee, dat zeg ik niet.
2: Nee?
3: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
2: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
3: Wat, jij gelooft me niet, hè?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Die plek daar in Oekraïne waarover het allemaal begon in 2014.
6: Het zijn de
5: Krim,
6: laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
5: Vragen over.
7: Krevel.
8: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
5: Die plek daar in Oekraïne waar het allemaal over begon in 2014. Daar gaan we het over hebben in Weet ik veel. De Krim, zo dadelijk na het nieuws.

0: af te nemen. Er raken meer details bekend over hoe de aanslag in Berlijn kon gebeuren. En het Rode Kruis waarschuwt dat er een tekort aan bloed is. In het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen. Toch heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens, jij bent in de buurt van Bordeaux. Wat merk jij daar?
1: Ja, ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. We zijn nu in een plek waar 150 brandweerlieden vanuit verschillende streken in Frankrijk opgevangen worden. Hier kunnen ze even op adem komen, krijgen ze eten en drinken, wordt hun was gedaan door vrijwilligers. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp, dus het lukte ons niet om hier te geraken. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen. Die zware rookwolken zijn weg. Maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
0: Oké, dankjewel Hilde. En in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, zijn de bosbranden ook aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen terugkeren. Maar ook daar is de brand nog niet volledig onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven de 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij rondliep, ondanks een veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride en daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond werd hij door de politie doodgeschoten. Jeroen Rijngaard in Berlijn, er komen blijkbaar meer details naar boven.
2: Ja, dat klopt. De man zat alles in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. Dat wisten we al. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. En dat laatste is hier in Duitsland mogelijk. Het jeugdrecht kan tot 21 jaar toegepast worden als iemand niet volwassen genoeg is. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. Ja, dat alles samengeteld leidt tot veel ongenoegen hier in Duitsland, ook politiek momenteel. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
0: Jeroen, dankjewel. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische trekpleister. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat bloed mag iedereen krijgen. Ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. Het is niet uitzonderlijk dat de bloedvoorraden laag staan in de zomer, dat zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
3: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemmingen gaan, waardoor als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
0: In Gent zijn de Gentse feesten nu echt voorbij. Om 10 uur vanochtend is ook het laatste plein, de Vlasmarkt, gesloten en konden de afvalophalers aan de definitieve opkuis van de stad beginnen. En dat doen ze met plezier.
4: Het is altijd leuk als we daarna terugkomen en we zien wat we verzet hebben uiteindelijk met onze hele ploeg. Dus ik denk dat iedereen wel tevreden is. Dan zijn we een proper stad terug kunnen rondlopen. Hè.
5: Ja, heel veel voldoening. Dat moet, hè, want anders moeten ze dat niet opkuisen. Dat er veel moe zijn. Hè. Dus voor ons is dat plezant om dat te doen. En de mensen zijn blij en wij zijn blij. Belangrijk.
0: Het weer vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. En woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot zelfs 34 graden. Vooraan in dit nieuws, in het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen, maar de brandweer heeft het vuur wel nog niet onder controle. Ook in Spanje, in de buurt van Madrid, stabiliseert de situatie. Meer op vrtnieuws.be.
6: Naar Brussel 10 minuten erbij op de E19 vanaf Vilvoorde. Naar Antwerpen ook op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Elders beperkte vertragingen.
7: Radio 1.
8: Is oké.
9: Weet ik veel.
7: Met Kobe Ilse.
6: En met de man die u al een beetje hoort tijdens de jingle. Ik ga hem even inleiden. Emeritus hoogleraar slavistiek aan de KU Leuven. En auteur van het boek De Russische Krim. Geschiedenis van een betwist schiereiland. Mag ik gewoon Emmanuel zeggen?
8: Zeker.
6: Emmanuel Wagemans. Misschien de microfoon een klein beetje bij jou trekken. Ja, dan klinkt u wat warmer bij de mensen. Dan komt u wat beter binnen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Waarom een boek over de Krim, zeg?
8: Ja, dat is een belangrijke vraag. Ik ben al jarenlang gefascineerd door de Krim. Mm-hmm. We zijn daar geweest in 2000. Dat is een leuke vakantiebestemming.
6: Nog altijd
8: nu? Misschien is het minder gemaakt. Daar waarschijnlijk straks over hebben.
6: Ja.
8: Het heeft veel verschillende lagen. De oudheid, de Russische tijd, de Tataren en dergelijke. Het mediterrane klimaat. He, dus het is echt een vakantieoord voor de Russen en de Oekraïners. En ja, dat heeft ook nogal wat te maken met de Belgische geschiedenis.
6: Ah, ja?
8: Er zitten nogal wat links tussen België en de Krim en Oost-Oekraïne, waar nu zo hard gevochten wordt.
6: Belgische linken?
8: Zeker.
6: Zeer benieuwd, daar gaan we straks over hebben. Ja. Laat ons eerst geografisch beginnen. Hè. Ik heb hier Google Maps opengedaan, want mijn geografie of mijn aardrijkskunde van die plek is niet geweldig. Ik zoom even uit. Hè. Dus we zitten in de Zwarte Zee.
8: Ja.
6: En de Krim is helemaal in het noordoost-zuiden, zuiden van Oekraïne.
8: Ja.
6: En het is een soort aanhangsel, hè?
8: Ja, een schiereiland.
6: Een schiereiland.
8: Ja, geen eiland, maar een schiereiland.
6: Ja.
8: Ja.
6: En het is omgeven door die Zwarte Zee. En als ik goed kijk, raakt het Rusland eigenlijk niet, maar is het... Het scheelt een paar kilometer, lijkt mij. Een kleine straat, een soort straat van Hormuz, maar dan de straat van Kerch.
8: Kerch.
6: Zoiets.
8: Ja, precies. Dat is dus een ding, is een heel zwaar punt, hè?
6: Ja.
8: Dat het schiereiland hangt aan Oekraïne, niet aan Rusland.
6: Ja.
8: En daardoor is dus eigenlijk heel die oorlog gekomen. Hè?
6: Want op dit moment is het geannexeerd door de Russen.
8: Ja, het is geannexeerd.
6: Sinds 2014, als ik het goed heb.
8: Precies, ja.
6: Dus de Russen zijn naar daar gegaan en hebben gezegd, dit is eigenlijk van ons.
8: Van ons, dat moeten we terug hebben.
6: Terwijl het inderdaad, als je het puur geografisch bekijkt, in het zuiden van Oekraïne, je kan er naartoe wandelen vanuit Oekraïne, je moet er naartoe zwemmen vanuit Rusland.
8: Ja, inderdaad.
6: Oké. Hoe groot is dat?
8: Wel, om een idee te geven, ons land is in ronde cijfers, hè, 30.000 vierkante kilometer.
6: België. Oké.
8: En de Krim is 28.000 vierkante kilometer.
6: Wauw, dan niet.
8: Dus dat is vergelijkbaar. Hè.
6: Ja.
8: De structuur, hè, de uitgerektheid van de Krim is natuurlijk helemaal anders. Maar goed, van oppervlakte is dat ongeveer hetzelfde. Maar natuurlijk is er een groot verschil qua bevolking. Hè. Wij zitten met 11, bijna 12 miljoen mensen tegenwoordig. De Krim heeft er maar 2.400.000.
6: Zeer bevolkt dus.
8: Ja, dus het is wel merkwaardig. Het is een klein stukje... Ja, nu weet ik niet wat ik moet zeggen. Hè. Een klein stukje Oekraïne of een klein stukje Rusland.
6: Ja, het internationale compromis is toch nog altijd dat het eigenlijk toebehoort aan Oekraïne.
8: Ja, het is, officieel is het van Oekraïne, hè, maar de facto is het dus van Rusland. Hè. Maar het is dus merkwaardig, vind ik toch, dat Rusland dat toch wel, dat weten we toch. Hè, en, ook voor iemand die niet sterk is in geografie. Een reusachtig groot land, het grootste land ter wereld, dat ze dan per se een klein landje van 28.000 vierkante kilometers willen inhalen.
6: En daar
8: dat is
6: dus
8: ook een raadsel.
6: Ja, absoluut. We gaan er helemaal induiken in die Krim. Professor Emeritus, hoogleraar. Weet u wat er op dit moment in de top 50 op 1 staat in Oekraïne?
8: Tell me.
6: Ja,
10: u volgt de muziek niet in Oekraïne?
11: Niet echt.
10: Wel, het is vertaald, heet het nummer Rode Papaver, want het is zo... Welk schrift is dat daar?
11: Cyrillisch.
10: Cyrillisch,
11: ja.
10: Ik heb het moeten vertalen via een AI-model. Rode Papaver heet het nummer. En het is van Colibri of Colibri en Zlatako.
11: Ah, oké.
10: Zullen we het een kans geven?
8: Oh, graag.
10: Voilà, bij deze. Weet ik veel over de Krim? In ons hoofd nog altijd een stukje Oekraïne. En dit staat dus op 1 in de top 50 daar.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 12 uur, een goede middag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote bosbranden in Zuid-Europa lijken wat

0: Colibri's Lataco met rode papaver. In weet ik veel over de Krim vandaag, dat schiereiland onder Oekraïne, ja, dat eigenlijk aan de Russen toe behoort op dit moment, maar het is puur omdat ze dat geannexeerd hebben, omdat ze daar zijn, zonder dat ze daar eigenlijk recht op hebben. Bij mij in de studio Emmanuel Wagemans, emeritus hoogleraar slavistiek aan de KU Leuven en auteur van het boek De Russische Krim, geschiedenis van een betwist schiereiland. In de titel zet u wel degelijk De Russische Krim.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje provocatief bedoeld.
0: Mm-hmm.
1: Maar op dit ogenblik is natuurlijk de Krim van Rusland, hè, de facto ingepalmd door. En ja, als we even de geschiedenis bekijken, is het, ja, het is misschien hard om te zeggen en in diplomatenkringen niet zo echt aanvaardbaar, maar eigenlijk is het wel een stukje van Rusland, hè.
0: Okay.
1: Jazeker.
0: Dus ze hebben eigenlijk recht om te zeggen, dit is van ons.
1: Ja, dat is een andere kwestie. Kijk, je kunt niet zomaar een land binnenvallen, hè, mm-hmm, en bezetten en terugpakken. Hè. Kijk, is Frans-Vlaanderen is ons in de 17e eeuw afgenomen door Lodewijk XIV. Wij kunnen niet zomaar zeggen, we gaan nu eens Frans-Vlaanderen binnenvallen. Hè.
0: Nee,
1: er bestaan
0: natuurlijk
1: altijd internationale akkoorden. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar historisch en cultureel is eigenlijk de Krim een stukje van Rusland.
0: Kan u dat eens uitleggen?
1: Ja. Kijk, de Krim, het schiereiland de Krim, heeft een heel lang verleden. Het is heel ingewikkeld. Eigenlijk weet niemand in Rusland of Oekraïne, behalve een paar specialisten, wat daar vroeger allemaal geweest is. Daar hebben de Skieten hebben daar gezeten.
0: De Skieten?
1: De Skieten hebben daar gezeten.
0: Wie zijn dat?
1: De Sarmaten, allemaal volkeren die van het verre Azië komen.
0: Okay.
1: En die daar beland zijn. De Grieken hebben daar gezeten, eeuwenlang. De Romeinen, de Goten. Hè. Maar het belangrijkste is dat in 1475...
0: Mm-hmm.
1: Een overblijfsel van de Gouden Horde, weet u nog van de schoolbanken? De Gouden Horde was Genghis Khan,
0: ja,
1: die vanuit Peking
0: Mongolië
1: kwam,
0: toch?
1: Ja, die via Mongolië, Centraal-Azië, doorkwam tot Kiev. Kiev met de grond gelijk maakte,
0: okay,
1: 1240. En heel die troepen, die huurlingen eigenlijk, die meekwamen met de legers van Genghis Khan, wat daarvan overgebleven is na 250 jaar, die hebben de Krim ingenomen. Die hebben zich gevestigd in de Krim,
0: okay,
1: midden van de 15e eeuw.
0: Klopt het, weet je over Genghis Khan, dat er eigenlijk in heel veel mensen, miljoenen mensen, miljarden mensen misschien zelfs, een beetje Genghis Khan bloed zit, omdat hij zichzelf zo hard heeft voortgeplant, die man?
1: Zegt men, hè, hij moet niet alleen militair exploten hebben uitgehaald. Hè.
0: Ja.
1: Wel u, en in 1475 wordt dat schiereiland, waar dus Tataren zitten, dat zijn dus overblijfselen van de Gouden Horde, wordt een vazalstaat van Turkije. Dus die vallen onder de heerschappij van Turkije, van de Ottomanen. Hè? U weet nog, hè? Ik hoop in 1453 vallen de Ottomanen Byzantium binnen, hè? Constantinopel, en stichten daar een islamitisch rijk. Dat gigantisch groot gaat worden. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Suleiman de Prachtige in de 16e eeuw, in de 17e eeuw. Heel Joegoslavië hadden ze. Bulgarije, de Krim hadden ze. Ze hadden de Dalmatische kust en wat weet ik al.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was een machtig rijk. En de buurlanden vonden dat niet leuk. Hè? Dus dat schiereiland, dat grenzen aan Rusland, ingepalmd was, onder de heerschappij van de Turken stond. Wel nu, de Tataren hebben op de Krim gezeten van 1475 tot 1783.
0: Okay.
1: Dat is in ronde cijfers 3 eeuwen. Dat is lang. Hè? En die hebben natuurlijk een stempel gedrukt op heel dat landschap enzovoort.
0: Als je en nu die Tataren, dat zijn de islamieten?
1: Dat zijn islamieten.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, ja. Ja.
1: Als je door de Krim rijdt nu, dan zie je dus overal minaretten, moskeeën,
0: okay,
1: nog overblijfselen van medressen, hè, islamitische scholen. Heel mooi hoor.
0: En dus niet die orthodoxe kerken die we kennen.
1: Nee, is absoluut niet. Dat is dat landschap, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk, wordt gedomineerd door die Tataarse cultuur.
0: Okay.
1: Nu, dat was een doorn in het oog van de Russen. Hè? Die Tataren, dat waren geen softe jongens. Hè? Die vielen Rusland binnen, Oekraïne, Oekraïnse dorpen, Russische dorpen in de 16e eeuw, de 17e tot de 18e eeuw. En namen daar Slavische vrouwen, zeer geliefd, blond, blauwe ogen. Die namen ze mee naar de Krim. En vandaar werden ze verkocht aan de Oriëntaalse bazaars. Oeh. En let op, specialisten hebben dat berekend. Dat ging over meer dan soms 20.000 Russische slaven, Oekraïnse slaven per jaar, krijgsgevangenen, slaven. Hè. Dus dat komt neer op ongeveer een miljoen Russen die in de loop van de Tataarse heerschappij over de Krim, hoe moet je dat noemen, gekidnapt zijn en weggevoerd naar de Krim en dan via Turkije en dergelijke verkocht. Hè. Dus dat was een grote vijand voor de Russen.
0: Waarvan Rusland op dit moment ook wordt beschuldigd dat ze Oekraïnse kinderen ontvoeren om die
1: mensen. Ja, misschien hebben ze de slechte dingen geleerd van de geschiedenis.
0: Ja, want dat is de oorlogsmisdaad die ze Poetin aanwrijven.
1: Precies, eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn dat de mensen leert van de geschiedenis, maar blijkbaar niet, hè. Wel, u en de Russen die moesten op een of andere manier met dat Tataarse probleem, met die Krim, in het reinen komen. Die hebben dat geprobeerd in de 17e eeuw, de zuster van Peter de Grote zelf, de opvolgers. Maar het is eigenlijk pas Catharina de Tweede, de Grote, de tweede helft van de 18e eeuw, die erin geslaagd is om de Krim te veroveren. Het is ook een heel ingewikkelde geschiedenis. Er is een Russisch-Turkse oorlog geweest, 1769, 1774. De Russen hebben die gewonnen. Er is een vredesverdrag gesloten in het huidige Bulgarije. En daardoor kreeg de Krim eigenlijk autonomie. Mm-hmm. Maar autonomie aan de Russische grens, dat stelt niet veel voor. Hè? Dus enkele jaren later, in 1783, hebben de Russen de Krim gewoon geannexeerd.
0: Gewoon gezegd, het is van ons.
1: Het is van ons.
0: Nu, omwille van het toeristische karakter? Nee, of omwille van het strategische belang?
1: Strategisch.
0: Ja, want toerisme en was in die tijd nog niet belangrijk.
1: Dat moest pas komen, eigenlijk pas in de 19e eeuw, de 20e eeuw natuurlijk. Maar vooral omdat Krim een geduchte vijand was van Rusland.
0: Want ik kijk weer even op Google Maps en inderdaad, die Zwarte Zee, het noorden van Turkije heeft een heel stuk of grenst een heel stuk aan die Zwarte Zee. Dus ik kan mij ook wel voorstellen vanuit militair oogpunt.
1: Zeker.
0: Wil je dat, zeker als je Turkije bent, wil je dat wel. Want je sluit aan bij dan het Europese continent, niet alleen via Istanbul, maar dan ook via die Krim.
1: Natuurlijk. Ja. En weet u, in de 18e eeuw, toen de Russen de Krim veroverden, was dat maar 24, maximum 36 uur varen naar Constantinopel, naar Byzantium. Dus
0: tuurlijk.
1: Die zaten ermee natuurlijk. Hè.
0: Om nog maar te zwijgen van de economische route die je daar kan.
1: Voilà, die waren natuurlijk ook not amused, dat ze een stuk kwijt waren. Hè. En in 1787... heeft dan Catharina een grote, een cruise, noemen wij dat nu, een vaart, dus op een boot georganiseerd, de Dnieper, de rivier die gaat van Kiev naar het zuiden, naar de Zwarte Zee, en die dus aan de Krim uitkomt, om die Krim te gaan bezoeken. He, dat was een nieuw windgewest.
0: Ja, natuurlijk.
1: En ze wilde graag eens zien wat er nu door haar vriend en ex-minnaar Potjomkin, wat hij ervan terechtgebracht had.
0: Dus als ik het goed begrijp, ze veroveren dat op die Tataren, Rusland. Sindsdien is het van hen.
1: Mm-hmm.
0: Maar op dat moment is Oekraïne ook nog een deel van Rusland, toch? Hè? Als ik het over van de Sovjet of
1: ja,
0: hoe heet
1: het
0: allemaal.
1: Ja, Rusland, hè.
0: Ja.
1: Oekraïne, dat is ook een heel ingewikkelde geschiedenis. Maar sinds, ik zal het heel kort vertellen. In het midden van de 17e eeuw breekt er in wat wij nu Oekraïne noemen, dat was een deel van Polen, breekt er een burgeroorlog uit tegen de Polen. En de Oekraïnse Kozakken, die moeten eigenlijk de hulp inroepen van Rusland om het te kunnen winnen tegen de Polen. En dat, niet dat vredes, maar dat bijstandsverdrag van Pereyaslavl, 1654, dat is op verschillende manieren geïnterpreteerd.
0: Dat is wel uitpakken op een quiz als u dat weet.
1: Absoluut.
0: Oh my. Wow.
1: 1654, de Russen hebben dat gezien als wij zijn, de Oekraïners zijn nu onderhevig aan ons. Zijn
0: wij hebben
1: ons.
0: Ze open. Ja,
1: en de Oekraïners zeggen, nee, dat is een vriendschapsakkoord. Wanneer wij het nodig zullen hebben, zullen jullie Russen ons ter hulp komen. En sinds dan is het scheef gelopen tussen Oekraïne en Rusland. Een neerbuigende houding tegenover de Oekraïners. In de 18e eeuw bijvoorbeeld mocht, om maar een idee te geven, in het christelijke land Rusland, mocht het Nieuwe Testament niet vertaald worden in het Oekraïens. Want dat zou betekenen dat ze impliciet toegaven dat Oekraïens een taal was. Maar het Oekraïens was in Russische ogen geen taal, dat was een dialect. En nog wel een boerendialect.
0: Ik kan net zeggen wat de boeren spreken.
1: Voilà. Ja, voilà. Het is nog een beetje de houding zoals de Franstaligen tegen de Vlamingen, tot 50 jaar geleden. Mm-hmm. Of in Spanje bijvoorbeeld, de Castellanen, de Spanjaarden tegen de Catalanen.
0: Catalanen,
1: ja. En dat is altijd zo gebleven, die houding van het zijn boerkes.
0: Het zijn ook letterlijk boeren, want is dat niet de graanschuur van
1: absoluut,
0: Europa?
1: Ja, absoluut. Maar wel een heel ijverige en een heel vruchtbare.
0: Want boeren kan ook een geuzennaam zijn.
1: Ja, zeker. Dat is ook een beetje met de dingen met de Catalanen. Hè. Ze worden wel uitgescholden voor boeren, maar het is wel een van de meest welvarende regio's van Spanje. Hè. En dus in 1787 organiseert Catharina, of haar vriend, minnaar, nummer 1, nummer 2 misschien, in Rusland, Potemkin, een grandioze tocht op boten. Een beetje te vergelijken met het galjoen van Cleopatra, die haar vriend Caesar binnenhaalde in Egypte om zijn keizerin te overtuigen van de pracht en praal van de Krim en de welvaart enzovoort. Dat is een schitterend verhaal waar een Belg bij aanwezig was. Prins de Ligne. En het is via Prins de Ligne, Charles Joseph Prins de Ligne, onze enige beroemde Belg die wij hebben in de 18e eeuw, okay. Maar ik bedoel Europees, wereld, beroemd, die was aanwezig op die cruise. En die heeft daar uitvoerig over geschreven.
0: Wow.
1: Maar daar ben ik nu met een boek over.
0: Een nieuw boek.
1: Want dat is een fascinerende figuur. Maar goed, in 1787 is dus de Krim van Rusland. Er komt nog eens een kleine oorlog tussen Rusland en Turkije. Turkije wil de Krim weer afpakken. Dat lukt niet. En vanaf 1791 behoort de Krim definitief bij Rusland.
0: Ja.
1: Maar, komt het.
0: Ja, teaser.
1: In 1954, dat is dus 300 jaar na de vrede van Kobe, zeg het? De vrede van Pierre Jaroslavl. Dus zeg maar een vriendschapsverdrag tussen Rusland en Oekraïne, beslist partijleider Khrushchev, zelf een Oekraïner, om de Krim te schenken aan de Oekraïne.
0: Wel, die vraag kwam binnen van Henry Roggeman, dus daar kunnen we ineens op antwoorden. Klopt het dat Khrushchev de Krim in 1954 aan Oekraïne heeft geschonken?
1: Ja,
0: jawel,
1: dat klopt dus inderdaad. En daar begint dus de hele misère. De miserie van de oorlog die nu aan de gang is, is eigenlijk de schuld van partijleider Khrushchev, 1954, die gewoon met een vodje papier de Krim, een land zo groot als België,
0: irrelevant waarschijnlijk in zijn ogen.
1: Ja, maar toch ook agrarisch en strategisch. De Zwarte Zeevloot is daar gevestigd. Die schenkt dat zomaar even van Rusland aan Oekraïne. Nu, in 1954 was daar geen haan die daar aan kraaide. Want of de Krim...
0: Doe rustig. Moet ik even een plaatje spelen?
1: Wat Rusland was of Oekraïne, dat maakte niks uit. Dat was één grote confederatie van landen die zogezegd allemaal onafhankelijk waren, maar bij de Sovjet-Unie hoorden. En niemand kraaide daarnaar. Maar het heeft natuurlijk wel heel vergaande gevolgen.
0: En het is dus daarom dat Rusland nu heeft gezegd, eigenlijk is het echt wel van ons, terwijl Turkije, als ik nu de geschiedenis hoor, Turkije zou ook kunnen zeggen, nee, het is van ons.
1: Ja, maar dat is te lang geleden.
0: Ondertussen,
1: na de verovering van de Oekraïne in 1787, einde van de 18e eeuw, gaan de Russen in grote getale naar de Krim. Het is leuk. Het is warm. Het is echt een mediterraan klimaat. Het is helemaal wat anders dan dat koude Rusland, waar er heel veel Russen ook de pest aan hebben. En die bouwen daar in de loop van de 19e eeuw een fantastisch kuuroord. Een soort van, de Mediterranee, de Middellandse zeekust. In het zuiden van Rusland, er worden paleizen, prachtige paleizen neergezet, die godzijdank nog altijd bestaan. Er komen kuuroorden. Men ontdekt dat het klimaat van de Krim geneeskrachtig is. De tsaar trekt er naartoe. En de Russen zijn zo, als de tsaar er naartoe trekt, dan trekken zij achteraan aan de tsaar mee. Er komen kuuroorden, modderbaden en dergelijke. En in de 20e eeuw wordt dat op een grandioze manier uitgebouwd door de Sovjets.
0: Is dat een soort Ibiza?
1: Ja, maar een beetje zediger.
0: Okay.
1: misschien nu in de late jaren 20 dat misschien wel een soort pizza gaat worden.
0: Ik ga nog een plaatje draaien en het is muziek van de Tataren die daar dus gezeten hebben. Want er is een muziekstuk, het Anthem of Crimea. En zo heet de Krim in het Engels, Anthem of Crimea. Mm-hmm. Maar van het Tataars tot, wat was het, 1783?
1: 83. Ja.
0: Dit is het.

0: Dat hebben we al veel geleerd vandaag, toch? Immanuel Wagemans is onze gast en weet ik veel. Emeritus hoogleraar slavistiek aan de KU Leuven en auteur van het boek De Russische Krim. Geschiedenis van een betwist schiereiland. Want het gaat over die Krim, hè? Crimea in het Engels. U heeft er ongetwijfeld al veel over gehoord, want het is eigenlijk ook sinds 2014 de aanleiding voor het grote conflict tussen Oekraïne en Rusland. Maar het is altijd een betwist stukje land geweest. Het ligt daar in die Zwarte Zee. Het grenst letterlijk echt aan Oekraïne. Het grenst niet echt aan Rusland, maar het is maar een paar honderd meter, denk ik. Die straat daar.
1: Ja.
0: Ja. We moeten het erover hebben. Dit is muziek van de Tataren. Die hebben daar tot de 18e eeuw gezeten. Maar, wat zegt Emanuel Wagemans mij tijdens het nummer? Er wonen nog altijd Tataren daar.
1: Ja.
0: En u volgt zelf de lokale Tataarse kranten?
1: Kranten niet, maar...
0: Of websites?
1: Websites.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad, de Tataren waren de belangrijkste bevolkingsgroep op de Krim. Mm-hmm. In de 19e en begin van de 20e eeuw. Nu, in de 19e eeuw komen er heel veel Russen naar de Krim. Eerst rijke mensen, later toeristen, die daar huizen, paleizen, villa's bouwen enzovoort. Het wordt een groot toeristische attractie, een kuuroord, een al-Russisch kuuroord onder de Sovjets. Maar de Tataren, die wonen daar. En na de Russische revolutie, 1917, is er, moet toch even vermeld worden, een weinig bekend fenomeen, is er eventjes gepraat over de Krim aan Oekraïne te schenken. Precies op technisch-geografische argumenten.
0: Ja.
1: Namelijk, het grenst niet aan Rusland, maar aan Oekraïne. Maar door allerlei omstandigheden is dat niet gebeurd. En dan komt in het midden van de jaren 20 en tot het midden van de jaren 30 wordt de Krim onder Sovjetbewind getatariseerd. Dus Stalin voert een politiek door van tatarisering. Dat betekent, het Tataars mag onderwezen worden.
0: Okay.
1: In de lagere en de middelbare scholen. Er komen Tataarse kranten, gezondheidszorg, rechtspraak enzovoort. Maar in het midden van de jaren 30 was dat gedaan. En daar werden die zogenaamde Tataarse nationalisten allemaal naar kampen gestuurd. Ze gingen te ver. En ze waren bang voor onafhankelijkheid enzovoort. Dus de Tataren die hebben zwaar afgezien tijdens het Sovjetbewind in de jaren 30. En dat heeft ertoe geleid dat in de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers de Sovjet-Unie bezetten, en dus natuurlijk ook de Krim, de Oekraïne nog, toen nog met de lidwoord, en de Krim, waar zij erg op uit waren, want de Krim, weet u, dat was de springplank naar de olievelden van de Caucasus.
0: Ah.
1: En de Duitsers hadden natuurlijk de olie nodig van Azerbeidzjan en dergelijke. Maar bovendien waren de Duitsers, de nazi's en meer bepaald Hitler, die was bezeten door de Krim en die dacht dat de graal te vinden zou zijn in de Krim.
0: De heilige graal?
1: De heilige graal.
0: De beker waar Jezus van gedronken heeft.
1: En er werd dus een...
0: Het bloed is opgevangen?
1: Het bloed.
0: Ja, ja. Dat was het, hè? Ja.
1: En hij stuurde zelfs een hele expeditie van Duitse echt topspecialisten, geologen, archeologen en dergelijke, naar de Krim om die graal te gaan zoeken. Maar wat gebeurde nu, en dat is tragisch voor de Krim, de Krim had zo erg te lijden gehad onder het Sovjetbewind, dat ze bereid waren, dat een deel van de Tataren bereid was om te collaboreren met de Duitsers. Ik heb daar filmische bewijzen van en geschriften en dergelijke. Een klein deel van de Tataarse bevolking collaboreerde en dat heeft Stalin ertoe aangezet, toen de Duitsers terugtrokken in 1944, de zomer van 1944, weet u, Stalingrad is achter de rug, het begint slecht af te lopen voor Duitsland, de Duitsers moeten zich terugtrekken, ook uit de Krim. En Stalin laat in september 1944 heel de Tataarse bevolking van de Krim, 275.000 mensen, arresteren, in beestenwagens stoppen en transporteren, twee treinreizen dagen verder naar Centraal-Azië, waar ze gedropt worden. In the middle of nowhere, 10% overleeft die evacuatie niet. En daar moeten ze maar, op zijn Belgisch gezegd, een plan trekken.
0: Jezus.
1: En die zijn daar gebleven, zonder het recht om terug te komen, naar de Krim, tot 1991.
0: De val van,
1: toen de Sovjet-Unie uiteenviel. En toen zijn ze, vooral in de jaren 90, teruggekomen. Eerst illegaal en dan in grote getalen. Ja, en op het einde van de jaren 90 was eigenlijk de repatriëring van de Tataren een feit.
0: Is de Graal daar ooit?
1: De Graal is niet gevonden, helaas.
0: Dat zou wereldnieuws geweest zijn. Denkt u ook dat ze daar is?
1: Ik heb geen ahnung. Maar de Duitsers spraken wel van Germanisches Arkadien. En ze dachten daar in de Krim een Germaans Arcadië, een idyllisch land te vinden.
0: Maar,
1: het is inderdaad slecht.
0: Mm, want Indiana Jones heeft de Graal toch gevonden, maar dat was in Petra in Jordaan.
1: Ja, het was ergens anders.
0: Ja, oké. Okay. Nog heel even iets dat ik daarnet niet 100% begreep. U zei in 1954 heeft Khrushchev, de partijleider op dat moment, heeft de Krim aan Oekraïne geschonken. Maar op dat moment was Oekraïne toch nog deel van Rusland.
1: Ja.
0: Dat was een provincie dan?
1: Oekraïne was een republiek.
0: Republiek binnen het
1: grote... Zogezegd onafhankelijke republiek binnen de Sovjet-Unie. Je had de Baltische republieken, je had Wit-Rusland, Oekraïne, Georgië enzovoort. En die maakten allemaal deel uit, sinds 1922, van de Sovjet-Unie.
0: Ja.
1: Dus dat maakte niet veel uit of die Krim nu bij Oekraïne of bij Rusland.
0: Maar in 1991, toen het allemaal uit elkaar viel, was dat natuurlijk wel belangrijk.
1: Toen werd dat probleem ineens cruciaal. Van wie is nu eigenlijk de Krim en bij wie wil de Krim zijn? En er zijn al heel veel studies over verschenen. De Krim was wel voor onafhankelijkheid.
0: Wel, er komt de vraag binnen van... Sorry dat ik onderbreek, maar het sluit aan op de vraag. Ben van Massenhoven vraagt, mochten de inwoners van de Krim vandaag kunnen kiezen tot wie ze toebehoren? Wat zou hun keuze dan zijn?
1: Ja, dat is een heel interessante, maar een heel moeilijke vraag. Ten eerste omdat er bestaat geen onafhankelijke berichtgeving in Rusland. Er bestaat ook geen betrouwbare statistiek. Maar het is wel zo dat een meerderheid van de bevolking van de Krim pro-Russisch is. Of zich Russisch voelt. Kijk, om een paar cijfers te geven.
0: Ja.
1: In 2014, dus op het moment dat de Russen de Krim bezetten, woonden er ronde cijfers, woonden er 70% Russen. Etnische Russen.
0: Okay.
1: Moedertaal Russisch. Ongeveer 15% Oekraïners. Maar die vaak ook Russisch spraken. De meeste Oekraïners waren tweetalig. En dan 11% Tataren.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is wel zo dat de Krim eigenlijk erg pro-Russisch is. Ik bedoel niet zozeer militair, en vooral nu niet, omdat daar zo vreselijke dingen gebeuren. Maar de bevolking spreekt zich eigenlijk wel uit voor een of andere lidmaatschap of samengaan of weet ik wat. Maar er zijn ook veel gesprekken geweest over autonomie. Voor de Krim. En de Krim is inderdaad een tijdje na de onafhankelijkheid van Oekraïne en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, is de Krim een autonome regio geweest binnen Oekraïne.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk is het dan zo dat de Russen zijn beginnen te stoken. In de Krim en in Oost-Oekraïne, waar ook heel veel, de meerderheid,
0: de Donbass,
1: eigenlijk de Donbass, waar de meerderheid Russisch-talige Russen, etnische Russen waren. En de Russen zijn daar beginnen stoken. Dat is de zogenaamde Ruski Mir, de Russische wereld. Overal waar Russisch gesproken wordt, is Rusland.
0: Mm-hmm. Dat was mijn vraag. Is het een argument in een discussie over tot wie behoort dit land als er meer mensen wonen van... Nee, ik ga het anders formuleren. Is het een argument in een discussie als je zegt, er wonen 70% Russen, dus heeft Rusland wel het recht om dat land te gaan claimen? Want er wonen... Dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen.
1: Dat is een juridisch probleem.
0: Ja.
1: Of een internationaal diplomatiek probleem. Het probleem is dat de Krim sinds 1954 tot 1991 een onderdeel was van Oekraïne. Dat is goedgekeurd. Daar zijn geen oorlogen over gevoerd. Let op, het is wel de beslissing van één man geweest, van Nikita Khrushchev. Ik heb hem een keer uitgezocht. Hij heeft daar geen overleg over gepleegd. Nou, helemaal niet met de bewoners van de Krim. Ook niet met zijn eigen partij, de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Hij heeft gewoon overnacht beslist, de Oekraïne is een sympathiek volk en zo. Ik ga de Krim schenken aan de Oekraïne. Maar ja, goed, dat, juridisch klopt dat wel. Hè? Dat is een deel van Oekraïne. En heeft, ja, heeft nu een buurland het recht om daar binnen te vallen. Dat zou ik niet denken.
2: Heeft Poetin eigenlijk ooit gezegd waarom hij dus in, wat u daarnet al zei, in 2014, ik ga eerst het fragment laten horen, die annexatie.
3: Enkele honderden Russisch sprekende inwoners van de Krim protesteren voor het regionale parlement. Dat gebouw werd vanmorgen ingenomen door gewapende mannen die er de Russische vlag hezen. De etnische Russen in de Krim, bijna 60% van de bevolking, aanvaarden de machtswissel in Kiev niet en zijn bang voor de toekomst.
2: Dat was het, 2014.
1: Ja.
2: Heeft Poetin eigenlijk ooit letterlijk uitgelegd waarom hij vindt dat de Krim toebehoort aan Rusland?
1: Nee, dat is het merkwaardige. Hè. Hij had gewoon kunnen zeggen, sorry ja, jongens, het is van ons. Khrushchev heeft een stommiteit begaan in 1954.
2: Exact.
1: En ik wil die stommiteit ongedaan maken. Dat had hij kunnen zeggen, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft het sinds 24 februari 2022 heeft hij het over de denazificatie, de demilitarisering van Oekraïne. Dus in Oekraïne, dat zijn allemaal nazi's die daar rondlopen. En dat zijn wapens en we moeten dat ongedaan maken. En Oekraïne is een vijand of een potentiële vijand van Rusland en zo. Maar ja, excusez-moi, Kobe. Maar ik ben er zeker van dat er op dit moment en toen, 4-5 jaar geleden, dat er in Rusland meer neonazi's rondliepen dan in de Oekraïne.
2: Maar dan hebben we het over het conflict dat inderdaad in het invallen echt in Oekraïne, ja, het vaste land. Maar in 2014 over de Krim heeft hij daarover gesproken van waarom hij dat op dat moment,
1: ja,
2: wilde.
1: Dat was volgens hem, en daar is wel iets voor te zeggen, de Krim, dat het schiereiland de Krim, dat is de plek van de Slavische wereld waar in 988 Rusland gekerstend is. Waar Rusland het christendom heeft aangenomen. Via Byzantium, via Griekenland.
2: In 900?
1: In 988.
2: Dat is ook wel lang geleden.
1: Dat is wel lang geleden. Hè? 500 jaar na Clovis. Hè?
2: Ja.
1: Okay. Ja. Dus in 988 is Rusland een deel geworden van de christelijke wereld. Maar ja, toen sprak men niet van Russen en Oekraïners en wat weet ik allemaal. En hij zegt, kijk, de Krim, dat is nu van Oekraïne, maar dat is wel een orthodox land. Hè? Maar dat is afgescheurd van de Russische orthodoxie. Dat is een beetje bij het Vaticaan. Dat zijn de zogenaamde uniaten die een unie gesloten hebben met het Vaticaan. Dat wil zeggen, eredienst in het Slavisch, maar de jurisprudentie, zeg maar, maar afhankelijk van het Vaticaan. Dus in het begin was het, laten we zeggen, een cultureel argument, namelijk de Krim, daar is onze beschaving begonnen. Maar toen het dan uiteindelijk zover kwam, in 2020, waren het ineens de nazi's die de Oekraïne gedomineerd zouden hebben. Een specialist heeft eens berekend dat in 2014 dat er 0,1% nazi's zaten. Dus nazi's, dat is een scheldwoord. Hè. Dat betekent extreem Oekraïnse nationalisten. 0,1% in de Oekraïnse politiek. Dus dat is een fabeltje, ja, dat Oekraïne gedomineerd werd door neonazi's.
2: U sprak daarnet over het exporteren, maar kan je dat zo, of het deporteren van die Tataren in 1944, ja, door Stalin, daar is een lied over gemaakt door Jamala, dat heeft trouwens in 2016 het Eurovisie Songfestival gewonnen. Dat gaat echt over die massale deportatie van meer dan 200.000 Krim-Tataren op 18 mei 1944. Dit is dat nummer. Goedemiddag.

0: tomaten.
1: Zo'n nummer krijgt ineens een heel andere betekenis als je de geschiedenis erachter kent. Het is een beetje een geschiedenisles vandaag in Weet ik Veel. En ik vind het heerlijk om Emmanuel Wagemans te horen vertellen over de Krim. Dat schiereiland onder Oekraïne, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Ten zuiden, ten noorden van Turkije. Ten westen, noorden, ja, ten westen van Rusland. Waar het dus eigenlijk allemaal om draait. Of toch een groot stuk. De Donbass speelt natuurlijk ook een grote rol. In 2014 heeft Rusland de Krim terug geannexeerd. En eigenlijk zegt onze emeritus hoogleraar slavistiek aan de KU Leuven hier in de studio dat hij dat wel ergens kan kaderen, historisch, want dat het heel lang een stuk Rusland is geweest. Dan komt er ook nog een vraag binnen van Bono Bultink. Napoleon heeft toch ook de Krim proberen te veroveren, klopt dat?
2: Nee. Ik weet niet of ik moet zeggen helaas niet. Hij is opgetrokken naar Moskou, we weten hoe dat afgelopen is.
1: Niet goed, hè?
2: Een grote ramp geworden. Ik heb trouwens nooit begrepen waarom hij niet naar Petersburg trok, dat was toen de hoofdstad, maar de Krim, zover is hij niet geraakt.
1: Nee.
2: Maar hij zou het wel gewild hebben, denk ik.
1: Ja, ongetwijfeld. En Koen de Maaschalk vraagt ook nog, geldt hier niet het principe gegeven is gegeven, want dat hebben we ook al gehoord in Weet ik Veel. In 1954, de partijleider Khrushchev schenkt eigenlijk op dat moment de Krim aan de Republiek Oekraïne, die eigenlijk binnen die Sovjet-Unie zit, op een vodje papier, op een ochtend, onbesproken met anderen. Gegeven is gegeven.
2: Wel kijk, dat is natuurlijk het argument, het volksargument dat nu door Oekraïne uitgespeeld wordt. We hebben dat gekregen, dus dat is van ons, dat blijft van ons. Maar ja, natuurlijk, internationale diplomatiek en de rechtspraak daarover is natuurlijk wel een beetje gecompliceerd.
1: Ja, vooral als je dan ziet dat een Trump ook een president als Maduro gewoon uit een paleis gaat halen.
2: De Russen zijn er bang voor, hè, dat ze dat met Poetin ook gaan.
1: Is dat waar? Ja, dat zal wel. Dat zal wel zijn. Ja. Nu dat we dat bruggetje gemaakt hebben, dan zijn we op de dag van vandaag. Hè. De Krim vandaag is dus onder Russische controle, als ik het goed heb?
2: Ja.
1: Of wordt daar zwaar gevochten?
2: Nee. Nauwelijks. Tot voor een maand ongeveer was de Krim het enige onderdeel van de Oekraïne, van Oekraïne. Het lidwoord bestaat niet meer.
1: Ja, u zei dat er net al, mag ik dat even vragen? Vroeger was het de Oekraïne.
2: Ja, dat is een interessant probleem. Wanneer krijgt een land een lidwoord? Weet u daar ooit over nagedacht?
1: Nee.
2: Wel nu.
1: In het Engels, de Netherlands. Hè?
2: Ja, maar dat is iets anders.
1: Ah, sorry.
2: Ook in het Duits, die Oekraïne, Loekraïne. Maar in het Nederlands heeft geen enkel land een lidwoord.
1: Okay.
2: Dat is een deel van een land, de Limburg. Of nog erger, de Congo.
1: Ja.
2: Dus dat werd gezien als een deel, een onderdeel, een provincie of weet ik wat, van België. En Oekraïne is altijd een onderdeel van Rusland geweest. Dus men sprak van de Oekraïne.
1: Okay.
2: Maar in 1991 is het onafhankelijk geworden en moest het Oekraïne worden. Ik heb mijn studenten al in 1991 toekomstige tolken, wijsgemaakt. Jongens, let op, als jullie ambassadeur worden van België in Oekraïne, spreek dan wel over Oekraïne en niet over de Oekraïne.
1: Dus tot en met in 1991, tot de val van de Sovjet-Unie, hebben wij ook geleerd
2: altijd
1: in school dat het de Oekraïne.
2: De Oekraïne. Maar daarna is het Oekraïne geworden. En de Russen hebben dat ook geleerd en gerespecteerd. Maar in het Russisch bestaat zal een aandachtige luisteraar me tegenspreken. In het Russisch bestaat er geen lidwoord. Dat klopt. Maar ze hebben wel een ander voorzetsel. In plaats van we Oekraïne, in Oekraïne, zeggen ze na Oekraïne. Letterlijk op de Oekraïne. En in de jaren 90 heeft Poetin en consorten hebben dat allemaal heel correct, politiek correct gezegd, Oekraïne. Maar vanaf zijn imperialistische plannen spreekt hij weer over na Oekraïne in de Oekraïne. Het is een klein detail, maar het is
1: boos. Ja, maar het zegt misschien ook iets over de endgame dat hij in zijn gedachten had in 22. Hij wou eigenlijk Oekraïne gewoon terug bij.
2: Terug, ja.
1: Ja, dat was eigenlijk de
2: terug bij Rusland, ja.
1: Ja, oké. Terug naar vandaag, hè. Die Krim, daar wordt eigenlijk niet meer heel hard gevochten, zegt u nogthans. Je hoort toch wel eens berichten, ala.
3: De Oekraïnse geheime dienst zegt dat ze de Krimbrug hebben opgeblazen. De brug is liefst 19 kilometer lang en verbindt het geannexeerde Krim-schiereiland met het Russische vasteland. Strategisch is die van groot belang, omdat de Russische troepen via die weg bevoorraad worden. De Russische autoriteiten laten weten dat het verkeer op de belangrijke brug tijdelijk onderbroken is. Het zou al de derde keer zijn dat de verbindingsweg tussen de Krim en Rusland wordt aangevallen door Oekraïne. Eerder gebeurde dat ook al in 2022 en 2023.
1: Ja, dit hoor je dan toch wel in de pers, dit soort
2: berichten. Ja, dat is zeker. Er waren stemmen, anti-Russische stemmen, die al in 2022 zeiden: waarom blazen de Oekraïners die Kerch brug niet op. He, dus de Krim verbindt met het Russische vasteland, maar waarschijnlijk durfden ze dat niet. Of hadden ze geen wapens die zo ver reikten of zo, ik weet het ook niet precies. Maar nu de laatste, de laatste 4-5 weken is het wel cruciaal geworden, de Krim. De Oekraïners hebben beseft dat de Krim een enorme aanvoerroute is. Militaire aanvoerroute, dus voor ravitaillering. En de tanks die rijden door de Krim, ze zijn al nieuwe wegen aangelegd voor die zware tanks. De bewapening, de bevoorrading, eten en wat weet ik allemaal. En dus ze beginnen nu ook de Krim te bombarderen. Ik had natuurlijk mijn hart vast als Russofiel dat ze niet al die mooie paleizen van de Krim gaan kapot schieten. Maar dat doen de Oekraïners niet. De Oekraïners schieten strategische punten, bijvoorbeeld olieopslagplaatsen op. En blazen ook die brug op. En alle toegangswegen naar de Krim, die zijn de laatste zes weken geblokkeerd, gebombardeerd, zodanig dat de Krim nu bijna volledig afgesloten is van Rusland.
1: Maar is het dat dan wat u nu zegt, die olieraffinaderijen? Is het de rijkdom van dat stukje wereld dat dan zo de aantrekkingskracht is van Rusland op dit moment?

0: Voor echt fanatieke orthodoxe gelovigen is het de plaats waar Rusland gekerstend is, mm-hmm. 988. Maar voor een doorsnee Rus, en dat is dus zeker voor de generatie van Poetin en consorten, dus de mannen die het nu voor het zeggen hebben in het Kremlin, die 60, 70 jaar oud zijn, die in de Sovjet-Unie opgegroeid zijn, die hebben allemaal de Krim meegemaakt als een gezegend vakantieoord. Iemand die in de Sovjet-Unie goed presteerde op een middelbare school. De kinderen, de jeugdkampen, de directeur van een school, de directeur van een landbouwbedrijf, een schrijver, een fotograaf, een kineast, een politicus, enfin, iedereen die op een of ander gebied iets presteerde voor de Sovjet-Unie, die had recht op een gratis vakantie naar de Sovjet-Unie. Reis betaald.
1: Naar de Krim.
0: Naar de Krim, ja. Reis betaald, volledig pensioen. En wat weet ik allemaal. Een maand in een eerlijk. Zoals aan de Franse Mediterranee. Hè.
1: Ja.
0: Een schrijver die bezig was aan een boek. En die rust nodig had, een maand of drie, hè, om zijn boek af te werken. Die diende een vraag in bij de Schrijversbond. Die man die kreeg een putjovka, noemde men dat. Een snoepreisje naar de Krim. 3 maanden, kosten, inwoning, reis, alles betaald, daggeld enzovoort. Dus dat is een plaats die voor tientallen miljoenen mensen bekend is. Die daar leuke herinneringen aan hebben, warm. In de zomer, heerlijk, een beetje exotische cultuur van die Tataren, die minaretten en dergelijke. De bergen, er zijn ook bergen. En die daar ja, de fantastische herinneringen aan hun jeugd aan hebben. Hè.
1: Dus het is eigenlijk een nostalgisch gegeven.
0: Het is absoluut een nostalgisch...
1: Want militair, inderdaad, die Zwarte Zee is niet
0: ja,
1: zo...
0: Ja, wel de Zwarte Zeevloot. Hè. De Zwarte
1: Zeevloot. Maar het is niet dat die... Allez, de straat van Hormuz of zo is lijkt mij veel interessanter... Of logischer dat je daar oorlog over gaat voeren. Daar passeert zoveel % van de wereldeconomie. Ja. Die Zwarte Zee aan zich is geen hart van de wereldeconomie.
0: Nee. En bovendien was de Zwarte Zeevloot in Sebastopol... dus in Oekraïne gelegerd en op de Krim... gelegerd, die werd gehuurd door Rusland.
1: Ja.
0: Rusland huurde de Zwarte Zee, haven Sebastopol, betaalde daar veel geld voor. Mm-hmm. Maar het was geen enkel probleem om militair en economisch schepen uit te sturen.
1: Beste Emmanuel, we hebben nog een minuut. Hoe loopt dit af?
0: Als ik dat nou eens wist, hè, dan zou ik de grote
1: maar met u, al uw kennis van, u kent de geschiedenis door en door. U heeft alles bestudeerd, alles komt terug. Geschiedenis herhaalt zich altijd. Ja. Hoe loopt dit af?
0: Wel nu, ik denk, maar ja, ik ben natuurlijk een beetje bang dat het misschien wishful thinking is. Ik denk dat de Oekraïners het gaan halen. Ze zijn veel verder op strategisch gebied. Ze hebben in een enorm korte tijd hebben ze die drones ontwikkeld.
1: Ja. Is u het dan ook over de Krim of enkel over de Donbass, over het vasteland echt?
0: Alle twee.
1: Meent u dat echt?
0: Ja, zeker.
1: Ik dacht dat de Krim eigenlijk al opgegeven was. Ook als je Trump hoort praten over vredesdeals.
0: Ja, Krim, maar ik ben daar toch niet zeker van. Ja, ik denk dat ze het gaan winnen, omdat de Russen zijn veel te conservatief. Ook in hun oorlogsvoering zijn ze veel te conservatief. Er is een heel hiërarchische structuur in het leger.
1: Okay.
0: Terwijl het Oekraïnse leger is... dynamisch en jong.
1: Ja, maar de minister van Defensie is weer ontslagen, zag ik vorige week. Maar bon, dat zijn dingen voor andere podcasts misschien. Ik dank u voor het luisteren naar Weet ik Veel. Ik vond het een ongelooflijk boeiende geschiedenisles. Waarvoor dank Emmanuel Wagemans. Morgen gaat het weer over iets anders. Veel plezier met Ronald nu.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De grote bosbranden in Zuid-Europa lijken wat af te nemen. Er raken meer details bekend over hoe de aanslag in Berlijn kon gebeuren. En het Rode Kruis waarschuwt dat er een tekort aan bloed is. In het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen. Toch heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens, jij bent in de buurt van Bordeaux. Wat merk je daar?
4: Ja, ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. We zijn nu in een plek waar 150 brandweerlieden vanuit verschillende streken in Frankrijk opgevangen worden. Hier kunnen ze even op adem komen, krijgen ze eten en drinken, wordt hun was gedaan door vrijwilligers. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er

0: Je hebt heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp, dus het lukte ons niet om hier te geraken. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen, die zware rookwolken zijn weg, maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
1: Dankjewel Hilde. En in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, zijn de bosbranden aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen, maar ook daar is de brand nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het ramp. Gebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij rondliep, ondanks zijn veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond werd hij door de politie gedood. Jeroen Rijgaard in Berlijn, er komen blijkbaar meer details daarboven.
2: Ja, dat klopt. De man zat al eens in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. Dat wisten we al. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. En dat laatste is hier in Duitsland mogelijk. Het jeugdrecht kan tot 21 jaar toegepast worden als iemand niet volwassen genoeg is. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. Ja, dat alles samengeteld leidt tot veel ongenoegen hier in Duitsland ook, politiek momenteel. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
1: Dankjewel, Jeroen. In Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden, de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde von Hagens wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen, maar het leverde hem ook veel kritiek op van mensen die het te sensationeel vonden. Gunther von Hagens is 81 geworden. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft de verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische trekpleister. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat bloed mag iedereen krijgen. En ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. Het is niet uitzonderlijk dat de bloedvoorraden laag staan in de zomer, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
3: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemmingen gaan, waardoor dat als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
1: In Gent zijn de Gentse feesten nu echt voorbij. Om 10 uur vanochtend is ook het laatste plein, de Vlasmarkt, gesloten en konden de afhaalophalers aan de definitieve opkuis van de stad beginnen. En dat doen ze met plezier.
4: Het is altijd leuk als we daarna terugkomen en we zien wat we verzet hebben uiteindelijk met onze hele ploeg. Dus ik denk dat iedereen wel tevreden is. Dan zijn we proper het stad terug kunnen rondlopen. Hè.
5: Ja, heel veel voldoening. Dat moet, hè, want anders moet ze dat niet opkuisen. Dat hij er veel moe zijn, hè. Dus voor ons is dat plezant om dat te doen. En de mensen zijn blij en wij zijn blij. Belangrijk.
1: Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. En vooraan in het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is ook gaan liggen. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. En ook in Spanje, in de buurt van Madrid, stabiliseert de situatie. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. Onderweg.
7: Met Ronald Verhagen.
6: En met David Bowie, Tupac en Michelle Indigo Cello. En vrijkaarten voor de Lokerse feesten. Voor de New Wave Dag, nu zondag 2 augustus. Maar dat is voor straks na 3 uur. De tour is voorbij. Bij Radio 1 zijn we de rest van de zomer. In de namiddag onderweg met fijne muziek. Goedemiddag.

Funkin' for Jamaica. Tom Brown is niet aan het funken voor Jamaica, het eiland, maar wel voor Jamaica, de wijk in Queens, New York. Dat is de wijk waar hij werd geboren en opgroeide. Een funky wijk dus, ten oosten van New York City. Nu naar het zuiden, met Erte Brekers.

0: Ik zei het al, we hebben straks tickets voor de Lokerse feesten voor nu zondag. Maar er zijn twee meerdaagse festivals tegelijk in Lokeren. De Lokerse feesten en de Vonnefeesten. Die tweede feesten, de Vonnefeesten, zijn kleinschaliger, maar wel gratis. Ertebrekers staan daar op die Vonnefeesten nu zaterdag 1 augustus. Dit was het Zullen. Op vrijdag starten de Vonnefeesten trouwens met een Radio 1 Classics Party. Met Ilse Liebes, Corneel de Klerk en Bobby Ewing. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertraging tussen Wezenbeek en Oudergem door een brandend voertuig op de aansluiting met de E411 naar Namen. Op de buitenring 10 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Een kwartier extra naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst en 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
1: Onderweg.

This Is Not America, David Bowie en Pat Metheny Group. Filmmuziek geschreven door Pat Metheny voor de film The Falcon and the Snowman. Dat was een spionagefilm van midden jaren 80 met Sean Penn. Dit nummer heette oorspronkelijk Chris, naar een van de personages. Maar toen Bowie er dan een tekst bij schreef, werd het This Is Not America. Daarvoor zat Rudimental featuring Emily Sandé met Free. Nu au, cada vez.

Suddenly I see K.T. Tunstall. Als Fulco er even tussenuit wil, gaat hij niet naar een of andere costa of plage. Hij zit graag in zijn tuinhuis. Want kleine huizen liegen niet. Je kunt je niet verstoppen. Kleine huizen.

Hij zit daar goed, in zijn tuinhuis, Fulco. Op het einde van de zomer is er jaarlijks, naar goede gewoonte, boterhammen in het park in Brussel, in het Warandepark. Middagconcerten van Nederlandstalige artiesten. Maar dit jaar niet. Ze slaan een jaartje over daar in het park. Maar toch zijn er boterhammen. Boterhammen in het klein, in het Salon van de Ancienne Belgique. En Fulco is een van de artiesten die daar zal spelen op 24 september. Met ook Frans Kalf, Camilo Donoso en Michiel Liberecht. Dat is de frontman van Moon Eye.

Dealer's Wheel. En daarvoor zat Heather Nova met The Orchard. Zometeen Ceron en Christine and the Queens. Catching Feelings. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertraging tussen Wezenbeek en Oudergem. Door een defect voertuig zijn op de aansluiting met de E411 naar Namen twee rijstroken afgesloten. Op de buitenring 10 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Franst. En 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen Sint van Linkeroever en Deurne. Op de ring rond Gent richting Zelzaten is er hinder door een defect voertuig aan de Eurosilo-rotonde.

Céron en Christine and the Queens. Jean-Marc Céron is een oude Franse disco-pionier. Hij en Christine and the Queens leerden elkaar kennen tijdens de Olympische Spelen in Parijs, 2 jaar geleden, in 2024. Ze werden toen aan elkaar gekoppeld en het klikte. Céron nodigde Christine and the Queens uit om nieuwe muziek te maken en daarvan heb je net het resultaat gehoord. Catching Feelings, uit de zomer van vorig jaar. Dit is van dit jaar, van eind mei. Sky Newman, Man of the House.

Midden jaren 90 zat Tupac een tijd in de gevangenis, veroordeeld voor seksueel misbruik. Hij zou 8 maanden binnenzitten. En toen hij vrijkwam, was dit zijn comeback single, California Love. En dan is het makkelijk om een brugje te leggen naar Noir Désir. Want de zanger van die band, Bertrand Cantat, heeft ook in de gevangenis gezeten, veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin. Le vent nous portera.

0: Noir Désir, Le Vent nous portera, zit, vind ik, muzikaal in dezelfde categorie als Nothing Really Ends van Deus. Al ga ik liever iets drinken met Tom Barman dan met Bertrand Cantat. Nu Oscar and the Wolf, samen met Steen, Safe and Sound.
1: Radio 1, onderweg. If the world's been...

0: through.
1: If That's Your Boyfriend, Michelle en Diggy Ocello. Na het nieuws van 2, The Four Seasons.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is aan Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Duitsland gaan stemmen op om het jeugdrecht aan te passen. Die wet bepaalt dat iemand boven de 18 niet als volwassene berecht wordt omdat hij niet volwassen genoeg is. Op basis van dat jeugdrecht was de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. En daar is nu dus een politieke discussie over ontstaan, vertelt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
9: Je hoort al uit verschillende politieke hoeken de vraag voor strengere straffen, om strenger op te treden, om bijvoorbeeld het jeugdrecht uit te zetten voor mensen die een bedreiging vormen voor de maatschappij en dus geradicaliseerd zijn. Nu, zo pas heeft ook kanselier Merz daarop gereageerd en hij zei dat het op zich toch te vroeg is om daar nu al politieke conclusies uit te trekken. Maar hij zei er toch wel bij dat hij zich ook afvraagt hoe dat kunnen gebeuren is.
8: In Parijs is een man opgepakt die 3 vrouwen had aangevallen met 2 keukenmessen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar oud. 1 van hen is zwanger. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond, de 3e licht gewond. De dader werd gearresteerd, zijn motief wordt nog onderzocht. Het gaat om een 31-jarige man met vermoedelijk psychische problemen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Er zijn nog altijd 220.000 mensen geëvacueerd in het gebied en ook 13.000 bedrijven. Hilde Mertens is in het dorp Marche Prime in de buurt van de stad Bordeaux.
10: Laten we zeggen dat dit eigenlijk een beetje pauze

0: Is. Het geeft een beetje goede moed. Het is hier op dit moment 23 graden. Aangenaam, de wind is echt veel minder fel als gisteren. Maar dat kan in de loop van de namiddag rond 4, 5 uur steekt middelt op. Dus voorlopig is er een beetje opluchting. Het geeft een beetje hoop om het te bestrijden. Maar het vuur is voor alle duidelijkheid nog altijd heer en meester.
1: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen. Maar de brand is ook daar nog niet onder controle. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. In Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden, de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde von Hagens wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen, maar het leverde hem ook veel kritiek op van mensen die dat te sensationeel vonden. Gunther von Hagens is 81 geworden. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. In Congo zijn er in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. Het brengt het totaal op ruim 3000 besmettingen. Goed 1300 van hen zijn overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Vanmiddag meer opklaringen, temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en ook warmer. Temperaturen dan tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Onderweg.
3: Met Ronald Verhagen.

0: Daarnet de Four Seasons, December 63, beter bekend als Oh What a Night. En dit waren Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Geen zin om te dansen, dan maar tennis. Dit is een nieuw nummer van Zwanger Gie. Het heet Kim Kleisters.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee.
1: Kim Kleisters was de eerste moeder die nummer 1 van de wereld werd in het tennis. Na de geboorte van haar oudste dochter Jada. Een teken van veerkracht, vindt zwangere Guy. Daarom heeft hij dit nieuwe nummer genoemd naar Kim Kleisters. Verder gaat het niet over haar. Zometeen, ciao ciao. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem. Op de aansluiting met de E411 is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Elders beperkte vertragingen. In Brussel zijn de Belliard en de Jubelparktunnels gesloten.

Vandaag denken we met z'n allen even aan Bea van der Maat. Want vandaag is het 3 jaar geleden dat zij overleed. Ze werd 62. Als zangeres kennen we haar vooral van Won Ton Ton. Die band ontstond uit een eerdere band, Ciao Ciao. En die heb je net gehoord met This Is About Love. Een band die de Humo's Rock Hall finale haalde, ook ergens in de jaren 80. Dit is Jam, Just Right.

Just a Ride van Jem, het vrolijke Just a Ride. Minder vrolijk, deze babysteps van Olivia Dean. Een nummer over helen na een breuk. Weer opstaan en stap voor stap jezelf weer opbouwen. Met babysteps dus. Olivia Dean.

Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan. We zouden het bijna vergeten bij dit tijdloze nummer, maar de klok tikt verder. Het is 1 minuut voor 2:30 op dit moment, met nu Lana Del Rey, First Light.

Lana Del Rey. Ze zou heel graag eens een James Bond-song willen maken. Er waren ooit geruchten ten tijde van de film Spectre, maar toen was het Adele die werd gevraagd. Ze staat er nog altijd voor open, Lana Del Rey, en ik hoor het ook wel. Nu, ze heeft haar tenen wel al in het Bond-universum gestopt, want het nummer dat je net hebt gehoord heeft ze gemaakt voor een James Bond game. 007 First Light. De song heet ook First Light. Nu, De La Soul.

0: Listen to the Music, de Doobie Brothers. Nu de knappe nieuwe single van Phoebe Bridgers, Lost Boys.
1: Radio 1, onderweg.

Onze Beach Boys, Broken Glass Heroes en Let's Not Fall Apart. Zometeen, Johannes is zijn naam. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst, 10 minuten, elders beperkte vertragingen. In Brussel zijn de Belliard en de Jubelparktunnels opnieuw open.

aimable petit.

0: Serge Gainsbourg, ballade, de melodie, Nelson. Na het nieuws van 3, Likke Lee en vrijkaarten voor de Lokerse feesten.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ans in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
12: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
14: Oh, pavlova.
12: Koken en besparen doe je met de...

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Parijs is een man opgepakt die 3 vrouwen had aangevallen met 2 keukenmessen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar oud. 1 van hen is zwanger. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond, de derde licht gewond. De dader werd gearresteerd, zijn motief wordt nog onderzocht. Het gaat om een 31-jarige man met vermoedelijk psychische problemen. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. En intussen gaan er in Duitsland stemmen op om het jeugdrecht aan te passen. Die wet bepaalt dat iemand boven de 18 niet als volwassene berecht wordt, omdat hij niet volwassen genoeg is. Op basis van dat jeugdrecht was de dader van de aanslag op de Pride vrijgelaten. En daar is nu dus een politieke discussie over ontstaan, vertelt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
7: Je hoort al uit verschillende politieke hoeken de vraag voor strengere straffen, om strenger op te treden, om bijvoorbeeld het jeugdrecht uit te zetten voor mensen die een bedreiging vormen voor de maatschappij en dus geradicaliseerd zijn. Nu, zo pas heeft ook kanselier Merz daarop gereageerd en hij zei dat het op zich toch te vroeg is om daar nu al politieke conclusies uit te trekken. Maar hij zei er toch wel bij dat hij zich ook afvraagt hoe dat kunnen gebeuren is.
6: Ook Antwerpen maakt zich op voor de Pride. Officieel starten ze daar volgende week woensdag en het hoogtepunt is op zaterdag 8 augustus. Voorlopig worden er geen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Er is tijdens de Antwerp Pride sowieso al meer politie aanwezig, ook in Burger. En de wegen naar de parade worden geblokkeerd. In Sudan in Oost-Afrika heeft het regeringsleger een belangrijke snelweg heroverd in de buurt van de stad El Obeid. De stad werd al maandenlang belegerd door de rebellengroep RSF.

0: Er werd gevreesd dat hij daar een even groot bloedbad zou aanrichten als in de stad Al-Fasher, waar minstens 60.000 doden vielen. De RSF-rebellen krijgen militaire steun van de Verenigde Arabische Emiraten. De burgeroorlog in Sudan duurt al 3 jaar en heeft vele tienduizenden mensenlevens geëist. Het weer vanmiddag, komen er meer en meer opklaringen, temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt kwik ook tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Onderweg.
2: Met Ronald Verhagen.

0: Goedemiddag, dit was Licky Lee, I Follow Rivers.
1: Onderweg.
0: Vive la fête, Mitch Ure, Gavin Friday, Soft Cell, Gary Newman, The Human League. Dat klinkt als een thema-affiche. 80s New Wave / Postpunk. Met Vive la fête dan als buitenbeentje. Buiten de jaren 80 bedoel ik dan. In ieder geval, wat ik opsomde, is de affiche van de Lokerse feesten. Nu zondag 2 augustus. En je kan er naartoe met onze groeten. We hebben 5 duo-tickets. De eerste 5 luisteraars die mij sturen hoe dit nummer heet, winnen de vrijkaarten. Doe het via de app van Radio 1. Heel veel succes!

0: De band is The Human League, maar hoe heet dit nummer? Dat was de vraag. Om vrij kaarten te winnen voor de Lokerse feesten nu zondag. Geen moeilijke vraag, geef toe. Veel mensen, veel luisteraars, weten het ook en sturen mij in de app het antwoord: Don't You Want Me. De vijf snelste zijn deze vijf namen: Gunther van den Bos, Joris van Eetveld, Lieve van der Perre, Olly van der Hagen en Christel Abeloos. We laten jullie iets weten. Proficiat en veel plezier nu zondag in Lokeren.
1: Radio 1, onderweg.

0: C-Matt, When a Good Man Cries. Daarvoor Sam Bettes met Not an Addict in Sam's Version. Zometeen de scene. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E313, traag vanaf Ranst, 10 minuten erbij.
1: Onderweg.

Wayne Coyne, de frontman van The Flaming Lips, verloor eind jaren 90 zijn vader aan kanker. Hij zette zijn verdriet om in een song met een tekst over twee wetenschappers die racen naar een remedie. Race for the prize, Flaming Lips. Dit is Rosalia, Fokou Rani.

Hij klinkt heel luchtig, Warren Zevon. Tidi, tidi, tidi, tidi, tidi. Maar de realiteit was minder rooskleurig voor Warren begin jaren 80. Hij bracht zijn album The Envoy uit, waar deze prachtige song Let Nothing Come Between You op staat. Maar de verkoop was zo slecht dat hij werd gedumpt door zijn platenlabel. Alleen, dat hadden ze hem niet verteld. Warren bladerde op een dag in het tijdschrift Rolling Stone en moest daar lezen dat hij zijn contract kwijt was.

Een ex-nummer 1 uit onze Voxlijst. Wolfje van Floris Francis Arthur. Daarvoor de Smashing Pumpkins, 1979. Nu Calexico met Sunken Waltz.

0: Sunken Walls van Calexico. Zometeen Kalila featuring Pink Panthers met The Bridge. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Elders kleine vertragingen.
1: Radio 1 onderweg.

De groove helpt wel als je het met de hand doet. Car Wash van Rose Royce. Nu Hot House Flowers uit Ierland. Ze beloofden even iets heel groot te gaan worden, zelfs stadionachtig. Ook al omdat Bono van U2 hen contacteerde voor zijn label. Maar ze bleven uiteindelijk toch steken bij dit ene hitje. Don't Go, Hot House Flowers. Yeah.

één hit, maar wel een hele goeie. Er zit ook iets van de Blues Brothers in, vind ik. In deze Don't Go van Hothouse Flowers uit Ierland. Tot het nieuws van 4 en onderweg Ethiopische jazz. Waarom niet? Van de geweldige Mulatu Astatke.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Hij is met pensioen, Mulatu Astatke. Hij is 82, dan mag het. Ik heb vorig jaar het Brusselse concert uit zijn afscheidstournee gezien. Heerlijk. Dit was Mulatu van Mulatu Astatke. Na het nieuws van 4, springen met de parachute.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. Bijna 1.540.000 mensen hebben dit jaar de Gentse feest bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar, toen er bijna 1,6 miljoen mensen naar Gent afzakten. Ruim 300.000 bezoekers kwamen met het openbaar vervoer. En dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast kwamen 15% meer bezoekers met de fiets. En er gingen ook meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat komt volgens de stad niet noodzakelijk omdat er meer incidenten waren, maar wel omdat het meldpunt bekender is geworden. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. Intussen is er veel discussie in Duitsland omdat de man ondanks zijn veroordeling vrij was, omdat het parket nog in beroep ging tegen zijn uitspraak. Hij werd opgevolgd door radicaliseringsambtenaren, maar blijkbaar was er toch geen vermoeden dat hij een aanslag ging plegen. Het weer vanmiddag komen er meer en meer opklaringen. We halen temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Vanaf woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen.

0: temperaturen tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Onderweg.
2: Met Ronald Verhagen.

Something Happens en Parachute. Goedemiddag, nog een uurtje onderweg. Met muziek van onder meer Taylor Swift, Elvis Presley en Vampire Weekend. Dat is een zomerse spreidstand. Nu naar Antwerpen, daar woont Agogo, echte naam Caro Abotu, een bassiste. Dit is haar nieuwe single, I Want You To Feel It.

0: Tightrope van Janelle Monáe featuring Big Boy. Zometeen Lou Reed. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne.
1: Onderweg.

0: blijf bij ons.
1: New York door de ogen van een arme, mishandelde jongen met de naam Pedro. Pedro was een Latijns-Amerikaanse jongen die in het vervallen Wilshire Hotel woonde op West 58th Street in Londen, in New York dus. Pedro bestond niet echt, maar wel in het lied van Lou Reed, Dirty Boulevard. Nu Taylor Swift en Elizabeth Taylor.

Een zacht zomerliedje. En fietsen is ook leuk met dit weer. 9 Million Bicycles van Katie Melua. Nu Elvis met zijn laatste nummer 1 bij leven. Suspicious Minds.

0: Suspicious Minds, Elvis Presley, een comeback voor hem in november 1969. Hij raakte ermee op 1 in de Amerikaanse hitlijst toen. Belangrijk nummer, want het was ook de start van zijn beroemde Las Vegas-periode.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Krevel.
2: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Radio 1. Onderweg.
1: Met Ronald Verhagen.

0: De Specials en Too Much Too Young, daarvoor de mens samen met Helena Kazarek en Nederlands. Straks geen De Wereld vandaag om 5 uur, maar De Zomer vandaag met Vincent Bilo. Goedemiddag, Vincent.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Je hebt een... Oh, ik ga even je microfoon aanzetten. Want...
1: Heel luid, dat kan ook.
0: Hier...
2: Hallo, ha,
0: ja, daar ben je.
2: Dat praat makkelijker, hè, met dat de microfoon.
0: Ja. Sorry, ik was ook nog een beetje in zomer...
2: Zo gaat dat wel allemaal.
0: Allemaal, voilà. Vertel eens, De Zomer vandaag, wat is het verschil met De Wereld vandaag?
2: Eigenlijk hetzelfde, maar dan in de zomer, Ronald. Vandaar ook de titel van het programma. Die was heel snel bedacht, dat was een korte brainstorm. Ja. Maar wat ga ik doen? Ik ga de mensen een beetje bijpraten over het belangrijkste van wat er vandaag gebeurd is. En wat ik ook ga doen, Ronald, is straks Senne Guns wakker bellen. De muzikant Senne Guns, ja. En voor je denkt, 5 uur in de namiddag, is dat tegenwoordig het uur dat werkschuwtuig van muzikanten uit bed rolt. Wel, Senne Guns heeft een excuus, want hij heeft tot 8 uur van morgen, van 8 uur tot 8 uur van morgen, heeft hij gespeeld op de Gentse feesten. En dat is een traditie aan het worden, zo die laatste nacht helemaal doordoen. Daar willen we het eens even over hebben.
0: Dus van gisteravond de hele nacht doorgespeeld?
2: Tot 8 uur 's ochtends. Dat is toch een prestatie op zich, waarbij de hele Tour de France toch een beetje in het niet verdwijnt, zeg nu eerlijk. We gaan ook eens een zicht proberen te krijgen, Ronald, op de afvalberg die daar in Gent is achtergebleven.
0: Ja, dat is een reportage in het nieuws, hè, over de opkuisers die op dit moment bezig zijn.
2: Absoluut. Over hoeveel afval gaat dat? Hetzelfde in Boom na Tomorrowland. En ik ga bij Ine Wenmakers van OVAM is Polsen of onze festivals effectief minder vervuilend en dus duurzamer zijn geworden, zoals ze zelf zo graag beweren. En nu we het toch over Gent hebben, Ronald, weet jij hoeveel volk daar ongeveer woont?
0: Tijdens de Gentse feesten of op een gewone dag?
2: Laten we zeggen hoeveel mensen daar op een gemiddelde dag rondlopen.
0: Een paar honderdduizend.
2: Ja, 300.000 man. En dat is exact het aantal mensen dat intussen al is moeten vluchten voor de bosbranden in Frankrijk en Spanje.
0: Wauw.
2: Ja, zo'n ramp, we volgen het al dagelijks en toch lijkt het nauwelijks te gaan over de oorzaak van die branden, of laten we zeggen, toch op zijn minst de brandversneller van die branden, namelijk die klimaatverandering. Hoe dat komt, dat het er eigenlijk nauwelijks over gaat, dat ga ik voorleggen aan Jan Rotmans, die is hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. En die heeft 5 jaar geleden een boek geschreven, Ronald, waarin hij zei dat we nog maar 1 grote crisis verwijderd waren van een grote omslag. En dus wil ik nu van hem weten, zou dit die crisis kunnen zijn?
0: Crisis, ja.
2: En dan hebben we het ook nog over een gevaarlijke TikTok-trend straks, na 5 uur in de zomer vandaag, namelijk tenmaxing.
0: Daar heb ik iets over gelezen, ja.
2: Ja, ik vermoed ook dat je als vader van dochters wel al eens zult gehoord hebben wat dat is.
0: Ja, niet echt, ze zijn allebei niet bruin. Niet gebruind, ik zal het zo zeggen.
2: Wel, het is een trend waarbij jongeren dus er zo gebruind mogelijk proberen uit te zien en daar bijzonder, bijzonder ver voor gaan. Ja, dus waarom zien we er eigenlijk zo graag gebronzeerd uit? En sinds wanneer is dat zo? Dat gaan we ook eens onderzoeken, want dat is niet altijd zo geweest. Hè. Heel lang was het net bon ton om zo bleek, zo wit mogelijk
0: te zijn. Nog altijd, denk ik, in Japan, volgens mij. Als je Japanners op reis tegenkomt, hebben die vaak een parasol bij om niet onder de zon te moeten lopen, omdat een witte huid beter staat.
2: Voilà. En hoe schoonheidsidealen vaak een culturele constructie zijn, daarover gaan we het hebben met Jonas Roeles, historicus.
0: Super. Vincent, om 5 uur ben je er met De Zomer vandaag. Tot straks.
2: Jo. Onderweg.

Eels en Cap in Hand, een gloednieuw nummer. Het is de voorloper van een nieuw album ook, het 16e al van Eels. Dat zal Cookie Happened heten en het verschijnt dit najaar op 16 oktober. Zometeen Prince. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Deurne. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring, 20 minuten tussen Wezenbeek en Ouderghem door een ongeval op de rechter rijstrook.

Prince programmeerde eerst de drums en dan kwam de rest van deze song. En dat voel je. Heel groovy song. Controversy. Nu Merel en Baby.

The Waterboys, How Long Will I Love You. Knap nummer, maar nooit een single geweest van The Waterboys. Vreemd genoeg. In 2013 bracht Ellie Goulding haar versie van het nummer wel op single uit. En die werd een hit. Dit is nieuw van Debbie, Wait On Me.

0: 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Na de aanslag in Berlijn rijzen politieke vragen of er strenger moet opgetreden worden tegen radicalisering. En bij autobouwer Porsche verdwijnen de komende jaren nog eens 5000 banen. In Duitsland komen er stevige politieke reacties op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. De man was eerder veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden die hij momenteel had moeten uitzitten, maar de man kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Volgens sommige politici wordt radicalisering te laks aangepakt. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
9: Het is natuurlijk absoluut traurig wat hier gebeurd is.
10: Gerda komt nog eens kijken naar de bloemenzee voor de slachtoffers aan de voet van de Brandenburger Tor. En ze is niet alleen vandaag.
11: Ik was schon gestern da en het was mir wichtig, heute nochmal hierher zu kommen, om ook gemeinsam zu trauern en een paar bloemen af te leggen.
10: Maar dat de 21-jarige vrij rondliep, ondanks een veroordeling voor extremisme, roept vragen op, vinden ze hier in Duitsland.
11: Maar natuurlijk wirft het viele vragen op. En ik geloof dat het zeer wichtig zijn in de komende wochen, in de komende monaten, dat het een afklaring gibt.
10: Want zo, mensen horen maar op één plaats thuis, volgens Willem.
12: Viele mensen die extremistisch zijn en zu terroranschlägen bereid zijn, dat deze mensen niet daar zijn waar ze hingehören, namelijk hinter gitter.
10: Achter de tralies. En dat dat niet zo is, is lastig.
13: Maar het is schwer nachzuvollziehen, ja. Dat met diesem Hintergrund die persoon niet im Gefängnis zit.
10: En intussen komen er ook uit de politiek meer en meer stemmen om strenger op te treden. Maar kanselier Merz heeft alvast gewaarschuwd om niet te snel te grote conclusies te trekken.
8: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam 1 van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de volgende jaren een extra 5000 banen. Dat hebben directie en vakbonden samen bekendgemaakt. Steven Rombout, en dat is niet de eerste herstructurering bij Porsche.
14: Nee, begin vorig jaar schrapt het bedrijf wel eens een kleine 2000 banen en daar komen er nu dus 5000 bij. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om die herstructureringen op een sociaal verantwoorde manier

0: door te voeren. Ze wordt gespreid in de tijd en verloopt vooral via natuurlijk verloop, zoals vrijwillig vertrek en pensioneringen. Net als de hele Duitse auto-industrie heeft Porsche het moeilijk, onder meer door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen in de productie van elektrische wagens. Bij het moederbedrijf Volkswagen zijn er nog altijd plannen om 50.000 banen te schrappen.
1: Dankjewel, Steven. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjes toeristen 5 tot 10 euro. Dit jaar zijn zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar hoef je niet te betalen om de stad te bezoeken. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers niet af te schrikken. Bijna 1.540.000 mensen hebben dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Ruim 300.000 mensen kwamen met het openbaar vervoer en dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. En 15% meer bezoekers kwamen met de fiets. Er gingen ook meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Voor het eerst was er een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Meer meldingen betekenen daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier Joris van den Broeke.
2: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
1: Het weer, weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm en tot 29 graden. En vanaf woensdag stijgen de temperaturen tot 34 graden. De rest van de week blijft het warm met maxima rond 30 graden. We begonnen met de politieke reacties in Duitsland op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride vrij was, ondanks een veroordeling. Sommige politici pleiten voor een strengere aanpak van radicalisering. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: De zomer vandaag.
5: Een hele goede avond. Het is bijna 6 over 5. Welkom in de zomer vandaag.

0: Ja, je zou het nu misschien nog niet zeggen, maar het wordt deze week weer Summer in the City en ver daarbuiten met een mini-hittegolf. Een hitterimpeling, zullen we het noemen. Dat en al het andere nieuws, daar praat ik je vanaf vandaag graag elke avond tussen 5 en 6 over bij in de zomer vandaag.
1: De zomer vandaag.
0: We gaan het straks hebben over de bosbranden in Frankrijk en Spanje en waarom zelfs die rampen er blijkbaar niet in slagen om het klimaatdebat nieuw leven in te blazen. We gaan het ook hebben over tanmaxing, een extreme vorm van bruinen die hip is onder tieners, en over de milieu-impact van onze festivals. Want niet alleen Tomorrowland zit erop na 2 festivalweekends. Ook aan de Gentse feesten is gisteren een einde gekomen. Traditioneel, weet je wel, met de dag van de lege portemonnees. Een van de weinigen die daar gisteren in Gent zijn portemonnee gevuld heeft, dat is Senne Guns. Een hele goede avond, Senne.
2: Dag, Fenzo.
0: Of is het nog morgen vroeg voor jou?
2: Ik denk dat ik ondertussen in een soort andere tijdzone beland ben. Ik weet het niet meer helemaal precies.
0: Ja, want jij stond gisteravond, gisteren nacht moet ik eigenlijk zeggen, samen met een heleboel vrienden, bevriende muzikanten op het Walter de Bukplein. Hoe laat zat je in je bed?
2: Wel, we hebben gespeeld van 2 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends. En dan daarna hebben we heel braaf opgeruimd en zijn we door de vuilkarren naar huis gereden. Dus ik was thuis om 11 uur, maar dan nog bomvol adrenaline en Irish coffee, cafeïne. Dus,
0: gespeeld tot 8 en dan rechtstreeks naar huis en toch pas om 11 uur in je bed. Dat is niet rechtstreeks naar huis, hè, Senne?
2: Nee, ja, daar komt behoorlijk wat logistiek bij kijken met kisten en zo die overal ergens moeten dragen. Saai verhaal, maar redelijk rechtstreeks in mijn bed.
0: Oké, maar dus wel van 2 tot 8 gespeeld, dat is 6 uur. Hoe doe je dat zelfs, zo lang optreden?
2: Ja, dat weten we zelf ook nog niet helemaal goed. Door daar gewoon aan te beginnen, denk ik. En het een klein beetje onder te verdelen in verschillende stukjes. We hadden een soort plan. Het eerst was solo materiaal van onze eigen bands, van Zimmerman en Douglas Furs en Noemi Wolfs en mezelf dan. En er dan daarna een soort medley mashup dansfeest van te maken, om dan via een uurtje Pink Floyd als de zon opkomt, met nog wat special guests om ons dan nog een beetje extra dopamine te geven, zoals Berlaan en Wouter van Elslander en Flip Kaulier als kers op de taart. Dat was het plan om de nacht door te komen en dat is verbazingwekkend goed gelukt.
0: Amai, en inderdaad, hoe later op de avond of de nacht, hoe vroeger op de ochtend moeten we zeggen, hoe schoner het volk ook precies wel.
2: Ja, dat was heel plezant. Dat was ook broodnodig, want na 4 of 5 uur op elkaar waren we een beetje uitgekeken op elkaar en hadden we wel wat gasten nodig om er terug de schwung in te brengen. Die hebben dat fantastisch gedaan, dus dat was heel, heel plezant. En vooral zalig dat ik dat heb kunnen doen. Ja. Zoals ik al zei, met allemaal volk, dat ook gewoon mijn beste maten zijn met wie dat ik op vakantie ga, dus dat is... Dat is heerlijk.
0: Ja, tuurlijk, het zal wel zijn. Maar waarom ik daar nu over bel, Senne, dat is omdat dat wel een beetje een dingetje aan het worden is. Hè? Zo'n marathon optreden op die laatste dag van de Gentse feesten. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, dat is. Ik denk dat toch Raymond van het Groenewoud, de Godfather zelf, daarvoor verantwoordelijk is. Ik denk dat hij ooit, lange tijd geleden, eigenlijk gewoon eens geboekt was om het laatste optreden te geven op het Trefpunt. En dat hij zo ergens rond 1 uur of 4 moet gedacht hebben: ik heb nog helemaal geen zin om te stoppen, ik doe gewoon nog een beetje voort. En om 5 uur moet hem dan nog eens gedacht hebben, en om 6 uur nog eens. En dan werd dat 7 uur. En sindsdien leeft er toch wel zo'n mythe rond die laatste avond, dat eigenlijk niet lang genoeg kan duren. En ik denk dat hem de allerlaatste keer in 2023 tot 8 uur gespeeld heeft met 113 nummers. Dus het was een beetje een uitdaging om dat te proberen verbreken dit jaar.
0: En is dat gelukt?
2: Wel, we hadden 128 nummers voorbereid en we hebben er denk ik 121 gespeeld, dus we hebben nog een beetje reserve om het volgend jaar nog scherper te staan.
0: Het is een meerjarenproject, begrijp ik.
2: Sinds deze ochtend of deze nacht is het een meerjarenproject geworden.
0: Oké, goed. Dan schrijf ik nu alvast in de agenda dat we vandaag over een jaar elkaar nog eens bellen, hè, om te zien hoeveel scherper je dat record dan hebt gezet.
2: Dat is zeer goed, dat is genoteerd.
0: Ik stel voor, beste Senne, dat jij je nog eens omdraait daar in je bedje.
2: Ik ga een heerlijk groot pak frieten bestellen, een glas cola en een epische science fiction film opzetten. En dat zal de rest van de avond zijn.
0: Breakfast for Champions noemen ze dat.
2: Heerlijk.
0: Geniet ervan en dan zoek ik zo meteen eens uit hoe het zit met de afvalberg die jij en al die andere Gentse feestengangers daar hebben achtergelaten. En ook in Boom in Tomorrowland en ja, hoe het gaat eigenlijk met het verduurzamen van onze festivals. Dat gaan we zo meteen uitzoeken. Na deze van jou, Sennegens. Merci, hè.
2: Top, merci. Salut.
1: Radio 1.

0: beloftes van Senneguns, de man die om 8 uur vanmorgen de Gentse feesten officieel afgesloten heeft met een marathonconcert van maar liefst 6 uur. Een record heeft hij hier daarnet aangekondigd op Radio 1 dat hij volgend jaar nog eens gaat verbeteren. Zien of hij dan echt een man van zijn beloftes is. Op de binnenring rond Brussel, moet ik zeggen, daar is het nog 10 minuten vertragen tussen Wezenbeek en Oudergem. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de buitenring 10 minuten tussen Zaventem en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Gent 5 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Op de E314 naar Lummen is het nog 10 minuten vertragen bij Houthalen door een ongeval. En in Brussel, daar zijn de Montgomery en de Tervuren-tunnel gesloten.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Ja, niet alleen in Gent worden de straten schoongeveegd na de Gentse feesten. Ook in Boom zijn ze na 2 weekends Tomorrowland begonnen aan de grote opkuis. Hè. Waar zou er nu eigenlijk het meeste afval achterblijven, vroeg ik mij af. In Gent of in Boom? En hoe zit het eigenlijk met de afvalproductie van onze festivals in het algemeen? Worden die echt duurzamer en milieubewuster, die festivals, zoals ze zelf graag beweren? Dat weten Inne Wenmakers van OVAM. Een hele goede avond.
3: Goedenavond, Vincent.
0: Zeg eens, beste Inne, wat is het meest vervuilend? Een stadsfestival zoals de Gentse Feesten of een festival zoals Tomorrowland in een provinciaal domein?
3: We hebben onlangs een monitoring gedaan. En daaruit blijkt dat bij een open stadsevenement, zoals de Gentse Feesten bijvoorbeeld, dat daar tot 40% minder restafval vrijkomt sinds het gebruik van herbruikbare bekers en herbruikbaar eetgerei bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ook de veegwagens die vegen 60% minder afval bijeen. Kijken we naar een gesloten festival, zoals dan bijvoorbeeld Tomorrowland, dan zien we een daling van totale afval per bezoeker van ongeveer 63%. Dus we zien dat dan toch iets sterker is bij een festival, een gesloten festival.
0: En dat ligt aan de aard van het festival. Niet specifiek aan het festival en de organisatie zelf, maar aan waar het georganiseerd wordt, hoe groot die afvalberg is.
3: Klopt. We zien dan dat bij een stadsevenement dat het dan niet enkel bij de organisatoren ligt. Er zijn bijvoorbeeld ook nog andere winkels in de buurt, nachtwinkels, waar de festival of de bezoekers dan nog eten en drinken kunnen gaan halen, die dan minder inspelen op het herbruikbare, waar meer wegwerpverpakkingen nog hebben. En dat draagt dan bij tot toch nog meer afval bij open stadsevenementen.
0: Ja, op zich logisch natuurlijk. Hè. Nu, beste Inne, festivals proberen zich meer en meer te profileren als groen, ecologisch, duurzaam. Jullie hebben daar met OVAM onderzoek naar gedaan. Hè. Klopt dat? Wordt de afvalberg van onze festivals met de jaren effectief kleiner?
3: Die afvalberg wordt ook effectief kleiner. En dat komt dan onder andere door die herbruikbare bekers en het eetgerei. Het is belangrijk dat die bekers minstens 10 keer opnieuw gebruikt worden. Dat heeft dan wel effectief een impact op het milieu. Mm-hmm. Het is dan ook belangrijk dat de evenementen dat die ook een laagdrempelig en performant retoursysteem inzetten. Hè. Dat het eenvoudig is voor de festivalgangers om hun beker, om hun eetgerei terug te brengen. Dat is heel belangrijk en dat ze daar ook heel duidelijk rond communiceren.
0: Ja, want ook daar is wel heel veel innovatie rond bezig. Hè? Want bijvoorbeeld die invoering van herbruikbare bekers, zeg je, heeft voor een kentering gezorgd. Tomorrowland bijvoorbeeld. Hè? Aanvaarde, 2 jaar geleden nog een monsterboete, omdat ze weigerden om te schakelen naar die herbruikbare bekers. Maar ze hebben daar vorig jaar, net als Gent Jazz, wel een redelijk revolutionair nieuw systeem ingevoerd. Hè? Bekers met een ingebouwde chip.
3: Ja, dat klopt. Dus, dat is een soort systeem om je beker terug in te dienen. Dit is een heel eenvoudig systeem, wat ervoor zorgt dat mensen het ook effectief gaan doen. Hè. Dat is heel belangrijk. Je levert je beker terug in en het geld wordt automatisch teruggestort. Dat is een inventief systeem wat wij zeker aanmoedigen om het zo laagdrempelig mogelijk te houden.
0: Ja, want die chip die is gelinkt aan je bankrekening. En van zodra je die beker dus in een juiste zone achterlaat, dan krijg je eigenlijk automatisch je geld teruggestort. Het is inderdaad een zeer goed performant werkend systeem. Maar er is ook een beetje kritiek op, omdat die chips in die bekers dan weer niet zo milieuvriendelijk zouden zijn. Hoe zit dat?
3: Ja, voor die chips zijn natuurlijk heel specifieke grondstoffen nodig, edelmetalen. En het is dan uiteraard belangrijk, als die bekers niet meer hergebruikt kunnen worden, dat die aan het einde van hun levensduur, dat die chips er zeker worden uitgehaald, dat die grondstoffen terug gerecupereerd en gerecycleerd kunnen worden voor dan eventueel terug te gebruiken bij nieuwe bekers. Dus dat moeten we zeker bekijken dat mogelijk is aan het einde van de levensduur van die herbruikbare bekers met de chips.
0: Ja, maar ik mag onthouden dat al bij al het dus wel klopt dat het de goede kant op gaat eigenlijk met het terugdringen van de afvalberg van onze festivals.
3: Zeker, inderdaad.
0: Oké, heel erg bedankt voor de duiding en de cijfers in de Wenmakers van OVAM.
3: Graag gedaan.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: Number 2 van Elliott Smith.
1: De zomer vandaag.
0: Ja, en die zomer van 2026, dat is nu toch al wel eigenlijk de zomer van bos- en natuurbranden, moeten we zeggen. Hè. In Frankrijk en Spanje zijn zo'n 300.000 mensen op de vlucht voor het vuur. Natuurbranden die alles samen al zo'n 70.000 hectare bos in de as hebben gelegd. Dat is ongeveer 3 keer de stad Antwerpen, of bijna de volledige Belgische kust. De Spaanse premier Pedro Sanchez, dat heb je misschien gezien in het journaal gisteren, die ging het rampgebied bezoeken, het getroffen gebied. En vertelde eigenlijk dat wat we deze zomer zien gebeuren, voor onze ogen, dat eigenlijk een beetje is wat wetenschappers al heel lang voorspellen. Hè. Dat er gevolgen zijn natuurlijk van de klimaatopwarming. En toch lijkt net daar het verbazend weinig over te gaan deze zomer. Over de klimaatverandering als, zo niet de oorzaak, dan toch op zijn minst een beetje de brandversneller voor de huidige natuurbranden. Een hele goede middag, Jan Rotmans.
2: Goedemiddag.
0: U bent hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. U hebt gedoctoreerd op de klimaatverandering. Verbaast u dat ook, dat er over de oorzaak zo bitter weinig gepraat wordt deze zomer?
2: Nou ja, ja en nee. Toen ik ooit hierop promoveerde, meer dan 30 jaar geleden, dacht ik, nou, als het zo duidelijk wordt, en als we overal bosbranden krijgen in Zuid-Europa, dan voelen mensen het wel. Het is toch anders, omdat het blijkt uit onderzoek dat mensen zich heel snel aanpassen. Dus men ziet die bosbranden, men ervaart het ook als men er is. En een mens heeft van nature wel adaptatievermogen. Dus wat doen mensen? Die gaan wel, ze worden geëvacueerd en ze passen hun reisgedrag aan. Maar ze leggen niet onmiddellijk de relatie met klimaatverandering en wat kan ik er nou aan doen? Aan de andere kant, als je kijkt naar de energiecrisis die nu gaande is, dan zie je wel dat mensen hun gedrag veranderen. Want dan is het voor mensen heel concreet. Hè? Als de benzine steeds hoog blijft, dan gaat men overstappen naar elektrisch. Men gaat het huis laten isoleren, men neemt een warmtepomp, een thuisbatterij. Je ziet sinds een half jaar dat in België en Nederland echt fors is toegenomen.
0: Ja, ja.
2: Maar dat, omdat zijn ze het volgen, de dingen die je kunt doen.
0: Dat is omdat ze het voelen in de portemonnee.
2: Ja. Ja. Maar als je denkt aan een bosbrand, dan denk je niet onmiddellijk, wat kan ik eraan doen om dat te voorkomen?
0: Ja. Nu, goed, ja. Het klimaatdebat is eigenlijk al voor deze zomer ook een beetje weggedeemsterd. Hè? Waaraan wijt u dat eigenlijk? Ik herinner mij een jaar of 5 geleden nog de klimaatmarsen. Duizenden mensen liepen daarin mee. Vandaag staat Europa in brand en gebeurt er niks.
2: Nou, kijk, aan de ene kant is het wel echt geland bij steeds meer mensen. Dus je ziet nu in België en Nederland dat kantelpunt toch wel bereikt is. We gaan steeds duurzamer wonen en leven en werken. Aan de andere kant, het is ook wel een vermoeiend thema. Je moet zich voorstellen, ik ben er nu al 40 jaar mee bezig. Als ik op een feestje kom, ga ik er ook niet steeds over beginnen. Dan kijken mensen naar mij van, nu even niet. Het is natuurlijk ook geen onderwerp wat je steeds levend kan houden. Daar heb je dan wel weer die calamiteiten voor nodig. Zoals die bosbranden. Dat zijn wel goede eye-markers. Maar het is ook moeilijk om. Het heeft een zekere moeheid in zich. Want mensen vinden het groot en veel. En wat kunnen we eraan doen? Maar als je de lange lijn neemt van 40 jaar geleden en nu. Ik schreef in mijn dissertatie dat mensen in de toekomst airco's zouden nemen. Ja, dat was toen ondenkbaar.
0: Ja.
2: Ik schreef zelfs dat mensen naar Scandinavië zouden gaan omdat het te heet en te droog werd in Zuid-Europa. Mensen die gingen lachen en dachten, en nu zie je al, we gaan ons al aanpassen. We gaan de Tour de France aanpassen. We gaan die landen ook mijden in de toekomst. Dus er is ook wel heel veel gebeurd en veranderd.
0: Ja, ja.
2: Maar het is natuurlijk niet een fijn onderwerp om het steeds over te hebben.
0: Nee,
2: je kan iedereen aan een Prozac brengen binnen de
0: ik kan me inbeelden dat u zich vaak de sfeerspons voelt natuurlijk. Door daar,
2: ik ben er ook wel van beschuldigd. Dus op een gegeven moment denk ik, dit werkt niet.
0: Ja. Kan ik
2: beter laten zien hoe het wel kan en wat je wel kan doen. Hè? Als individu, als gezin.
0: Ja. Nu, ik hoorde u net verwijzen naar een aantal voorspellingen die u gedaan hebt 40 jaar geleden en die uitgekomen zijn. Over voorspellingen gesproken, meneer Rotmans, u schreef 5 jaar geleden een boek, Omarm de Chaos, waarin u stelde dat we eigenlijk 1 grote crisis verwijderd waren van een echte grote ommekeer. Het moet nog erger worden voor het beter zal worden, was een beetje het idee. Zijn we daar dan nu aanbeland, denkt u, met die gigantische natuurbranden in Europa?
2: Nee, ik denk dan toch aan een ander soort crisis. Een crisis die iedereen ook raakt in zijn portemonnee. Hè? Als de huidige energiecrisis nog 1 of 2 jaar duurt, dan zal dat het kantelpunt zijn, verwacht ik.
0: Ja.
2: Omdat iedereen dan inziet, oké, we gaan naar de zonnepanelen, we gaan naar de elektrische auto's, we gaan onze huizen beter isoleren. Kijk, als het iedereen raakt, is het wel duidelijk. Je ziet ook, hè, wat ik net zei, het is in 1/2 jaar tijd is het geëxplodeerd. Het aantal airco's de afgelopen 10 jaar is verzesvoudigd. Dus je ziet dan wel die verschuiving. Het kantelpunt ligt bij 25% van de bevolking. Daar zitten we in Nederland en België wel dicht tegenaan. Maar de bosbranden helpen in die zin wel dat het bewust zijn en de bewustwording dat we op het verkeerde pad zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dat wel. Alleen het gaat erom, wat doe je er zelf aan?
0: Ja.
2: Nou, dan denk ik eerder aan weer een energiecrisis. Of, wat ik ook heb gezegd, je moet er niet aan denken, maar COVID-30 of zo. Of COVID-35.
0: Ja. En u wil niet graag een sfeerspons zijn?
2: Nou ja.
0: U begint weer gewoon over COVID-2.0.
2: Ik heb in het verleden gewerkt met Ab Osterhaus. Die had het daar toen ook al over, 35 jaar geleden. En zolang je het niet bij de wortel aanpakt, maar ik zal er nu niet lang over doorgaan, want dan ben ik inderdaad de partypoeper. Maar aan zo'n crisis moet je denken dat het maatschappelijk verkeer stillegt of dat de hele energievoorziening stillegt. Dat raakt iedereen.
0: Oké, dus misschien gaan we ooit nog Vladimir Poetin en Donald Trump dankbaar zijn voor de grote geopolitieke verschuivingen en de energiecrisis die ze daarmee veroorzaken. Dat misschien nog aan de grondslag zal liggen.
2: Ik heb Trump een blessing in disguise genoemd voor de energietransitie. In feite, hij weet het zelf niet, is hij de grootste katalysator van de energietransitie. Omdat Europa nu denkt, we willen niet afhankelijk blijven van China en de Verenigde Staten. Dus we moeten zelf fors gaan investeren in duurzame energie.
0: Ja.
2: Dus wat is de belangrijkste factor? Geopolitiek. En in zekere zin ben ik daar blij mee. Want dat staat bovenaan alle politieke agenda's. En klimaat niet. En duurzaamheid ook niet.
0: Ja.
2: En ik voorzie dat die chaos nog wel even duurt. Maar uiteindelijk komen we daar beter uit. Daar durf ik wel een fles whisky op te zetten.
0: Wauw, daar hou ik u aan. En kijk, dat uitgerekend Donald Trump de grote katalysator zou worden voor onze strijd tegen klimaatverandering. Dat is nu een inzicht waar ik vanochtend bij het opstaan niet van had gedacht dat ik het zou opsteken vandaag. Dus daarvoor alleen al wil ik u hartelijk danken, Jan Rotmans. Ondanks het feit dat u dan soms de partypoever op de sfeerspons moet zijn ook.
2: Ja, dank u wel.
0: Een fijne zomer nog.
2: Fijne uitzending verder.
0: Dank u wel.
2: Dag.

0: Paul McCartney, the one and only. Samen met Ringo Starr, je weet wel, die andere Beatle. Home to Us. En daarmee is het bijna 6:20.
1: De zomer vandaag.
0: Heb je al eens gehoord van tenmaxing? Het is een nieuwe TikTok-trend die zich razendsnel verspreidt, ook over andere sociale media. Tenmaxing is een trend waarbij jongeren zo snel en zo intens mogelijk proberen te bruinen. Om dat gebruinde, gebronzeerde lijf dan vervolgens natuurlijk te kunnen showen aan al hun volgers op sociale media.
2: Dermatologists are warning about the viral tan-maxing social media trend, which actually encourages excessive sun exposure to achieve the darkest possible tan.
3: Oh my god, Josh, you look so tan, that's crazy.
4: I've definitely been tan-maxing this summer.
5: Influencers are showing off tan lines and offering tips for the darkest tan by tracking peak UV hours and even ditching sunscreen.
6: Get the darkest tan possible for your skin tone. These are the four things you need to be aware of. Let's talk tan maxing.
0: Ja, let's talk tan maxing. Het lijkt het toppunt van onze menselijke fetish met gebruinde lijven, hè? Terwijl het eeuwenlang toch omgekeerd was en vooral een witte huid chic stond. Hoe en wanneer is dat veranderd? Dat kan ik vragen aan historicus Jonas Roeles van de UGent. Goedenavond. Hallo, Jonas Roeles. Even checken. Ah, wacht, hier denk ik.
7: Ja,
0: ja, hier zijn we, hier zijn we.
7: Goed zo.
0: Een heel goede avond. Beste Jonas, het praat altijd makkelijker met de microfoons open, maar dat is bij deze gebeurd.
7: Gent is nog aan het ontkateren, denk ik. Ja.
0: Het klopt toch wat ik zeg, een bleke huid, dat was toch heel lang het statussymbool bij uitstek?
7: Absoluut, en dat heeft echt een heel verre voorgeschiedenis. Zelfs als je gaat kijken in graftombes van het oude Egypte, dan zie je al dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Mannen krijgen dan een roodbruinere huid en vrouwen eerder okergeel-beige. En dat wijst dan op het feit dat die mannen werken buiten, zitten in het publieke leven. En vooral die vrouwen, die blijven binnenshuis. Zij worden niet blootgesteld aan de zon. En dat is een artistieke conventie om de ideale ordening in een maatschappij te tonen. Mannen bestieren de maatschappij, vrouwen blijven binnen. En eeuwenlang is dat effectief iets dat bejubeld wordt. In middeleeuwse romans krijg je vrouwen die als ivoorblank met een sneeuwwitte huid omschreven worden. Je hebt in later eeuwen mensen die cosmetica aandoen met loodwit in om zo wit mogelijke huid te krijgen. Dat is ook al vaak om dan hun syfilisplekken en littekens te maskeren.
0: Ah, ja.
7: Ja, en die medicatie of die cosmetica maakt het alleen maar erger. Dus dat is vaak, ja, we doen gevaarlijke gekke dingen voor schoonheidsidealen. Maar een bleke huid is heel lang het toonbeeld geweest. Eeuwenlang eigenlijk. Mm-hmm. En het is pas zeer recent dat dat geswitcht is. En dan zitten we al in de 19e eeuw.
0: Ah, zo laat pas.
7: Dan pas. En eigenlijk is de industrialisering een groot, is dat een catharsis moment geweest. Want arbeid, werken, dat was iets wat je vroeger buiten deed. Hè. Werd met het platteland, met de landbouw geassocieerd. Maar door die industrialisering en de opkomst van fabrieksarbeid gingen arbeiders binnen zitten. En kregen ze dus geen zonlicht meer. Het werd een statussymbool om buiten te kunnen zijn en om gezonde buitenlucht in te snuiven. En artsen gingen ook echt de gezondheidseffecten van zonlicht benadrukken. Dus rijke mensen gingen naar sanatoria om zonnetherapie te volgen. En artsen gingen experimenteren, hè. Iemand, John Harvey Kellogg, die je misschien kent van de Kellogg ontbijtgranen,
0: ja.
7: Die had een soort lichtbad gemaakt, een soort kast met gloeilampen waar je dan in moest gaan zitten. Dat was een soort cabine waar je hoofd buiten bleef, dus dat moet een heel gek beeld geweest zijn. Maar de warmte en het licht zou geholpen hebben tegen allerlei kwaaltjes. Hij beweerde dat hij de Engelse koning had genezen van allerlei aandoeningen. En op een, overal waar de rijke mensen samenkwamen, zag je dat ook in de Titanic bijvoorbeeld, in de wellnessruimtes daar, was er zo'n proto type van wat we de zonnebank zouden kunnen noemen.
0: Ah ja, inderdaad. Eigenlijk een beetje de uitvinder. De man van de Kellogg's heeft dus eigenlijk ook de zonnebank uitgevonden.
7: Wel, het is eigenlijk eerder een voorloper van de infrarood sauna, want met UV heeft dat nog niet te maken. Daar zitten we in 1903. En dan krijgt iemand, een Deense arts, Finsen, de Nobelprijs geneeskunde. Omdat hij erin geslaagd is om een vorm van tuberculose en andere huidaandoeningen met UV, dus met het zonlicht, de zonnestralen, te genezen. En dan is het hek helemaal van de dam. Zonlicht is gezond en je krijgt een befaamde expeditie van Duitse artsen die een zomer in Tenerife gaan zitten op een berg om te zien, word je nog gezonder als je dan hoger en dichter bij die zon zit. Lijkt mij een ideale manier om een congé in te brengen als onkost bij het ziekenhuis of zo. Ja. Maar dan zijn we nog over gezondheidsideeën bezig. Maar het begint ook esthetisch een ideaal te worden. Dan zitten we in de jaren 20 en er is een populair anekdote waarbij Coco Chanel verbrandt aan de Franse Riviera en met een zongebruinde huid terugkeert naar Parijs en daar een hele sensatie ontlokt. Dat is voor een deel waar, maar eigenlijk is zij slechts een van de influencers, om het dan maar zo te zeggen, die eigenlijk dat donkerdere huidtype promoot. Op dat moment is ook Josephine Baker, een Amerikaans-Franse artiest van kleur, razend populair. En dat doorslaggevende van bleek, blank, witte huid is het prototype, het schoonheidsideaal, dat begint toch te verschuiven. Mensen beginnen een donkerdere tint te appreciëren. En vrouwen die niet op reis kunnen naar het zuiden, zoals Coco Chanel, die kopen en masse donkere nylonkousen om een donker been onder hun rok te hebben dat soort effecten te genereren.
0: Oké. Het is wel best ironisch eigenlijk dat het nu de online influencers zijn die tanmaxing aanraden, maar dat het dus eigenlijk al de influencers van de jaren 1920 waren die ons überhaupt het idee van een gebruind lichaam als mode of als modieus eigenlijk hebben gelanceerd.
7: Ja, absoluut. En dan gaat iedereen mee, zeker na de Tweede Wereldoorlog, wanneer de betaalde vakantie, congé payé, en iedereen heeft een auto en rijdt naar het zuiden. En de bikini wordt uitgevonden, ook een kantelmomentje, een explosief stukje textiel dat heel wat huid blootlaat. Dan gaat men echt en masse beginnen bruinen. En je ziet dat de industrie daar ook op springt. Wanneer influencers in het spel zijn, dan wordt er geld verdiend en mensen beginnen zonnecrèmes, lotions te verkopen. En in de jaren 70, dan is er iemand die denkt, waarom zou je naar dat zuiden moeten rijden als je het ook in je eigen huis kunt? Het is de oliecrisis begint en mensen kunnen niet meer zo ver vliegen of rijden. Dus de zonnebank komt op de proppen. En dan zitten we weer bij een Duitser, dat is Friedrich Wolf. En die is ervan overtuigd dat UV-straling, dat sportprestaties zal helpen. Dus de atleten die onder de zonnebank gaan liggen, dat die het ene na het andere record zullen verbreken. Dat blijkt wetenschappelijk onzin, maar het esthetische is er wel. Dus hij begint daar een patent op te nemen. En in de jaren 70 in Berlijn komt het eerste zonnebankcentrum ter wereld. Wordt dat geopend daar. En dat is een commercieel succes. Dus dat is echt een hoogtepunt van... Dat is eigenlijk het tanmaxing van de 20e eeuw. Wanneer elk klein dorp een zonnebankcentrum of twee heeft en mensen daaronder gaan liggen, zich niet bewust van de gezondheidsrisico's die dat met zich meeneemt.
0: Ja, absoluut. Nu, dermatologen die waarschuwen voor die tanmaxing, voor alle duidelijkheid. We hadden onlangs ook nog een dermatologe hierin, weet ik veel, die vertelde dat bruine altijd je huid beschadigt. Niet alleen als je echt verbrand bent, maar dat altijd een soort beschadiging van de huid meebrengt. Maar zie jij als historicus, Jonas Roeres, de slinger ooit weer de andere kant op bewegen en een blanke, witte, bleke huid dan weer cool en chic worden?
7: Ja, het punt natuurlijk met schoonheidsidealen is dat die altijd sociaal geconstrueerd worden en altijd wel ergens gestuurd worden. Dus mensen gaan er altijd vanuit dat ze individuele wezens zijn die zelf beslissen en heel origineel en oorspronkelijk zijn, maar eigenlijk loop je toch gewoon in de pas van wat een bepaalde industrie of een bepaalde culturele elite naar voren schuift als het ideaal. Dus ongetwijfeld krijg je nu een slingerbeweging waarbij de ongezonde aspecten zeer sterk benadrukt worden, markeert dat ook wel weer terug. Het is gewoon wachten, denk ik, op een beroemdheid, een influencer, een artiest die de omgekeerde beweging maakt en dan krijg je weer een nieuwe stroming, een nieuwe vibe, zoals dat met mode tendensen ook komt en gaat wellicht.
0: Voilà. Tot slot, we zijn ongeveer halverwege de zomervakantie, Jonas Roeles. Hoe zit het met jouw tanlines?
7: Een van mijn vele genoegens in het leven is om een Aperol te drinken op een Italiaans strand. Dus ik heb een enorme tan op dit moment. Maar ja, kijk, ik ben een dokter in de geschiedenis, geen echte dokter. Dus ik permitteer me dat soms om dat gezondheidsadvies naast mij neer te leggen, vrees ik.
0: En zowel voor die Aperol als voor die zon geldt dus met mate.
7: Ja, soms.
0: Dankjewel, historicus Jonas Roeles.
7: Zeer graag gedaan.

0: Jawel, Bruno Mars speaking. I just might van Bruno Mars. Zo dadelijk na het nieuws van 6, dan is er het kwartier natuurlijk. En Katrien Boon die blikt in het kwartier terug op de aanslag op de Berlijnse Pride gisteren. En onderzoekt ook wat de gevolgen zijn of kunnen zijn voor de Pride-bijeenkomsten hier bij ons. 1 dode en 29 gewonden. Hè. Dat is nog altijd de voorlopige balans van het drama op de Berlijnse Pride. Een aanslag die, ja, cynisch genoeg misschien wel, bewijst waarom zulke prides überhaupt nodig zijn. Die pride in Berlijn, dat wist ik niet, die heet officieel CSD of Christopher Street Day. Dat is een verwijzing naar de straat in New York, Christopher Street dus, waar de legendarische queer bar The Stonewall Inn gevestigd is. The Stonewall Inn, waar in 1969 de klanten in opstand kwamen tegen de intimidatie van queers door de politie. Een opstand die dus ook mee aan de basis ligt van de jaarlijkse Pride-bijeenkomsten. En dat legendarische café en de opstand in dat café, dat heeft Jelle den Turk vereeuwigd op zijn plaat met Dressed Like Boys. Ken je misschien dat nummer Stonewall Riots Forever? Straks dus het kwartier over de Pride. En nu de reden waarom het zo belangrijk is dat die er zijn, die prides. Dit is Dress Like Boys en Stonewall Riots Forever.
1: Radio 1.
2: Pops came down, but a brick wall opened up. We slow danced in shadows.

0: parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze paas en Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Het kwartier gaat dus over de naschokken van het drama op de Pride in Berlijn. Over de overwinning van het kakkerlakkenprotest in India. En over het telefoonabonnement van Wout van Aert. Tot zometeen na het nieuws.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Na de aanslag in Berlijn rijzen politieke vragen of er strenger moet opgetreden worden tegen radicalisering. En bij autobouwer Porsche verdwijnen de komende jaren nog eens 5000 banen. In Duitsland komen er stevige politieke reacties op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. De man was eerder veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden die hij momenteel had moeten uitzitten. Maar de man kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Volgens sommige politici wordt radicalisering te laks aangepakt. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
9: Het is natuurlijk absoluut traurig wat hier passiert is.
10: Gerda komt nog eens kijken naar de bloemenzee voor de slachtoffers aan de voet van de Brandenburger Tor. En ze is niet alleen vandaag.
11: Ik was schon gestern da und es war mir wichtig heute nochmal hierher zu kommen, um auch gemeinsam zu trauern und ein paar bloemen abzulegen.
10: Maar dat de 21-jarige vrij rondliep, ondanks een veroordeling voor extremisme, roept vragen op, vinden ze hier in Duitsland.
11: Aber natürlich wirft es viele Fragen auf. Und ich glaube, das wird sehr wichtig sein in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, dass es eine Aufklärung gibt.
10: Want zo, mensen horen maar op één plaats thuis, volgens Willem.
12: Viele Menschen, die extremistisch sind und zu Terroranschlägen bereit sind, dass diese Menschen niet daar zijn waar ze heen gehören, namelijk hinter gitter.
10: Achter de tralies. En dat dat niet zo is, is lastig.
13: Maar het is schwer na te vollziehen, ja. Dat met deze hintergrund die persoon niet in gevangenis zit.
10: En intussen komen er ook uit de politiek meer en meer stemmen om strenger op te treden. Maar kanselier Merz heeft alvast gewaarschuwd om niet te snel te grote conclusies te trekken.
8: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de volgende jaren een extra 5000 banen. Dat hebben directie en vakbonden samen bekendgemaakt. Steven Rombout, het is niet de eerste herstructurering bij Porsche.
14: Nee, begin vorig jaar schrapt het bedrijf al eens een kleine 2000 banen en daar komen er nu dus 5000 bij. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om die herstructurering op een sociaal verantwoorde manier door te voeren. Ze wordt gespreid in de tijd en verloopt vooral via natuurlijk verloop zoals vrijwillig vertrek en pensioneringen. Net als de hele Duitse auto-industrie heeft Porsche het moeilijk, onder meer door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen in de productie van elektrische auto's. Bij het moederbedrijf Volkswagen zijn er nog altijd plannen om 50.000 banen te schrappen.
8: Dankjewel, Steven. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een

0: bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen daggestoeristen 5 tot 10 euro. Dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar hoef je niet te betalen om de stad te bezoeken. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren. Maar het lijkt de bezoekers niet af te schrikken. En tijdens deze Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier Joris van den Broeke.
1: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
0: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Meer dan 300.000 mensen kwamen met het openbaar vervoer. En dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. En 15% meer bezoekers kwamen met de fiets. En meerkampster Nafitiam zal, zoals verwacht, niet deelnemen aan het EK Atletiek in Birmingham in Engeland. Tiam kiest ervoor zich verder voor te bereiden voor de atletiekmetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm tot 29 graden. Woensdag stijgen de temperaturen verder tot 34 graden. De rest van de week blijft het ook warm met maximaal rond 30 graden. We begonnen met de politieke reacties in Duitsland op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride vrij was, ondanks een veroordeling. Sommige politici pleiten voor een strengere aanpak van radicalisering. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de buitenring rond Brussel 10 minuten file golven tussen Zaventem en Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten file tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En in Brussel zijn de Montgomery en de Tervurentunnel gesloten.
3: De aanslag in Berlijn.
4: Hier im Tiergarten is hier ein Fahrzeug in den Park eingefahren.
5: Bitte geht jetzt nach Hause.
6: Het is binnen 2 weken de Pride in Antwerpen.
7: Het schrik zal erin zitten, maar het zal me niet laten vallen. Binnen 2 weken naar daar te gaan en mijn stem nog luider te laten klinken.
3: Welke gevolgen heeft het drama in Berlijn voor de Pride-bijeenkomsten bij ons?
8: Dit weekend is de minister van Onderwijs in India opgestapt.
9: Big breaking news. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has now resigned.
8: Na alle kakkerlakprotesten daar.
10: Omdat een rechter zei dat jongeren die werkloos zijn net kakkerlakken zijn.
9: It remains to be seen what happens next.
3: Gaan de kakkerlakprotesten in India nu liggen of is Gen Z daar nog niet uitgestreden?
11: Dag allemaal, binnenkort lanceren we iets dat jullie fans nog dichter bij mijn leven als topsporter brengt.
3: Gaat er iemand een abonnement nemen op WVA Mobile?
12: Ik ken het niet, maar als WVA Wout van Aert is, wordt hij vermarkt.
13: Ik vind het heel opvallend.
3: En wie zit er te wachten op een telefoonabonnement van Wout van Aert?
14: Wout van Aert! En iedereen gelukkig.
3: En kan ik jou blij maken met 3 verhalen bij het nieuws? Blijf dan maar 15 minuten bij ons hangen. Ik ben Katrien Boon en dit is Het Kwartier. 1 dode en 29 gewonden, dat is de balans van de aanslag op de Berlijnse Pride afgelopen weekend. Het was een weekend vol emoties en ik laat collega Jeroen Rijgaard in Berlijn de gebeurtenissen even op een rij zetten.
15: Wel, zaterdagavond was hier de grote Pride en dat is in Berlijn altijd gigantisch, honderdduizenden mensen. En daar is dan een man met een witte bestelwagen op de Pride ingereden, een 21-jarige Duitser van Libanese afkomst. Nadat hij gecrashed is met zijn bestelwagen, heeft hij ook nog mensen gestoken en dan is hij op de vlucht geslagen. En is zo een 19 uur op de vlucht geweest, tot ze hem dan gisteravond kunnen vatten hebben na tips van mensen uit zijn omgeving. Hij had zich verscholen in wat een stadstuintjescomplex zo wat genoemd kan worden, in een buitenwijk van Berlijn. Daar is hij opnieuw de politie gaan aanvallen met een mes. Die hebben dan vervolgens het vuur geopend en iets later is hij aan de verwondingen daarvan overleden. Ja, het was een weekend vol spanning hier in Berlijn.
3: En wat er in Berlijn gebeurde maakt indruk op heel veel mensen, zeker op de organisatoren van andere Pride-evenementen. Komend weekend is er de Canal Pride Parade in Amsterdam. Daar zullen ze waar nodig extra maatregelen nemen. En over 2 weken is er ook de Antwerp Pride.
13: We zijn voorbereid op allerlei situaties. Extra maatregelen zijn er voorlopig niet nodig, maar wel zeker een grote alertheid.
3: Dit is Geert van Praat.
13: Ik ben voorzitter van Antwerp Pride.
3: En Geert schat in wat de gevolgen van het drama in Duitsland zijn voor de Pride bij ons in Antwerpen.
13: Nu, Antwerp Pride is sowieso al heel goed omringd door de politie. Hè. Het is een goede samenwerking die we altijd hebben en de screenings lopen constant. We zullen eerst moeten kijken of het een individuele actie was of dat het toch iets was dat nog veel gevolgen gaat hebben of dat er nog meerdere dreigingen zijn. Maar op dit moment is het OCAT, hè, dat is het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, geeft geen verhoging van het niveau. Dus we zullen dat afwachten in de komende dagen, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat het een algemene dreiging wordt.
3: Het is trouwens altijd moeilijk om van die grote evenementen te beveiligen. Dat wil Geert toch ook even beklemtonen.
13: De week daarna is het Bolletjesfeest, het is Ruppensmarkt. Je gaat nooit 100% zeker kunnen zijn. Dit is geen alleenstaand geval, helaas. We hebben in Nice in 2016... meegemaakt, niet voor een LGBTQ-evenement, maar gewoon op Nationale Feestdag. 86 doden waren daar. Berlijn heeft het al gehad, Barcelona op de Ramblas. Dus ik denk dat er altijd moet rekening gehouden worden, welk evenement dat er ook is, dat zo'n dingen kunnen gebeuren. En onze parade is sowieso daarop voorbereid. Ik denk dat het heel moeilijk is om zo'n dingen 100% te voorkomen, maar als er echt intenties zijn, hebben we wel steun van de politie die alles screent, die online alles screent en die dan veel dingen op voorhand kan opvangen.
3: Maar er zijn niet alleen gevolgen op het vlak van veiligheid. Zo'n aanslag hakt ook in op de emoties en het moreel van de feestvierders. Dat heeft Jeroen in Berlijn ook gemerkt dit weekend.
15: Mensen komen bijeen. Zo gaat dat altijd natuurlijk na een aanslag. Maar dit raakt Berlijn wel in het hart. Hè, want het is een stad die bijvoorbeeld diversiteit heel hoog in het vaandel draagt. De Pride is ook een van de grootste die er bestaan hier in Berlijn. Dus dat raakt die stad enorm.
16: Demonstreren voor onze rechten, voor die mensenrechten van veel mensen, voor onze zekerheid.
17: Lassen we ons niet einschüchtern.
13: Ik denk dat dat voor iedereen heel verschrikkelijk is. Waarom doen mensen dat? Wat is het idee erachter? Waarom wil je dat doen? Ja, dat heeft heel veel impact op emoties. Alleen kunnen we hier nog niet heel duidelijk weten of het echt communitygericht was of niet. Maar wij zijn natuurlijk als community dagelijks gewoon om dingen te moeten meemaken, om uitsluitingen te hebben op de werkvloer, op straat. Natuurlijk niet in deze vorm, maar het is toch wel intens soms. Het is 5 dagen Pride, maar het is 365 dagen per jaar het in het leven staan, hè, als LGBTQ.
3: En op 8 augustus, over een kleine 2 weken dus, komen er weer 10.000 mensen naar Antwerpen voor de Pride. En voor hen heeft Geert nog een boodschap.
13: Ik denk niet dat je schrik moet hebben en ik denk dat we dan ons thema fearless vooral moeten bovenhalen. Laten we bij zoveel mogelijk mensen op straat komen en laten zien wie we zijn en dat we met veel zijn en dat we de boodschap van liefde en diversiteit kunnen ver verspreiden.
3: We have done it, werd er dit weekend geroepen in de straten van New Delhi in India. Daar komen nu al maanden Gen Z-jongeren, of kakkerlakken zoals ze zichzelf noemen, op straat om fraude in het onderwijs aan te klagen. En zaterdag bereikten ze eindelijk hun doel.
18: We have a big breaking news. Apparently Dharmendra Pradhan has resigned.
3: De Indiaanse minister van Onderwijs is dus opgestapt en daarna brak er een groot feest los.
19: And I'm grateful for everyone who has come here in support of the Gen Z protest.
20: Our constitution won, our voices were heard, and I feel incredible right now.
21: You can break bodies, but not bodies.
22: Ik was er. Iedereen was uitgelaten. Er werden snoepjes uitgedeeld. Er was muziek. Iedereen was aan het dansen. Het was echt zo'n stemming van, ja, hebben wij dit bereikt?
3: Je hoort correspondent Devi Boerema. En ik wil haar vragen hoe het nu verder moet in India. Gaan de protesten nu liggen of is Gen Z nog niet moe gestreden?
22: Nee, zeker niet. Ze zeggen ook, we houden jullie in de gaten. Dan betekent dat ook wel wat. Ik sprak bijvoorbeeld ook met demonstranten van de week die zeiden, ja, je kan de manager van het gebouw wel veranderen, maar dat betekent niet dat het gebouw nu stabiel is. Onderwijshervorming kost meer. Dus ik denk dat CJP, de kakkelakkenbeweging, zich daar wel druk om blijft maken. Maar het is ook belangrijk, denk ik, dat ze laten zien dat ze niet een beweging zijn van één onderwerp en dat ze die luis in die pels van de overheid blijven.
3: Volgens Devi is India dus nog niet van zijn kakkerlakken verlost. Meer nog, er duiken nu verhalen op van verschillende jongeren die opgepakt worden.
22: Dus dat ziet er niet zo goed uit. En kakkelakkenbeweging heeft vanmiddag een statement naar buiten gebracht en heeft gezegd, de overheid zou ons op papier bevestiging geven dat niemand van de studenten die gedemonstreerd hebben vervolgd zullen worden. Nu niet en in de toekomst niet. De studenten die nog vastzitten moeten vrijkomen. En we zouden daar een geschreven bevestiging van ontvangen. En die hebben we nog niet ontvangen. Dus we hebben een deadline gezet voor morgen. En ze zeggen ook, de berichten die nu binnenkomen, dat mensen opgepakt worden omdat ze deel hebben genomen aan deze protesten. Want vergeet niet, die mensen die in Delhi stonden, dat waren niet alleen studenten uit Delhi. Dat waren jongeren die alle roepies die ze hadden bij elkaar hebben gelegd om een treinticket te komen en naar Delhi te komen voor deze protesten. En nu ze terugreizen, komen ze voor politie en autoriteiten te staan die hun aanspreekt op de reden waarom ze naar Delhi zijn gegaan. En de CJP, de kakkelakkenpartij, zegt daarvan, ho, dit was niet de afspraak. Waar zijn jullie mee bezig? Wij zijn zaterdag zo snel weggegaan, hebben ons poeltje gepakt uit goed vertrouwen, omdat we samen afspraken hadden gemaakt. Dan moet je die nu ook nakomen.
3: Het Gen Z-protest heeft trouwens ook de oppositie in India nieuw leven ingeblazen.
22: De oppositie is lang niet sterk geweest. Het is heel erg verdeeld. Maar in deze protesten vonden ze die stem met elkaar. Omdat, kijk, onderwijs is ook een onderwerp waarop iedereen het eigenlijk wel eens is dat dat gewoon goed geregeld moet zijn in een land. Dan kwam er maandag nog eens die beelden bij waarbij die jeugd die gewoon alleen maar vraagt om een betere toekomst voor hun. En zij werden zo aangevallen met wapenstokken, met traangas. Alleen maar omdat ze opkwamen voor hun eigen toekomst. En nu de minister van Onderwijs is opgestapt, blijft de oppositie dat ook benoemen, omdat er nu naar buiten komt dat er met van die rubberkogels is geschoten. Dat is echt wel een rode lijn. Dus zij blijven benadrukken... dat wat er gebeurd is tijdens deze protesten, ja, niet de Indiase overheid waardig is.
3: Dit blijft dus nazinderen. En dat is slecht nieuws voor premier Modi. Ken je die nog? Ik zal hem even schetsen. Narendra Modi is al 12 jaar aan de macht. Hij wordt omschreven als een autoritaire leider, geeft zelden interviews en hij duldt eigenlijk geen kritiek.
22: Ik denk dat hij zaterdag wel content met zichzelf was. Want als je kijkt naar protesten in omliggende landen, Nepal, Bangladesh, daar liep het compleet uit de hand en hebben verschillende overheden moeten opstappen. Zover heeft hij niet laten komen. En hij heeft natuurlijk ook slim ingegrepen. Door ze te geven wat ze wilden, haalde hij de angel uit het protest. Er waren heel veel mensen die zich aansloten. En dat werd heel ongemakkelijk voor premier Modi. Maar nu denk ik dat hij misschien wel een beetje overmoedig wordt met deze arrestaties. Ik denk dat hij niet moet denken dat het hiermee afgelopen is. En dat hij nu, zeg maar, de overwinning behaald heeft. Wat de afgelopen week juist duidelijk is geworden, is dat er een groep is die bereid is kritiek te uiten op Modi en bereid is weer de straat op te gaan als dat nodig is.
3: In de straten van Parijs galmt het Sloveense volkslied nog na de 5e toeroverwinning van Tadej Pogacar.
0: Voilà, mesdames, messieurs, si on applaudissait de nouveau ce podium! Tadej Pogacar avec Remco Evenepoel et Isaac Del Toro.
3: En ergens tussen de Champs-Élysées en de Porte de Clichy rijdt mijn volgende gast rond.
1: Wij rijden nu juist over Parijse kasseitjes, dus dat kan wat achtergrondrumoer geven. Maar goed, we zijn op de terugweg van de Tour de France.
3: Marco Heil is een sportmarketeer die zich alvast verontschuldigt voor de wat brakke klankkwaliteit.
1: We doen ons best.
3: En ik heb hem gebeld over iets wat wel en ook helemaal niks met wielrennen te maken heeft.
2: Dag allemaal.
3: Een nieuwtje van Wout van Aert.
2: Ik wilde iets maken dat me dichter bij jullie brengt, bij mijn fans. Mobiel abonnement, waarmee je kan bellen, sms'en, scrollen, streamen. Maar ook een team dat je dichter bij mij brengt. Dichter bij mijn wereld en dichter bij de sport.
3: Een wielrenner die zijn eigen mobiele telefoonabonnement gaat verkopen. Wat moeten we daarvan denken? Mijn sportmarketeer ziet alvast 3 trends die de move van Wout verklaren.
1: De eerste is de sportman als zakenman, als commerçant. Hè. Dat is zo oud als de straat, zeg maar. Vroeger, 100 jaar geleden, verbonden wielrenners en voetballers hun goede naam aan een café. Die begonnen een café, want zo konden ze hun goede naam commercialiseren. En ze hadden natuurlijk wel een interessant verhaal te vertellen. Hè. Het was zo oud als de straat, maar we zien een enorme boost daarvan. Steeds meer atleten, ja, die gaan de zaken in. Zoals bijvoorbeeld een Wout van Aert ook in immobilie zit via heilend vastgoed. Hè. Daarmee verbonden is een tweede tendens en dat wil zeggen de atleet als merk. Dat is niet helemaal hetzelfde, want je kunt natuurlijk beleggen achter de scherm. Of je kunt daadwerkelijk van jezelf, van je goede naam, een merk maken. En dat is wat er hier gebeurt. Hè. Dus ook dat is een tendens die de laatste jaren enorm hoge vlucht neemt. Het bekendste voorbeeld is wellicht Michael Jordan bij Nike. Maar andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld bekende voorbeelden. Zijn Cristiano Ronaldo. Het is een merk wordt gelieerd gaande van producten gaande. Van ondergoed en parfum tot discotheken en hotels. Hè. Op van alles staat het merk CR7. En dat is eigenlijk hetzelfde wat Wout van Aert nu doet. Maar dan met mobiele telefonie.
3: Maar het is zo wel in Vlaanderen de eerste keer dat een grote naam dat op deze schaal lijkt te doen, hè?
1: Ja, dat lijkt wel, ja.
3: Mm-hmm. En u ging nog een derde tendens noemen. Sorry, ik heb u onderbroken.
1: Nee, geen probleem. Dus de derde tendens is eigenlijk de atleet als mediaplatform. En ook daar heb je in Vlaanderen bijvoorbeeld een Bart Spinks op OnlyFans. Dat is eigenlijk de atleet als mediaplatform. En dat maakt ook deel uit van dit geheel. Want ik zie dat we als het abonnement zouden nemen van WVA, kunnen we allerlei unieke content gaan volgen, viewing parties en wat zie ik nog allemaal. Dus eigenlijk verkoopt Wout van Aert zichzelf hier als mediaplatform.
12: Maar ik heb heel veel sympathie voor Wout van Aert. Alleen is hij ze nu volledig kwijt.
4: Ah, wel, ik vind het zo niet passen.
3: Het staat een beetje haaks op onze Vlaamse jongen, toch?
4: Ja,
3: hè?
4: Ik snap ook wel dat je... Ja, je moet strategisch zijn in het leven ook. Hè. Dat begrijp ik wel, maar het past zo niet.
1: Je naam commercialiseren, daar is natuurlijk helemaal niks fout mee. Het is nu dat die jongens dat moeten doen. Wout van Aert is 31. Dus het is nu dat zij zich inderdaad van de toekomst moeten verzekeren. En het is niet meer als logisch dat sporters die wat hebben opgebouwd, dat ook proberen te verzilveren.
3: Maar slaat zoiets aan dan? Want wie zit er te wachten op een WVA mobile abonnement?
1: Ondernemen is natuurlijk altijd een vorm van risico. Het lukt of het lukt niet. Maar het is wel zo dat Wout van Aert in brede Vlaamse kringen heel geliefd is. Dat hij een sterk uithangbord is. Dus ik kan me voorstellen dat hier wel mensen op zitten te wachten. Ja, al was het maar voor de branding. Hey, ik heb een Wout van Aert abonnement. Of voor de unieke content. Mensen kopen alles. Hè. Dus ik bedoel, maar ik zei juist bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo. Ik weet niet of het parfum CR7, of dat lekkerder ruikt als een ander parfum. Geen idee. Maar ik weet wel dat het verkoopt, want mensen willen dat hebben.
3: Eigenlijk vanuit de redenering, ik hou van Wout van Aert, dus dit abonnement kan iets voor mij zijn.
1: Absoluut. Of ik hou van Cristiano Ronaldo en ik wil dat parfum dragen. Dezelfde redenering. Hè. Maar ik vind dat ook echt, dat is ondernemerschap. Hè. Of dit een succes wordt, de toekomst zal het uitwijzen.
3: En ik zit nu te denken aan kwartier parfum of het kwartier op OnlyFans. Maar dat is wellicht het laatste waar jij op wacht. Op onze volgende aflevering wel natuurlijk. En die is er gewoon morgen. Tot dan.
5: Radio 1. Zomerland.
6: Met Michael Robrecht.
23: Goedenavond allemaal. Welkom bij Zomerland. Nieuwe platen van Nicola Conte en Leon Bridges. Rolling Stones en Wilco. Oude staf, nieuwe staf, alles door elkaar. En eerst Ming DeVille.

Control in op zijn Spaans met Ming DeVille, een track op zijn allereerste album Cabretta in 1977. Ming DeVille en zijn band. Het was de single toen op dat album, maar ook Mixed Up, Shook Up Girl en The Cadillac Walk zijn blijven hangen. Ook allebei uit datzelfde album. Leon Bridges stond op een paar grote festivals eerder deze maand. North Sea in Rotterdam en Montreux in Zwitserland. En daar bracht hij deze Afro-Braziliaanse stuff. En dat wordt de stuff van zijn nieuwe album dat eraan komt in september. Happiness Anytime. Leon Bridges.

0: Light the Way. Nieuwe single bij Leon Bridges. Een van de vier nummers die de man al heeft vrijgegeven van zijn opkomende nieuwe album Happiness Anytime. Dat album komt er later dit jaar aan. En Sheila Morris Gray van Kokoroko hier te gast op Hope. Het jongste album van Angélique Kidjo. Volgend jaar in maart komt Kidjo naar de Single in Antwerpen. Daar brengt ze haar grote afro-repertoire samen met het Nederlandse Metropoolorkest.
1: Zomerland.
0: Nova Star kijkt rondom zich en laat zich inspireren door de vrienden en familie die de man omringen. Een dankbare Nova Star.

0: de nieuwe Nova Star. Binnenkort verschijnt er waarschijnlijk een heel nieuw album van de man. Dat zou ons bijzonder verheugen.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Mocht hij nog leven, dan zou de Nederlandse liedjeschrijver en componist Henny Vrienten vandaag 78 zijn. Vrienten werd geboren op 27 juli in 1948 in het Brabantse Hilvarenbeek. Inderdaad, de plek van de Beekse Bergen en de plek van het festival Best Kept Secret, maar bij wijken af. Henny Vrienten dus. Zullen we Vrienten nog eens laten horen op de Radio 1-sessies? Hij was er te gast in 2015.
3: Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Ik hou de laatste tijd van jazz.

aansteller, hè? Ze is niet van die inbreuken, zo nee, want ze is niet van Jan Hendricks, nee. Ze is niet van Reijerswacht, nee. Ze is ook niet van Martijn Bosman, ze is. Ik denk dat ze een klein beetje gaat twijfelen bij Ernst.

0: Dank jullie.
1: Henny Vrienten, vandaag virtueel jarig. Maar de zanger en componist overleed in april 2022. Hij was 73. Henny Vrienten op de Radio 1-sessies in 2015.

0: Nicola Conte, de Italiaanse DJ en producer. En hij laat zich voor zijn nieuwe project inspireren door Brazilië, niet de voetbalploeg, wel het Brazilië van de jazz en van de bossa nova.
1: Radio 1. Zomerland.
0: Ook deze jonge Brit uit Kent heeft daar wat mee met bossa nova. Rory Sturgeon is dit, samen met A1 en Sarah Kang.
2: Yeah, if you're just playing like bossa nova.

Mashkena daar nog aan toe. Something in my eye, acid jazz uit het Engeland van de 90s bij Corduroy. En Rory Sturgeon daarvoor in het Engelse Kent en I'm Not Sure. Michael Schumann van Queens of the Stone Age heeft onlangs wat solo muziek gemaakt. Dit zijn de Queens of the Stone Age, opnieuw samen.

0: Easy Street, de nieuwe Queens of the Stone Age. Met de zang ook van Honky Tonk Lady Nikki Lane.
1: Zomerland.
0: Chaka Khan, een van de topzangeressen in de soul en funk, brengt later dit jaar een nieuw album uit, Shakzilla. Dat klinkt als een feestje en noblesse oblige, ze nodigt ook een paar grote namen uit op dat feest. Lenny Kravitz gaat meedoen en ook hier Snoop Dogg.

0: Straks meer classics van Grace Jones en van 16 Horsepower hier in Zomerland. Tot zo.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden. Er is al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. En dat is een record voor dat land. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. In Duitsland rijzen vragen over het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. Hij was eerder veroordeeld tot 22 maanden cel voor extremisme. Maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Uit de politiek komen meer en meer stemmen om strenger op te treden tegen radicalisering. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen en hopen dat er antwoorden komen.
5: Aber natürlich wirft es viele Fragen auf und ich glaube, das wird sehr wichtig sein in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, dass es eine Aufklärung gibt.
6: Aber es ist schwer nachzuvollziehen, ja, dass mit diesem Hintergrund die Person nicht im Gefängnis sitzt.
4: Maar kanselier Merz waarschuwt ook om te snel te grote conclusies te trekken. Meerkampster Nafitiam zal zoals verwacht niet deelnemen aan het EK atletiek in Birmingham in Engeland. Tiam kiest ervoor zich verder voor te bereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus. En in Aalst start rond deze tijd het Natour-criterium, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Volgens de organisatie worden er zo'n 75.000 bezoekers verwacht vanavond. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. En Remco Evenepoel komt met plezier langs in Aalst.
7: Het past op zich wel in het programma. Ik heb nog San Sebastian dat eraan komt. Dus om een beetje in gang te blijven is niet slecht. En uiteindelijk is mijn geboortestad. Ik kan hier nu als dubbel Olympisch kampioen starten. En als tweede in de Tour. Dus dat is wel een mooie motivatie om hier te starten.
4: En ook Lucien van Impe is er aanwezig. Hij behaalde exact 50 jaar geleden de laatste Belgische eindzege in de Tour. En werd daarvoor uitgebreid gehuldigd. Weinig wolken vanavond en vannacht. Minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm tot 29 graden. Woensdag stijgen de temperaturen verder tot 34 graden. En ook de rest van de week blijft het warm met maxima rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Zomerland.
2: Met Michael Robrecht.
0: Een goeie avond allemaal.

Crisis, One Broken Heart, de Maisonettes in 1983 op de Heartache Avenue. Roufeida is een Nederlandse met Marokkaanse roots, maar haar muziek neigt eerder naar het noorden en naar het westen. En over een paar weken staat ze live hier in dit land.

0: Europa en de Pirate Twins. Thomas Dolby op zijn album The Golden Age of Wireless. We zaten diep in de jaren 80 en daarvoor Rufeda. De Nederlandse staat op de laatste vrijdag van augustus in het Openluchttheater van het Rivierenhof in Antwerpen.
1: Radio 1.
0: Nectar Wood, de soulzangeres uit Londen, bracht onlangs een EP uit, Naturally. Met zijn 9 tracks zou je het net zo goed een album kunnen noemen, maar dat doet zij liever niet, bescheiden als ze is. Zij noemt het een EP. Nectar Wood.

Een maand geleden bracht ze deze EP uit, Naturally. 9 tracks met onder meer deze Black Roses in the Dark, Nectar Wood. I just

Braziliaanse Mariana Frois, onlangs nog live aan het werk op Gent Jazz. Of je al tickets hebt voor Wilco, binnenkort in het Rivierenhof, het maakt niet uit. Either way. Maybe.

Black Soul Choir uit een van de classic albums van 16 Horsepower, Sackcloth and Ashes. Muziek uit de winter van 1996. En Wilco daarvoor en Either Way, een van de parels uit Sky Blue Sky. Binnenkort doet Wilco 2 avonden op rij in het openluchttheater van het Antwerpse Rivierenhof. Met enig geluk geraak je nog op de gastenlijst van Joren in Onderweg. 'S middags hier op Radio 1. Duo-tickets dus heel binnenkort te winnen voor Wilco. Guido Belcanto waagt zich af en toe aan een vertaling of een bewerking van een bestaand lied. Dit is het verhaal van Pearly Spencer van David McWilliams.

Het verhaal van Pearlie Spencer, het ongewenste kind in de jaren 60. Guido Belcanto en de Rolling Stones op de nieuwe Foreign Tongues. Met Steve Winwood trouwens aan de piano. Sophia Amann zong vroeger bij Ansatz der Maschine. En ze toerde uitgebreid met de liedjes van Leonard Cohen. Dit is haar eigen muziek. Sun is out / make you bleed. Sophia Amann.

Noah Melis en zijn band Shy Dog en het mooie classic rock bottom move. En Sophia Aman zat ervoor en het verrassend stekelige Sun is Out / Make You Bleed. Dit is een song van Traffic, de band van Dave Mason en Steve Winwood in de 60s, maar hier in een versie van de jonge Joe Cocker.

De jonge Joe Cocker in het jaar 1969. With a little help from his friends. En onder die vrienden alweer Steve Winwood, toen van de band Traffic. Nu, 55 jaar later, speelt Winwood ook de keys op Foreign Tongues, de nieuwe Rolling Stones. Dit is nu bij The Marlowe's in Surabaya, Indonesië.

Grace Jones. Ze had gezworen om nooit haar memoires te schrijven. En toch is er het boek met als titel I'll Never Write My Memoirs. Een groot stuk van het boek gaat over haar kinderjaren op Jamaica, opgroeiend in een groot gezin met een predikant als vader en een strenge elitaire Britse opvoeding. En van haar moederskant, de familie Williams, uit deze song kreeg ze onder meer organisatietalent en ambitie mee. The Williams Blood. Deze Ivoriaanse Rasta en reggae-zanger staat binnenkort op het Reggae Lake Festival in Amsterdam. Een groot artiest en een man met een boodschap. Zo hoort het. Deze Tikken Jah Fakk.

UB40 en ook Alpha Blondie, The Wailers en deze Ivorian Tikken Jah Fakoly. Ze staan de 15e en de 16e augustus allemaal op reggae, op het Reggae Lake Festival in het Gaasperkpark in Amsterdam. En niet te vergeten, komend weekend is er ook nog Reggae Geel hier in dit land. Met concerten van toeristische MC Beanie Man, Holly Cook en Dana Kill. Eigenlijk zou zo'n festival Reggae Geel, Rood en Groen moeten heten. Maar dit volledig terzijde. Dit is Isolde Lazoen.

Peter Gabriel in 1980 en zijn Games Without Frontiers and Nothing Is Forever. Isolde Lazoen. De Zuid-Afrikaanse Tyla, de Griekse ei LA, zit op 22 oktober in Vorst Nationaal, zo laat Live Nation weten. Dit is Tyla met een featuring van nog zo'n Afro-superster, Thames, the number one.

Tyla, 22 oktober dus live in Vorst Nationaal. Straks krijg je nieuwe dingen hier van Beck en van Michelle en Degio Shallow en classics van... Tyla, 22 oktober dus live in Vorst Nationaal. Straks krijg je nieuwe dingen hier van...

0: niet verder uitgebreid. Er was minder wind en er waren ook minder vuurhaarden. Maar het vuur is nog niet onder controle en vanaf morgen worden er weer temperaturen boven de 40 graden verwacht. Collega Hilde Mertens is in de buurt in Marsprim.
1: Toen we hier aankwamen, kregen we echt wel een nerveuze brandweercommandant voor ons. Ga weg, want het vuur is hier weer opgeflakkerd. Het lijkt nu wel weer een beetje beter te gaan. Maar zo zie je maar weer dat een dag die eigenlijk vrij rustig is verlopen, met veel minder grote, dikke rookpluimen in de lucht, dat je daar toch nog altijd waakzaam moet zijn. En die temperaturen, die zijn nog altijd mild. De wind is inderdaad wat gaan liggen, maar in de namiddag steekt die traditioneel weer op. En dat in combinatie met die hoge temperaturen die vanaf morgen weer verwacht worden, dat maakt de brandweerlui toch wel bijzonder ongerust.
0: In de buurt van Bordeaux zijn al bijna 42.000 hectare in vlammen opgegaan. 220.000 mensen moesten hun huis uit. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk overigens al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. Ook in Spanje is de situatie vandaag enigszins verbeterd, maar ook daar wordt een nieuwe hittegolf verwacht vanaf woensdag. In Aalst wordt op dit moment het jaarlijkse natuurcriterium gereden, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Jong en oud zakt af naar de stad aan de Dender om de Olympische kampioen en de nummer 2 in de Tour van dichtbij te zien.
2: Ik wil vandaag handtekeningen verzamelen van renners. Van Remco Evenepoel wel echt vooral.
3: Ik vond het vooral leuk dat hij bergop kon volgen en ook vaak terug is kunnen keren om dan uiteindelijk echt er nog vol voor te gaan voor de overwinning.
4: Ik vind dat we meer moeten koesteren, dat we meer moeten in Remco geloven. En hij krijgt toch veel kritiek, maar misschien is dat soms door zijn gedrag. Maar het is een topper en hij is bij de top 3 in de wereld. En hij gaat ooit volgens mij de Tour de France winnen.
0: De laatste Belg die de Tour effectief kon winnen was Lucien Van Impe, dit jaar exact 50 jaar geleden. Hij is ook in Aalst vanavond en werd voor de start uitgebreid gehuldigd. En ook Michael Obasuwi zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap aan de hamstring en zal een zestal weken buiten strijd zijn. Obasuwi werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Nafiti Yam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm opnieuw tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Zomerland.

De muzikale kruising tussen Stubru-collega Faisal en Clint. En alle beharing slaat blauw uit. All Blue Hair en Clintzal. Binnenkort live aan het werk trouwens op het Tiense Suikerrok. Clintzal. Dit is Simon van Wereld, de man van Tin Fingers, nu met zijn gloednieuwe project Lizette.

Simon van Wereld van de Antwerpse band Tin Fingers en zijn nieuwe band Lizette, Head On. Er valt weinig of niks te vieren bij deze Brusselse Camille Mb.

Ariana Fete, de Brusselse Camille MB op haar debuutalbum Jeune et Laide. Camille MB. Michel Ndegeoshello brengt later dit jaar een nieuw album uit, Synonym. Een album gevuld met bestaande songs, covers. En die gaat ze coveren met heel bekende namen uit de rock, de soul en de jazz. Chaka Khan en Cat Power zitten erbij. Lian LaHavas, Moses Sumney, Bill Callahan, Anoni. En hier zangeres en actrice Cynthia Erivo.

knew you were waiting for me. Michelle and Degiocello, met een featuring van Cynthia Erivo en een voorloper van het nieuwe album, duettenalbum Synonym. En Three Words, een beschrijving in drie woorden bij Lupa Gang Gang. Later dit jaar komt er een nieuw album aan van de Brussels-Limburgse band. En over een paar weken zit de band op het festival Jazz Kitchen in Oud-Turnhout. Fijne plek trouwens, die Jazz Kitchen, met ook de Brusselse Adja op de bil. Dit is het Antwerpse duo Femme, de 7e augustus aan het werk op Suikerrock Tienen.

Ooh, I'm looking for clues. Zo zong de man ook in die jaren. De Britse rock and soul man Robert Palmer in de Compass Point Studios op de Bahama's. De heilige plek van Chris Blackwell, waar het zweet rondhing van Sly en Robbie en het Parijse parfum van Grace Jones. Beck die heeft alle zwaarte van de rock en de hip-hop van zich afgegooid, althans te oordelen, naar deze nieuwe single In The Night. Voorloper is dat van zijn nieuwe album in september.

Binnenkort hangt er sterrenstof op de Lokerse feesten, bij de concerten van de jeugd van tegenwoordig en bij de passage van deze levende legende uit de VS, deze Diana Ross.

Vrijdagavond laat staan de hemelpoorten van de showbiz wijd open op de grote kaai van Lokeren, op de mainstage van de Lokerse feesten, want dan treedt Diana Ross op. 82 jaar jong en goed voor 60 jaar R&B, disco en dance. Dit is nieuw bij de Brusselse band rond de Peruviaanse Belg David Mendez Yepes. Acento, nieuw bij Chico C. Mendez.

Acento, de nieuwe Chicos y Mendes. In september komt het nieuwe album eraan. En een concert in de AB in Brussel, 19 september. Dit is Phoebe Bridgers met een groot orkest en de nieuwe

Phoebe Bridgers en Lost Boys. De 5e december heeft een afspraak met de fans in dit land in een sold-out Vorst Nationaal. Helemaal sold-out, compleet uitverkocht. Debbie uit Londen is dit. Ze bracht sinds 21 een hele lading singles uit en ze zit nu onder contract bij Warner. Debbie.

0: You don't wear lotion.
1: I do.
0: You the queen.
1: More lotion.
0: Come on, you got plenty.
2: De koningin van de Amerikaanse neo-soul, Erykah Badu. Ze vlijt voor één featuring neer op de nieuwe Steve Lacy. Zijn derde album Oh Yeah, maar dit was La Badu op Street Soul bij Guru en Jazzmatazz. En de 14e oktober, dan staat ze in de Henri Leboeuf-zaal van Beaux-Arts in Brussel. Erykah Badu, jawel, in een van de mooiste concertzalen in Brussel. En van neervlijen gesproken, dit is Gabrielle Cavassa in een song van Burt Bacharach.

Walking After Midnight, het repertoire waarin de band van Richard Hawley de tanden zet. De 3 augustus in het openluchttheater van het Rivierenhof in Antwerpen. Hawley en zijn band en John Grant, want dan brengen die de songs van deze Patsy Cline. Morgen zijn er trouwens tickets te winnen voor dat Patsy Cline concert in het openluchttheater bij Joren morgenmiddag. Het zijn Steven de Bruin en Philip Castells in de 90s met Elfish.

0: Elvis nog even hier in Zomerland. Zometeen is er nieuws van 9. En dan is er Belpop met The Men's Float Fall en The Seed Sniffers. Nog een hele fijne avond hier bij Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij

0: voorspeld, die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Macron zei op het eind ook nog dat de komende weken nog heel moeilijk zullen worden. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van dat departement, heeft toeristen nogthans gevraagd om weg te blijven. Maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
2: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil mij daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
0: En ook Michael Obasuwi zal niet deelnemen aan het Europees kampioenschap atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een zestal weken buiten strijd zijn. Obasuwi werd gezien als een van de topfavorieten voor goud om de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Nafite Jam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm tot 29 graden. En woensdag dan stijgen de temperaturen uiteindelijk opnieuw tot 34 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: Macron zei ook dat de komende weken nog moeilijk zullen zijn. Wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd...
3: On soit lucide, les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
2: Macron zei ook dat de komende weken nog moeilijk zullen zijn. Wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch...

0: niet zo, dan kan je het ofwel de volledige terugbetaling eisen, ofwel een gedeeltelijke terugbetaling als het om een deel van de reis maar gaat. Maar natuurlijk, op het ogenblik dat de reisorganisatie zelf al beslist, nee, er zijn geen aanzienlijke gevolgen, je reis kan gewoon perfect doorgaan, ja, dan zal het heel erg moeilijk zijn voor jou om dat aan te tonen en om die kosteloze annulatie te eisen.
1: In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek vanavond aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
2: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
1: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen. Nog eens 12.000 mensen raakten gewond. En Remco Evenepoel heeft zo net het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: En morgen is er het criterium nog in Roeselare. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

taxi. Doem, doem. Veel te ver van huis. Doem, doem. Huilend in een taxi. Doem, doem.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Het is 5 uur. 5 uur. Het feest is geweest. De zon stijgt in de stad. Ik sta voor het raam en drink nog wat. Mijn hart is vol, mijn hoofd zat.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In de gevangenis van Hasselt was er eerder op de dag een brandje. Een gevangene had er een matras in brand gestoken. Het vuur was wel snel geblust. De gevangene raakte licht gewond. Gisteren gebeurde hetzelfde in de gevangenis van Brugge en eergisteren in de strafinrichting van Gent. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël dus oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
4: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
3: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen de pro-Iraanse militie Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon. Bij Israëlische aanvallen nog eens 12.000 mensen raakten gewond. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden, op dit moment vooral in het departement Gironde nabij de grootstad Bordeaux. Er is in Frankrijk in totaal al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan deze zomer. Ter vergelijking, dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een record is dat voor het brand. Op dit moment vooral in het departement Gironde nabij de grootstad Bordeaux. Er is in Frankrijk in totaal al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan deze zomer. Ter vergelijking, dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels

0: wordt als koelwater voor die Romeinse kerncentrale gebruikt. En als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt voorlopig niet verwacht. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het peil van de Loire te laag stond. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen vanavond. Traditioneel is dat het allereerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Morgen is er opnieuw een criterium, dan in Roeselare. Naast Evenepoel zal daar drievoudig ritwinnaar Tim Merlier mee rijden. Donderdag is er ook in Herentals nog een natuurcriterium. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan mogelijk tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat was in de buurt van Marseille. De Franse president Emmanuel Macron heeft vanavond alweer een bezoek gebracht aan het departement Gironde aan de andere kant van het land, waar op dit moment de ergste natuurbranden in de buurt van de stad Bordeaux woeden. Hij sprak er onder meer met brandweerlui en andere hulpverleners. De voorbije 24 uur is de situatie verbeterd, zei Macron. Door de inzet van vele hulpverleners in de lucht en op het land, dus bravo voor hen.
2: De 24 dernières heures. On voit bien que tout le travail qui a été fait par nos moyens aériens, par nos hommes et nos femmes sur le terrain, nos colonnes de feu qui ont vraiment contenu, a été efficace. Donc bravo à eux. Maintenant, je reste prudent pour plusieurs raisons. La chaleur va remonter, le vent est là. Et donc, il faut être humble.
1: Maar we moeten voorzichtig en nederig blijven, want het risico is nog niet geweken. Er is de wind en de temperaturen gaan weer stijgen, zei Macron nog. De volgende dagen worden in de regio Bordeaux opnieuw temperaturen van rond de 40 graden verwacht. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen nochtans gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Kleis van consumentenorganisatie Testaankoop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
3: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil me daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen, of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
1: Het is vanavond gebrand in een metrotunnel in Barcelona, in Spanje. Een bovenleiding had er vuur gevat en zette een metrokoker volledig onder de rook.
3: In het geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen, of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
1: Het is vanavond gebrand in een metrotunnel in Barcelona, in Spanje.

0: vlot zal verlopen. Artsen in een ziekenhuis in de Italiaanse stad Turijn hebben voor een wereldprimeur gezorgd. Een vrouw die al 5 jaar blind was, kan weer deels terugzien nadat een deel van het netvlies werd getransplanteerd. Door een goed stuk netvlies van het ene oog naar het andere te transplanteren, kon van 2 beschadigde ogen weer 1 ziend oog gemaakt worden. De patiënt is een vrouw van 67 die blind werd na een verkeersongeval. De artsen slaagden erin iets te realiseren wat tot nog toe als onhaalbaar werd beschouwd. Remco Evenepoel heeft vanavond het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
1: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: Dinsdagavond is er het criterium in Roeselaren, donderdag dat in Herentals. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Dinsdag veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland. Woensdag zelfs tot 34. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: In Barcelona in Spanje zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een brand in een metrotunnel. Een bovenleiding had er vuur gevat, waardoor de tunnel zich vulde met rook. Bijna 140 mensen raakten bevangen door die rook. Door de brand moest één metrostation ontruimd worden, een ander station werd gesloten. In het noorden van Nigeria zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval op hun dorp. Er werd geschoten en woningen en winkels werden in brand gestoken. Volgens de inwoners werden ze aangevallen door veehouders. Sommige regio's in Nigeria worden al lange tijd geteisterd door het geweld tussen landbouwers en veehouders. Die vechten om de gronden en grondstoffen daar. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus het is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege de bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden, niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: Het noordoosten van de Amerikaanse staat Wisconsin is geteisterd door een tornado. De ravage is groot, huizen en wagens zijn beschadigd of vernield en meer dan 30.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
2: De komende dag is er nog het criterium in Roeselaren, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.